0: Goedenacht. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. Over een uurtje rijden er in heel Nederland vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's meer. Tot 8 uur vanochtend staakt het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. En ook na 8 uur moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. De rest van de dag rijden er minder treinen door de hitte. In Duitsland hebben ze al meegemaakt hoe het is om een paar uur zonder treinen te zitten. In het hele land lag het treinverkeer stil door een storing in een communicatiesysteem. De storing is inmiddels opgelost, maar het duurt nog tot in de loop van de ochtend totdat alle treinen weer normaal rijden. En Gianni Infantino van de FIFA staat nog steeds achter de drinkpauzes op het WK. Bij veel wedstrijden werden die door supporters onthaald met boegeroep. Infantino zegt dat iedereen onder dezelfde omstandigheden moet kunnen spelen, ook als het niet warm is of als het stadion airco heeft. En ook is het niet om het reclamegeld te doen, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Tot 8 uur vanochtend rijden er in het hele land geen treinen, trams, bussen of metro's. De vakbonden protesteren op deze manier tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op het gebied van sociale zekerheid, zoals verhoging van de pensioenleeftijd. Na 8 kan het nog wel even duren voordat het OV weer normaal rijdt. Er zijn vorig jaar meer kinderen van of naar Nederland ontvoerd, blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat om bijna 200 zaken. Kinderen worden regelmatig ontvoerd naar landen als Polen, Syrië, Amerika en Spanje. De kinderen worden meestal ontvoerd door hun eigen moeder, zonder toestemming van de vader of andersom. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke koelte plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. En Kroatië heeft een tweede WK-wedstrijd gewonnen. Tegen Panama werd het 1-0. Kroatië staat nu op 3 punten en heeft nog zicht op de volgende ronde. Panama staat na 2 wedstrijden op 0 punten en is uitgeschakeld. Eerder vannacht speelde Engeland in dezelfde groep gelijk tegen Ghana. Het bleef 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De zomer vier je met Joe. Vanaf 10 uur de Joe Zomerhit Top 100. Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Op veel plekken in het land rijdt er tot 8 uur geen OV vanwege een staking. Maar sommige vervoerders denken vanochtend wel gewoon te kunnen rijden. Q-Bus en Keoli bijvoorbeeld, maar ze waarschuwen wel voor uitval. Verder rijden er gewoon treinen tussen Amsterdam en Schiphol, en de bussen naar Schiphol en Eindhoven Airport rijden ook. Bij het Zeeuwse dorp Kapellebrug is een zwaar ongeluk gebeurd. Een auto is daar vol tegen een boom gereden. De bestuurder is zwaar gewond. Volgens lokale media ging er een politieachtervolging aan vooraf. De N290 is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. In Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen, en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Gisteren nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt de inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De zomer vier je met Joe. Vanaf 10 uur, de Joe Zomerhit Top 100. Goedemorgen, dit is Joe.

0: Al Stewart met The Year of the Cat. Hele goede morgen, zegt. Daar zijn we alweer woensdagochtend en het is precies 6:00. Dit is Joe. De start van de Koen en Sander Show begint met het nieuws. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen.
2: OV-staking bezig. In een groot deel van het land rijden nu geen treinen, trams, bussen of metro's. Het is een protest van de bonden tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS vertelt waar treinreizigers rekening mee moeten houden.
3: Er rijden in elk geval tot en met 8:00 helemaal geen NS-treinen. Dus reizigers zullen helaas hun reis even moeten uitstellen tot daarna. En ook daarna duurt het altijd even voordat we weer rijden zoals je van ons gewend bent.
2: Er rijdt wel een trein tussen Amsterdam en Schiphol. En ook als de treinen later vanmorgen weer wel gaan rijden, is dat niet overal het geval door de hitte. Omdat onderdelen te heet kunnen worden, rijden er minder treinen. Vanaf de middag geldt in een groot deel van ons land code oranje vanwege de warmte. Allerlei maaltijdbezorgers en vuilophalers hebben een tropenrooster. En op meer plekken in het land zijn er afkoelplekken open. Denk aan bibliotheken of kerken. En omdat het heet blijft, zijn wegwerkzaamheden bij Utrecht verplaatst van komend weekend naar het najaar. Na uren rijden er weer treinen in Duitsland. De boel lag daar tot het begin van de nacht in het hele land plat. Had niks te maken met de hitte of een staking. Maar er was een radiostoring waardoor machinisten niet met elkaar konden praten. Gestrande reizigers die kregen waardebonnen voor taxis en hotels. En op het WK voetbal is de wedstrijd Colombia-Congo net afgelopen. Het werd 1-0 en Colombia is door naar de volgende ronde. Ghana heeft gestund door het Engeland van topspits Harry Kane op 0-0 te houden. Je hoort de commentator bij de NOS.
4: En het eindsignaal niet de dag van Harry Kane. Ghana begroet dit resultaat als een overwinning.
2: Panama ligt eruit na een 1-0 verlies van Kroatië. En sterspeler van Portugal Ronaldo, die doet het nog. Hij scoorde 2 keer in een wedstrijd waarbij Oezbekistan met 5-0 is ingemaakt. Ronaldo is nu de eerste speler ooit die op 6 WK's heeft gescoord. Het weer van Weerplaza, het wordt zonovergoten vandaag. 35 graden kan het lokaal worden en morgen nog ietsje warmer.
0: Mart, dankjewel. Gaan we eens even kijken hoe het is op de weg. Zou het bijvoorbeeld al iets drukker zijn vanwege de spoorstaking? Nou, dat valt mee. Er zijn er 2 meldingen. De A27... Breda richting Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug. Daar 5 minuten vertraging. En op de A59 Oost richting Zonzeel. Bij Kruisstraat 4 kilometer file komt er een ongeval. Je bent daar een kwartiertje langer onderweg.
5: De zomer vier je met Joe. Vanaf 10 uur de Joe Zomerhit Top 100. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: En Bruce Springsteen is er ook. Hier is Born in the USA. Ja!

0: daar zijn we dan. Woensdag 24 juni. Fris en fruitig voor een nieuwe ochtendshow. Sander.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. En de brenger van het nieuws, Mart.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Hoe noem je jezelf altijd?
2: Een presenterend journalist.
0: Oh ja, presenterend journalist.
2: Ja, ik lees niks voor, ik maak het allemaal zelf.
0: Ja.
1: Ja, en nog steeds weet je niet waarom je niet een journalistiek presentator bent.
2: Nee, klopt. Maar ik vind het gewoon een mooie term.
1: Ja, je hebt groot gelijk, Mart.
2: Dankjewel.
0: Ja. Nou goed, maar dat weten toch heel veel mensen niet. Die denken dan een nieuwslezer leest het nieuws.
2: Ja, die komt 5 voor 6 binnen, die krijgt een blaadje.
0: Ja. En die leest, maar jij bent hier gewoon, jij bent er hartstikke druk mee de hele dag.
2: Nou, eigenlijk is dat, ik wil niet zeggen het allerleukste onderdeel. Want het is natuurlijk, als je het uit mag serveren het land in, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het bedenken, wat is het nieuws, hoe ga je het vertellen, op welke manier. Dat vind ik heel leuk om mee bezig te zijn. Nou, wat klopt wel, wat klopt niet.
0: Een leuk kijkje achter de schermen. Het is ook wel eens niet zo'n leuke nieuwsdag. Voor jou. En dan niet zozeer omdat het nieuws bijvoorbeeld heel heftig is, maar dan meer omdat er niet zoveel nieuws is. Maar dan kan je ook wel een beetje chagrijnig van worden.
2: Klopt, dan moet je schrapen en denk je, nou gaan we dit verhaal nog een keer opbakken en dan gaan we daarmee beginnen. En ja, moet je een beetje creatief schrijven, maar dat houdt ook een beetje spannend. Vandaag geen nieuws, geen gebrek. Hè. We hebben een OV-staking, we hebben hitte, we hebben WK voetbal. Het is echt, het klotst over de plinten op de
1: nieuwsredactie. Ja, vooral het zweet klotst over de plinten, denk ik.
2: Denk ik?
1: Nee, maar ik bedoel, zo warm als het gaat worden.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Hoe is het met jullie? Want ik merk ook dat ik gewoon heel weinig eet. Ik zat gisteravond achter een bord eten met salade. En nee. Na 3 happen zit ik gewoon vol.
0: Ja. Dat herken ik wel. Ik vind het nu ook heel lekker om s'avonds gewoon een maaltijdsalade of zo. Een goed gevulde salade en dan is het wel prima.
1: Ja, maar zelfs dat, na 2 happen denk ik, ja, mijn hele stofwisseling ligt op apengaap, heb ik gezegd.
0: Maar aan de andere kant, Sander, heb je ook niet dat je vindt dat het nu, dat we wel een beetje doorslaan in alles? Want het is, kijk, vandaag, morgen, overmorgen, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat kennen we eigenlijk helemaal niet.
1: Nee.
0: Maar de afgelopen dagen was het, ja, het was warm.
2: Ja,
0: prima. Maar ja. 30 graden is 30 graden.
1: Ja, alleen het is natuurlijk wel wat lichter nog in het verschiet. Want wat gisteren was dat de max.
0: Ja.
1: Dat was zeg maar het toppunt. Dan kon je daarna kijken naar een regenbuitje of verkoeling. Ja, en nu weet je dat er nog 1 of 2 stappen bij opkomen. Ja. En dat vieze wat ik vrijdag heb meegemaakt. Dat was zo vies benauwd. Ik ging naar vrienden toe fietsen. Nou, dat was 5 minuutjes. Ja, je bent halverwege gewoon. Het is alsof je de Tour de France aan het fietsen bent voor je gevoel. Het is gewoon, alles is zwaar.
0: Word je daar ook een beetje chagrijnig van?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh.
1: Nee hoor. Nee. Ik vind zelf gewoon, ben iemand met veel energie. Ja, dat gaat natuurlijk niet als het zo warm is.
0: Nee.
1: Nee, dus nee. Je moet gedwongen een soort van in een rekkenstand.
0: Ja, ook wel eens lekker.
1: Ja, ook wel eens lekker.
0: Gedwongen vertragen.
1: Maar dan moet je ook gewoon, moet je ook niet moeten werken en dat soort dingen. Dus nee. Dat, nee. En wat ook, mijn kind, ja, ik praat namens elke ouder, denk ik. Gisteren kwam het mailtje waar je natuurlijk, die wist, die zat eraan te
0: komen. Oh, is het gekomen?
1: Ja hoor, vanaf vandaag zijn ze vanaf 12 uur vrij.
0: Jongen, jongen.
1: Niet eerder beginnen overigens.
0: Dus ook dat niet?
1: Nee, dus die hebben 3 dagen van 9 tot 12 les. Omdat het anders te warm is. Ja, en dan hebben ze nog 1 week... nog 1 week school. En waarvan vrijdag alweer speelgoeddag is. Ik had gisteravond, dat moet af en toe voor de vakantie worden gevraagd of je dat ding voor school wil doen. Dus gisteravond was schoonmaakavond.
0: Oh ja.
1: Van de allerkleinste. En dat is echt, echt noodzakelijk. Want die zitten de hele jaar hebben die pindakaas en snothandjes. Ik heb serieus nog aan jou gedacht, Mart. Dat was wel wat voor jou geweest.
0: Zeker.
1: En al die blokjes, al die puzzels, al die pennen, dat moet allemaal schoongemaakt worden.
2: Al die stukjes eraan. Lekker.
1: Ja, dus dan ben je gewoon met z'n allen met een glas wijn erbij aan het poetsen. Dat soort dingetjes. En, toen zei er een vader tegen mij, die zei, vanaf januari hebben de kinderen 5 weken volledige les gehad. Daarna is er altijd wel een tweede paasdag, tweede pinksterdag, studiedag, 5 mei vrijdag.
0: Ja.
1: Ze hebben maar 5 weken volle week gehad.
0: Ja. Dat slaat wel een beetje door, toch?
1: Nou ja, dat vind ik op zich goed en leuk voor de kinderen. Alleen, ja, er zijn ook ouders die moeten werken.
0: Ja, de economie moet ook gewoon draaien blijven.
1: Ja, dat lijkt mij dan.
0: Ja, toch? Ja. Zo is het ook. Wij zorgen voor de verkoelende klanken, lieve mensen. Want het is natuurlijk vandaag ook de dag van de zomerhit top 100 hier bij Joe. Gecommuniceerd naar buiten toe is dat wij om 10 uur deze ochtend gaan beginnen. Maar stiekem doen we dat gewoon 10 minuutjes in.
1: Ja.
0: Stiekem begint die zomer top 100 gewoon al bij ons in de ochtend, Joe.
1: En je kan nog stemmen, hè? Hoe laat we naar huis mogen?
0: Dat is zeker waar, ja.

0: Ochtendshow. Goedemorgen. Woensdagochtend. Ik zeg even, de nadruk leg ik op de woensdagochtend, want vrijdagochtend wordt er een ochtend die waarschijnlijk helemaal anders gaat zijn.
1: Ja, dat wordt dan licht heel

0: Nederland op zijn gat door de hitte. Door het voetbal. En überhaupt dat het vrijdag is, het zal echt een ander karakter hebben. Ja. Voorspellen wij.
1: Dat, ja, precies. Daar kwam jij van de week mee, Sander. Toen zei jij, maar moeten wij dan ook niet als servers naar de luisteraar toe, moeten wij dan niet bijvoorbeeld de ochtendshow wat later beginnen? Omdat Nederland zelf al voetbalt 's nachts om 1 uur. Nou, als je gaat kijken, dan zet je misschien de wekker ook al wat later. En dan wil je dat de ochtendshow ook wat later gaat beginnen. Dus we hebben een poll op onze website. In de app van Joe, daar vind je het polletje. Daar kan je stemmen. Moeten we gewoon om 6 uur beginnen? Moeten we misschien om 7 uur beginnen? Of om 8 uur beginnen? En dan gaan we natuurlijk ook steeds wel langer door. Hè? Dus dan gaan we bijvoorbeeld van 8 tot 12 de ochtendshow doen.
0: Ja, ja.
1: Vandaag gaat er een klap op gegeven worden. Het is de laatste uren om te stemmen.
0: Ja, en let wel, het is echt service naar jou toe. Ik weet, misschien heb je dat je denkt, nou, ik pak even een uurtje extra of 2 uurtjes extra, want onrustig, slechte nacht, het mag van de baas, toch vrijdag, et cetera, et cetera. Voetbal natuurlijk in de benen. Dan zorgen wij ervoor, als we later beginnen, dat jij gewoon niks van je favoriete ochtendshow hoeft te doen.
1: Zo is het. Stemmen dus via de poll in onze app. En dan nu is het tijd om 7:10. Om de dag even lekker te beginnen. Hier is de spreuk van Sander.
0: Als een man de deur van zijn auto opent voor een vrouw, weet je 1 ding zeker. Of de auto, of de vrouw is nieuw.

0: van Joe, Madonna. Papa Don't Preach. Ah, Madonna die kampt met een versleten knie.
1: Ach.
0: Ja, ze is natuurlijk 67 jaar, kan gebeuren. Maar dat komt dus doordat ze jarenlang gedanst heeft op hoge hakken. En daardoor heeft ze geen kraakbeen meer en... Ja, moet er een nieuwe knie aan te pas komen.
2: Nou, en ze zeggen ook dat hardlopen en yoga-sessies eraan hebben bijgedragen. Terwijl ik denk, dat schijnt juist goed voor je gezondheid te zijn. Dus ja. Dat vind ik een beetje gek. Maar het is wel, ja, het is het einde.
1: Wat gaat ze nu dan doen?
0: Weet ik niet.
2: Ja, een nieuwe knie.
0: Denk ik niet meer halen. Ja,
1: maar geen hakken meer.
2: Het is gewoon het einde. We gaan moeten afscheid van nemen.
0: Wat dan?
2: Maar Bassie begon het ook zo.
0: Ja, nou, maar Bassie leeft nog, hè?
2: Ja, maar ik zie hem niet meer in een circus tent een saltootje maken. Nee. Hey, Bassie begon ook, die ging in het ziekenhuis in voor zijn knie. En kwam met 21 infecties terug.
0: Nou,
2: ja.
0: Ja. Ja. Nou, Madonna wees gewaarschuwd.
2: Ja, het nieuwe studie was aan het geheim van de infectie.
0: Goed, zometeen spelen wij de beroepentest. Gaat gebeuren na het nieuws van 6:30. Mart Grol.
1: Goedemorgen, zo meer over een grote OV-staking die bezig is. En ik zeg dit niet vaak, maar zometeen echt een bizar verhaal over een kannibaal.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
6: Kozijnen. De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
20: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
21: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
22: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ja, ik heb hier het weerbericht van de Weerplaza en daar kan ik kort over zijn. Veel zon tot 35 graden vandaag en morgen nog heter. Verkeersinformatie, op dit moment 12 vertragingen in het land. Langst is te vinden op de A4 Rotterdam in de richting van Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp staat de file inmiddels van 13 kilometer. Vertraging is een half uur. Dit is jou. 6:30 exact, hoogste tijd voor Mart Grol in het nieuws.
1: Goedemorgen. Wil je met het OV naar je werk, dan wordt dat lastig nu, want er rijden bijna geen treinen, trams, bussen of metro's. Er wordt actie gevoerd tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid, op de sociale vangnetten. Deze man die staat op Utrecht Centraal, maar wist van niks, zegt hij bij de NOS.
24: Ik heb het niet gehoord, nee. Ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Ja, straks vanaf 8:00 moet het OV weer op gang komen. Ook dan kan het nog een beetje in de soep lopen, omdat het boel moet worden opgestart. Sowieso rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte en kans op storingen. Over die hitte, code oranje gaat in vanaf 12:00 vanmiddag in een groot deel van ons land. Er worden ook een boel maatregelen genomen, steeds meer. Lang niet alle maaltijdbezorgers werken vandaag tijdens de hitte. Pakketbezorgers hebben meer pauze. En in steeds meer gemeenten zijn er plekken om af te koelen. In een biep of een kerk of in een koele supermarkt. En daar is deze vrouw dolblij mee, zegt ze bij RTL.
25: Oh, dit is heerlijk. Ik kom helemaal bij. Ik ben toch al niet zo sterk lichamelijk, maar nou voel ik me weer even mens.
26: Ja, het is hier lekker, hoor. Zo erg heet is ook niet lekker, hoor.
1: Dus mensen even wat drinken en op adem komen en dus een beetje afkoelen. En rond Utrecht gaan werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door vanwege de warmte. Hebben ze alvast afgelast, want die werkzaamheden worden uitgesteld naar september.
2: Dus eigenlijk zeg je wegwerkzaamheden.
0: Ja. Is ook niet te doen. Dat op dat brandende asfalt.
1: Nee joh, nee, dat heet. Gaat niet.
2: Moet je
1: niet.
2: Nou, we hebben volgens mij vorig jaar in dezelfde hitte nog een heel groot feest op het asfalt gehad.
0: Dat is waar, ja. Op de A10.
2: Toen hoorde ik niemand klagen, hoor.
0: Ja, maar toen was het niet 36 graden, toch?
2: Ja, het was wel echt versnikkend heet.
0: Oh ja.
1: Het was zomers inderdaad.
0: Het was omdat Amsterdam jarig was?
2: 750 en het was op de ring. Maar ja, dat was op asfalt. En toen was het bij mij, we weten wel, voorbij de 30. Maar ja, er hoefde niet gewerkt te worden natuurlijk. Maar het was wel natuurlijk niet de ideale locatie dan.
1: Dan het dynamische energiecontract. Als je dat hebt, dan kun je apparaten die veel stroom gebruiken vandaag beter uitlaten. Vanavond is stroom erg duur. Overal in ons land draaien nu natuurlijk airco's op volle toeren. Er is meer vraag, dus moet je meer betalen. Ondertussen is er weinig wind, dus daarmee wordt minder elektriciteit opgewekt. Dus de hitte voel je ook in je portemonnee.
0: Ja, het is niet normaal, hoor. Ja, jullie hebben waarschijnlijk allemaal een vast contract.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jij hebt dynamisch.
0: Maar ik heb een dynamisch contract. Daar ben ik daar ben ik hartstikke blij mee. Want onderaan de streep, als je het over een jaar kijkt, dan scheelt je dat ook geld. Ja. Maar die piek van vanavond, dat is bijna nog nooit voorgekomen. €1,10 voor een kilowattuur, dat is niet normaal.
2: En wat kan je met een kilowattuur ongeveer? Is dat een kopje koffie zetten of is dat een 5 airco's een hele nacht?
1: Mijn wasje draaien of zo.
0: Ja, zoiets.
1: Zoiets, ja.
0: Dat denk ik ook.
2: Maar dat is veel prijzig.
0: Nee, maar bijvoorbeeld vanmiddag is de stroomprijs dan rond, ik noem het al, 13 cent. En dan is het dus in één keer vanavond 1 euro nog wat. Nou, dat is natuurlijk gigantisch.
2: Heb je spijt van je energie?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik ben er hartstikke blij mee.
2: Oké.
0: Het is veel transparanter. Je betaalt namelijk wat het gewoon kost. Daar hou ik van.
1: Maar ga je ook iets doen dan? Iets speciaal niet opladen? Of ga je er rekening mee houden?
0: Nee, maar ik hou er sowieso wel rekening mee. Nee, want ik hoor het bij jou ook vaak in het nieuws. Dat nu zeker, want we hebben allemaal een stroomprobleem in Nederland. Het net is vol. Dus ja, je moet zeg maar pak een beetje tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Ja, dan moet je gewoon rustig aan. Dan moet je niet je auto gaan opladen en zo. Dat moet iedereen eigenlijk doen. Maar ik zou het vanavond zeker eventjes in je achterhoofd houden.
1: En dan dat bizarre verhaal wat ik voor de reclame al even aankondigde. In Hongarije zijn ze een kannibaal op het spoor. Iemand die dus mensenvlees eet. Het gaat om een medewerker van een ziekenhuis die daar ledematen zou hebben gestolen.
0: Nee.
1: Bij die man thuis zijn allerlei menselijke botten en resten gevonden. Zoals schedels, een onderbeen en ook een hart in een pot.
0: Nee.
1: En volgens de Telegraaf zou die ook naar begraafplaatsen zijn gegaan. Ook in een buurland nog. Om daar lichaamsdelen op te graven. Die man is natuurlijk verhoord, die zit vast. En hij heeft inmiddels bekend dat hij mensenresten op had gegeten.
0: Zo.
2: Ja.
1: Het bestaat dus echt.
0: Zo, dit is heftig, hé. Ja, dit geloof je toch bijna niet?
1: Maar zou het naar smaken?
0: Dit is een film.
2: Ja, dat is natuurlijk de vraag, hè.
0: Ja.
2: Kijk, je hebt natuurlijk wel Alive is zo'n film. Dan stort een vliegtuig neer in de Andes. En dan kunnen ze nergens heen. Dan zijn een paar zieke mensen en een paar mensen al overleden. Die gaan ze dan opeten. Ja, je moet wat natuurlijk. Maar het lijkt mij zo verschrikkelijk vies.
1: Daar stukje, denk ik.
2: Dat Dennis en Valerio, die hebben een stukje vlees van elkaar gegeten.
0: BNN-presentatoren.
2: Ja, BNN-presentatoren, die deden proefkonijnen. Ja, dus dat is wel iets waar je ontzettend veel nieuwsgierigheid
0: maar bij wat hebben die gedaan?
2: Een stukje vlees van elkaar opgegeten.
1: Ja, opgebakken, toch?
0: En welk stukje vlees was
2: het? Ja, een stukje van de buikwand of zo. Iets wat je makkelijk kan missen.
0: Gadverdamme.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat was op televisie toen, een paar jaar geleden.
2: Ja, Ieder zijn heug. Ja, ik vind de rabarber gewoon niet zo lekker.
0: Nou, bizar verhaal dit. Maar dankjewel. We gaan snel door naar Miranda uit Schiedam. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh, je bent niet afgehaakt na dit vieze verhaal.
3: Nee hoor, nee.
0: Heel
3: ik
0: goed.
3: Zat er wel met heel veel verbijstering naar te luisteren.
0: Nou, ja.
1: Sorry daarvoor.
0: Miranda, we gaan de beroepentest spelen. Samen met onze luisteraars proberen we achter jouw beroep te komen. Daar mogen wij 7 vragen voor stellen. Laten we vast beginnen met vraag 1.
2: Ja, met kannibalen in mijn achterhoofd wil je bijna vragen wat is je lievelingslichaamsdeel? Maar dat is nu niet aan de orde. Nee, maar wel met de kannibalen in mijn achterhoofd. Wat lunch jij op je werk zoal?
3: Wat lunch ik op mijn werk?
2: En vooral waar en hoe? Gewoon, hoe ziet je lunchpatroon eruit?
3: Ja, ik eet gewoon een broodje. Niets bijzonders eigenlijk.
0: Vanwaar deze vraag, Sander?
2: Nou, maar dat bedoel ik ook.
3: Ik verbaas me er ook over.
2: Nee, maar is dat achter je computer? Of is dat met collega's? Of heb je een bedrijfskantine?
3: Oh zo, nee. We hebben geen bedrijfskantine. Ja. Maar we hebben wel een ruimte waar we kunnen eten.
2: Oké, en daar zit jij dan ook?
3: Ja.
2: Oké.
0: Juist. Oké, Miranda, hou je vast, want we hebben nog 6 vragen over.

0: Tears for Fears bij Joe and Everybody Wants to Rule the World. Goedemorgen. Nu de temperatuur nog enigszins acceptabel is, gaan we je uitdagen om er lekker mee te spelen met ons dagelijkse spelletje, de beroepentest.
1: Conducteur, de chauffeur of stewardess.
0: Yes.
1: Koen en Sander spelen de beroepentest.
0: Miranda uit de Schiedam, of zoals wij in Utrecht zeggen, Miranda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen.
0: Nou, hebben wij al één vraag gesteld en we hebben ook een antwoord van je gekregen. En ja. ik heb gewoon een enorm voorgevoel al in welke branche Miranda werkt.
3: Oh, wat dan?
0: Niks zeggen hoor, Miranda. Maar ik denk het onderwijs.
3: Onderwijs.
0: Ik weet niet, zo klinkt Miranda, zo voelt het maar goed. We hebben één vraag gesteld, namelijk wat lunch jij op je werk? En hoe doe je dat? Waar lunch je bijvoorbeeld? We zijn nou geen bedrijfskantine, maar we hebben wel een ruimte waar we een broodje kunnen eten.
3: Ja, Miranda, vraag 2. Kijk, iedereen heeft op zijn werk wel eens een afspraak. Met een klant, ja, of met je meerdere, of met een collega. Waar is de laatste afspraak die jij had? Waar ging die over?
2: Poeh. Ik kan je eigenlijk zeggen, dat heb ik helemaal niet gehad.
3: Jij hebt in die 54 jaar dat je werkt nooit een afspraak gehad?
2: Niet op deze functie, nee.
3: Nee, oké.
2: Okay. Nee.
0: Oké. Okay. Dat is apart.
2: Ik vind het wel bijzonder. Ik had juist een paar vragen ingestudeerd die jullie altijd vragen. Ja, en nu vragen jullie ineens hele andere dingen.
0: Welke vragen heb je ingestudeerd?
2: Nou, volgens mij vragen jullie altijd van wat heb je in je handen? Mm. En wat zeggen mensen over je functie? Mm, of ja. Wat zie je op je werk? Dat soort dingen.
3: En wat waren de antwoorden die ik dan had ingestudeerd?
0: Nou, laat ik dit zeggen. Kijk, ik heb natuurlijk een voorgevoel wat jouw werk is. Als jij jouw werk aan het uitvoeren bent, hè, wat zie je dan om je heen allemaal, Miranda?
2: Ik zie lange gangen.
0: Ja, oké. Okay.
2: En veel drukte zie ik om me heen. Kun je daar wat mee?
0: Ja, ik vind dat je het nog redelijk vaag houdt. Ja. Het zou een ziekenhuis kunnen zijn natuurlijk. Of, maar goed, een school zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja.
3: Welke eigenschap is onmisbaar in jouw beroep?
2: Empathie.
3: Empathie.
2: Ja.
0: Oké, okay, dan heeft ieder...
2: En misschien ook nog wel concentratie.
0: Nou ja. Iedere beroepsgroep heeft natuurlijk wel bepaalde vaktermen. Zou jij zo'n echt een vakterm die bij jouw werk past met ons willen delen?
2: Poeh, dat vind ik wel heel lastig. Een vakterm... Nou, daarover val je me met die vragen. Ja? Die had ik even niet bedacht.
0: Jij hebt geen. Je hebt niet bepaalde vaktermen die je dan gebruikt voor je werk.
2: Jawel, maar dan ga ik denk ik wel heel erg veel prijs geven.
3: Ja, dat is een ontzettend goede vraag van mijn collega geweest.
2: Ja, zeker, zeker. Dat is ook nagedacht.
0: Ja, nee, dus dan mag je het wel gewoon zeggen natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Lastig.
0: Oh, je gaat het niet zeggen ook?
2: Nou, ik zit even zwaar te bedenken welke ik zal...
3: Vind je het fijn als je hier nog even in een parkeert... en dat we doorgaan met de volgende vraag... en dan is het net zoals bij 2:12 dat het belletje klinkt... dat de tijd stopt en dat je alsnog terugkomt op vraag 6?
2: Ja, laten we dat doen.
3: Oké, okay, dan is vraag 7. Wat heb je het meest in je hand tijdens je werk?
2: Een looplijst. Een stift en een pen.
3: Een looplijn.
0: Oh.
2: Een looplijst.
0: Een stift en een pen.
3: Hey, daar is het belletje.
0: Oké. Okay. Nou, gaan we weer terug naar de vakterm. Miranda, noem er eens eentje.
2: Ja, ik kan er eigenlijk niet eentje bedenken.
0: Oh, oké. Okay. Nee, okay. Omdat je net zei van... als ik het zeg, dan weet je het al. Dacht ik, je hebt er wel eentje, maar je kan er gewoon niet op komen.
2: Nou, laat ik zeggen diabetes.
0: Ah, juist.
3: Ja.
0: Juist.
3: Je werkt in een suikerfabriek.
0: Nou ja, dit is interessant.
2: Dan heb je het alweer verklapt.
0: Dan trek ik het onderwijs denk ik toch weer even in.
3: Ja, nou kijk, in eerlijkheid Miranda, we hebben nu wel een idee, maar dan weten we nog steeds niet wat je functie is. Dus wat dat betreft heb je niet al te veel prijs gegeven hoor. En gelukkig hebben we heel veel slimme luisteraars die meedenken. En die gaan zich nu melden per app om ons een beetje... op de goede route te zetten.
0: Ja.
2: Ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd, wat is het werk van Miranda uit Schiedam? Met haar looplijst en een pen en een stift in haar handen. En laat het weten, een voice-appje mag je ook sturen via de app van Joe.

0: samenwerking tussen de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What Have I Done to Deserve This? Hoor je natuurlijk bij Joe. Vandaag in de beroepentest, Joe luisteraar Miranda. Wat weten we over haar werk? Nou, ze heeft geen bedrijfskantine, maar wel een ruimte waar ze een broodje kan eten. Afspraken heeft Miranda niet echt tijdens haar werk. Wel een aantal eigenschappen die onmisbaar zijn. Bijvoorbeeld empathie en een goede concentratie. Op haar werk ziet ze veel lange gangen. Er is drukte om haar heen. En in haar handen heeft ze dan een looplijst, een stift en een pen. En een vakterm die bij haar werk past is diabetes.
1: Ja, kost veel binnen wederom. Dank daarvoor. Ze werkt in het supermarkt, zegt Mike. Rob zegt receptioniste, ziekenhuis, verpleegster, dialyse, directrice bij Haribo. Wat meerdere keren binnenkomt is diëtiste, verpleegster, bloedprikker. En toch ook nog een paar mensen die vasthouden aan leerkracht. En Mark denkt dit.
2: Werkt zij niet misschien in een de soort van psychiatrische instelling?
0: Nou ja. Ja, kijk, zo'n looplijst, dan ga je denk ik het ziekenhuis doorlopen. Dan ga je de bedden langs. Dat kan ik me dan zo voorstellen.
1: Ja.
0: Diabetes heeft dan, vind ik dan wel, iets met bloed te maken. Bloedprikken misschien. En dan zegt ze dus, ze heeft empathie nodig. Nou, dan ben je begaan met je patiënt. En een goede concentratie is als je moet prikken.
1: Ja.
0: Dat is een beetje het spoor waar ik op zit.
1: Ja, maar welke functie zou je aan verbinden?
0: Nou ja, dan zou je het algemeen kunnen houden en zeggen verpleegster. Maar je kunt ook zeggen dat het gewoon bloedprikker is.
1: En wat voedingsassistent in een zorginstelling, zegt Alexander.
0: Oh. Ja, dat kan, dat kan ook, ja.
1: Ja, ik weet het niet hoor. Kijk,
0: Ja, maar empathie en een goede concentratie. Waar heb je dan die goede concentratie voor nodig?
1: Nou,
0: dan moet je iets doen.
1: Ja.
0: Waar je je kopje bij moet houden.
1: Ja. Ja, kijk, omdat ze zo specifiek diabetes zegt, denk ik dat verpleegkundige misschien het algemeen is.
0: Ja.
1: En bloedprikker weer te specifiek. Ik denk dat zij gewoon de insuline erin spuit.
0: Dat vind ik een hele goeie.
1: Maar ja, wat ben je dan?
0: Insuline spuiter.
1: Ja, dat ben je. ja. Ja, dat ben je toch ook verpleegkundige, denk ik dan toch?
0: Ja, maar goed, dan zeggen wij. Miranda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wij denken dus dat jij in de zorg werkt, verpleegkundige bent. En dat jij dat iets te maken heeft met insuline spuiten.
1: Ja.
3: Nou, is jouw vraag of dat klopt?
0: Dat is inderdaad de vraag. En nu hopen we dat jij gaat zeggen dat dat klopt.
3: Nee.
0: Oh!
3: Nee, ik spuit geen insuline.
1: Oh.
0: Wat doe je dan wel?
3: Ja.
0: Ja, nu, dit is het moment waarop je het mag zeggen, Miranda. Want nu, we hebben het nu officieel fout.
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: wij en onze luisteraars die hangen aan je lippen. We zijn heel benieuwd naar je werk.
3: Ik ben voedingsassistent op de patiëntenafdeling in het gasthuis in Rotterdam.
0: Ah,
1: ja, dan staat,
4: had Sander toch gelijk?
1: Nou ja, nee, want ik ging uiteindelijk voor de insuline. Maar Alexander had gelijk.
4: Oh,
3: nou, je kwam al vrij snel met het ziekenhuis. Toen dacht ik, oh jee.
1: Ja. Nee, Alexander zei, Miranda is voedingsassistent in een zorginstelling. Dat was goed geweest, denk ik.
0: Ja, maar misschien kent Alexander Miranda wel.
1: Ik weet niet
3: wie
1: Miranda
3: is. Nee, ik ken geen Alexander.
0: Oh, die ken je niet. Ja.
3: Nee. En
0: wat voor adviezen geef je dan allemaal?
3: Wij adviseren mensen, zeg maar, soms met hun ziektebeeld wat zij het beste kunnen eten. Mm-hmm. Of als zij zich bijvoorbeeld misselijk voelen, of dat zij bijvoorbeeld moeite hebben met de stoelgang. Dan hebben wij dan echt een adviserende rol, zeg maar. Maar in principe geven wij de mensen, zeg maar, verzorgen wij de voeding van de mensen.
0: Ja, ja. Dus als het vandaag 35 graden wordt, wat moeten wij eten vanavond, Miranda?
3: IJsje!
0: Ja, lekker.
1: En vooral drinken, hè?
3: Ja, dat zeker.
1: Bier, wijn, vodka, gin tonic.
3: Ja. Maar dus ook inderdaad adviseren met diabetes bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: heel goed. Nou, Miranda, dankjewel voor het meespelen aan de beroepentest. En een hele fijne woensdag.
3: Jullie ook.
0: Dankjewel.
3: En fijne uitzending.
0: Doei. En in die uitzending hoor je zo dadelijk hier de drie noten.

0: De Bee Gees, Tragedy. Straks het nieuws van 7 uur. Mart Grol, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Niet iedereen weet van de OV-staking. En steeds meer landen zijn door naar de volgende ronde op het WK voetbal.
0: Ik ben altijd verrast over mensen die dan niet weten dat er een OV-staking is.
1: Ja, onder welke steen heb je dan gelegen?
0: Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Daar niet van, maar toch.
2: Is er een OV-staking?
0: Sander.
3: Ja.
0: Eén noot van een grote hit.
3: Oh, ik heb geen idee.
0: Nee, dat dacht ik al.
3: Nee.
0: Doen we er een nootje bij. Ja.
3: Is dit Stammelingen?
0: Oh, nee. Drie noten dan.
3: Oh, ik heb, dit is jaren 70, denk ik.
0: Grote band.
3: Steve Miller Band?
0: Nee.
3: Dat klinkt zo ouderlijk allemaal.
0: Nee. Ja, klopt ook wel, ja.
3: Echt jaren 70, weet je wel.
0: Ja.
3: Toch of niet?
0: Ja.
3: Ja, precies. Dat zonneluikje hou ik het liefst dicht.
0: Nou, in de jaren 70 hartstikke veel leuke muziek
3: gemaakt. Ja, maar ook heel veel niet leuk. Met zo'n hele natte bas, weet je wel.
0: Ja, maar nu ga je gewoon af. Jij gaat nu afgeven omdat jij het niet weet.
3: Mag ik hem nog eens horen?
0: Oké.
3: Ik kan niet heen. Ik kan niet te zien.
0: Ja, dat dacht ik ook. Ja,
3: nee, dat is het ook niet. Mag ik hem nog eens
0: horen? Nee, ik ga hem niet. Nee, we moeten echt door.
3: Even nog een keer horen.
0: Nee, je weet het gewoon niet. Hij gaat naar de luisteraar.
3: Even twee nootjes. Oh, ik weet het al. Maar ik zeg het lekker niet.
0: Nee, jij weet het niet. Nee, het is gewoon hartstikke fout. Het gebeurt niet vaak. Sander weet het niet. Weet jij het wel? Welk liedje is dit? Kom maar door in de app van Joe.
4: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
12: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers... Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
19: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
21: Dit WK voetbal. Kleur Joe. Oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En morgen is het Joe Oranjedag. Dan schooi je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
22: Ja, ja, schieten dan, schieten!
21: Morgen is het Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
0: Ja, een hele goede morgen. 7 uur in de Koen en Sander Show. Mart Gol en het nieuws.
1: Goedemorgen. Klinkt als een stripverhaal, Mart Gol in het nieuws.
0: Ja.
1: Een lastige dag. Dat is het voor iedereen die met het OV wil vandaag. Ook komend uur rijden er geen treinen, bussen, trams en metro's. De bonden zijn boos over de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. En deze reizigers balen van de staking, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
23: Het is lastig, maar vandaag is mijn eerste dag van mijn werk weer.
24: Ik begrijp het wel, maar het komt wel wat vaker voor dan mij lief is.
1: Straks om 8 uur start het OV weer op, maar daarna kan het nog eventjes ontregeld zijn vanwege de opstart. Er rijden sowieso minder NS-treinen vandaag vanwege de hitte. En steeds meer maatregelen in ons land vanwege die hitte. Zo gaan vuilophalers op verschillende plekken eerder op pad. Wegwerkzaamheden worden uitgesteld. En ook kun je lang niet overal eten thuis laten bezorgen vandaag. De meningen over het weer zijn verschillend.
25: Overleven vind ik het hoor. Het is overleven.
26: Tot nu toe vind ik het nog lekker weer.
25: Kom maar op. Komt helemaal goed.
1: Nacht van donderdag op vrijdag, als Oranje voetbalt, dan kan volgens experts het de warmste nacht ooit worden in ons land. Niet onder de 24 graden is dan de verwachting. Twee jongens hebben gevochten in een ziekenhuis in Den Haag. Ze liepen er allebei binnen met steekwonden. En toen gingen ze op de vuist. Waarom is nog niet bekend. Politie doet nu onderzoek. En hoe het met die twee mannen gaat, weten we ook niet. En op het WK voetbal in Colombia... Op het WK voetbal is Colombia in actie gekomen en is door naar de volgende ronde. Door Congo met 1-0 te verslaan. Voor Panama is het WK voorbij na 1-0 verlies van Kroatië. Dat land kan nog wel verder komen. Ghana stunt het door het doel schoon te houden tegen topland Engeland. 0-0 bleef het. En gescoord werd volop door Portugal tegen Oezbekistan. 5-0 en Ronaldo maakte de 2. Nou, na een stroeve start is hij er weer.
27: Nieuwe voorzet, Ronaldo. Daar is het moment voor Cristiano Ronaldo. Daar is zijn moment. Hij heeft erop gewacht. Portugal heeft erop gewacht.
1: En Portugal is nu ook een ronde verder. Ronaldo is de eerste speler ooit die op 6 WK's heeft gescoord.
26: Ja, dat is niet normaal, hè?
3: Nee, weet je, dan kan je wel gewoon 1 ding zeggen. Dat de beste man vrij oud is.
26: Ja, en vrij fit ook nog steeds.
3: Als je 6 WK's hebt meegemaakt.
26: Ja, dan ieder 4 jaar een WK, reken maar uit.
3: Nou, ik zag hem gisteren een sprintje trekken. Dat is toch... Het is niet zeg maar een 22-jarige, dat zie je wel.
26: Nee, maar hij rent ons er allebei uit, Sander.
3: Nou, we kunnen even uitdagen.
26: Ja.
3: Ik weet het niet.
1: Bel hem eens. Het weer van Weerplaza. Zonnig en heet tot 35 graden lokaal.
26: Dankjewel, Mart. Yes. 19 vertragingen op dit moment op de weg. Woensdagochtend valt het allemaal wel mee hè, met de ochtendspits. Het is wat drukker op de A4 Rotterdam richting Amsterdam... tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 30 minuten.
21: De zomer vier je met Joe. Vanaf 10 uur, de Joe Zomerhit Top 100. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, er wordt er gestaakt bij het OV. Ja, niet iedereen is daarvan op de hoogte. En onze eigen stagiair kennelijk ook niet. Normaal gesproken was hij er rond dit tijdstip ongeveer binnen.
3: Ja, waar is die?
0: Tim.
3: Ja,
0: Tim.
3: Tim.
0: Ja, die heeft het denk ik even gemist. Gaan we straks even een belletje doen met onze stagiair Tim.
3: Natuurlijk, ja.
0: In de ochtendshow. En we hebben ook een paar drie noten laten horen aan je, Sander. En die wist hij niet.
3: Nee, ik wist hem even niet.
0: Ja, het kan in de krant, gebeurt niet vaak. Welke hits heeft Sander gemist? Hoor je zo meteen naar Rita.

0: Franklin. En George Michael niet te vergeten. I knew you were waiting.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen, woensdag. Het is de 24e van juni en deze gaat de boeken in als een hete dag.
3: Ja, ja, een vieze dag, een benauwde dag. Een dag dat je eigenlijk gewoon beter binnen kan zitten in de koelte. En anders je min, zo min mogelijk, dat geldt eigenlijk voor het hele jaar, zo min mogelijk druk moet maken.
0: Ja, en er zijn allerhande natuurlijke verkoelingstips. Daar word je mee doodgegooid nu. Ja. De beste verkoelingstip die wij je kunnen geven is gewoon lekker Joe luisteren. Zorg dat die speaker dichtbij is. Want vanaf 10 uur hebben wij hier de zomerhit top 100 bij Joe. Het is gewoon de hele dag.
3: Ja.
0: De allergrootste zomerhits. Heerlijk. En dan hebben we morgen ook nog Oranjedag. Want morgen natuurlijk gaat Nederland zelf ook nog spelen. Nou ja, officieel dan in de nacht van donderdag op vrijdag. En dan die vrijdag. Ja, dat kan het. Ik vind het wel mooi. Gisteren zou het vrijdag 36 graden worden. Gisteravond zag ik, kan vrijdag wel 37 graden worden. Nu zie ik staan dat het vrijdag 38 tot 39 graden kan worden.
3: Ja, en dat is dan eigenlijk wel weer puur toeval. Het is natuurlijk de allerwarmste dag misschien wel ooit. Of de ene warmste dag. Maar vrijdag is natuurlijk ook de dag dat sommige supermarkten weer de pepernoot in de winkel gaan.
0: Nee, dat
3: ja,
0: kan echt niet.
3: Lekker toch, hé. Hey. Gewoon in de schaduw met 44 graden. Even een lekker pepernootje.
4: Dat kan mijn hoofd echt niet aan. Nee.
0: Dat zou ik wel een stunt vinden, zeg, hé. Hey.
3: Ja, dat zou wel
0: gebeuren. Ja. Echt een stunt vinden. Ja, ja, dat gaat van alles. Gaat natuurlijk, het gaat over twee dingen. Het gaat over voetballen, het WK en over de hitte. Op social media, ik weet niet of je die hebt gezien, Sander. Is dus een man in Frankrijk die dus een pannenkoek bakt zonder een vuurtje te maken.
3: Ja.
0: Zou je willen uitdagen om hetzelfde te doen?
3: Nou, daar moet ik weer zoeken. Want, maar ik heb dus een foto dat wij op de camping in Frankrijk een ei bakken in een pan op de auto.
0: Oh, fantastisch.
3: Zo warm als dat was.
0: Maar in een pan ook nog?
3: Ja. Ja. Nou, deze man heeft ook de pannenkoek in een pan gemaakt.
0: Ja.
3: En die is dan dus in de zon gestaan en dan op de auto, de oude Fiat hadden wij.
0: Wauw.
3: En dan gingen we een eien bakken en dat ging gewoon prima. Ja, dat is wat hittekracht nou eigenlijk precies is.
0: Ja, leuk.
3: Ja, het beste is, Koen, als jij in de zon gaat liggen, even een rauw eitje op je hoofd leggen.
0: Op mijn hoofd leggen.
3: Kijken wat er dan gebeurt. Ja.
0: Zou jij dat willen doen, zeker?
3: Ja. Ja.
0: Hou elkaar een beetje in de gaten. Verkoel vandaag natuurlijk. Daar gaat het allemaal om. Veel maatregelen die worden genomen. Tropenroosters op scholen natuurlijk ook. Ja, je moet je kinderen, die moet je vroeg ophalen vandaag.
3: Ja, tropenroosters 12 uur de rest van de week. Dus ja, we gaan naar het water toe zoals iedereen. Ja, het is, ik vind dat iedereen ook gewoon even niet moeilijk moet doen. Dit hoort gewoon nou eenmaal een beetje bij hit op het platteland, hit in de stad. Dat veranderen en we trekken toch naar elkaar toe. Maar ook heel veel aanpassingen, wegwerkzaamheden worden afgelast. Thuisbezorg stopt vandaag met bezorgen vanwege de hitte. Vind ik onbegrijpelijk. Als er één dag is dat de kans dat je eten een keer warm aankomt, het grootste is, gaan zij stoppen.
0: Ja. En vandaag ook de dag van stakingen in het openbaar vervoer. Ik ben altijd verrast. Ik hoor dat bij jou ook weer in het nieuws, Mark. Ja. Er zijn altijd mensen die dan staan op een perron en hebben geen idee.
4: Die hebben het dan toch even gemist, ja.
0: Ben ik altijd wel jaloers, hoor. Het zijn gewoon mensen die het nieuws niet zo bijhouden. Ook wel lekker, hè. Heb je weer ruimte voor andere dingen in je koppie. Maar onze eigen stagiair, ja, werkzaam bij

0: het drie notenspelletje niet weet te raden. Maar wij lieten hem drie noten horen van een grote hit. Komen ze nog een keer? En hij zei, ja, ik moet het antwoord schuldig blijven. Ik weet het niet.
1: Maar Jurgen, jij weet het wel.
2: Ongelooflijk, ja. Fleetwood Mac, You Make Love and Fun.
0: Ja!
2: Yes.
1: En dat op de dag dat Mick Fleetwood vandaag 78 jaar oud is geworden.
2: Netjes.
0: Jurgen,

0: Vandaag 78 jaar geworden. Is natuurlijk oprichter drummer ook van de band. Die lange haren, die tijd van Rumours.
1: Ja, volgens mij hadden ze toen allemaal toch lange haren. Behalve dan weer Buckingham, die had gewoon...
0: Lindsey Buckingham.
1: Die had gewoon een mooie korte kop. Ja. Ja.
0: Die vandaag ook jarig is, trouwens. Lionel Messi.
1: Oh!
0: Ja, 39 en nog steeds aan het schitteren op het WK.
2: Een lekker begin van je dag met Koen en Sander.
0: Topscorer alle tijden op dit moment zelf met de 18 doelpunten.
1: Ja.
0: Ja, en dan vandaag, woensdagochtend. Er wordt gestaakt.
1: Er wordt gestaakt, OV, op een dag als vandaag. Dat betekent dat je nog rustiger aan moet en kan gaan doen.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk al, Mart, dat zit al een hele week in het nieuws, hè, dat eraan zit te komen.
3: Ja, al dagen weten we ervan, klopt. Ja, dat is vorige week al aangekondigd.

0: Ja.
1: Je zou zeggen, als je in de media werkzaam bent, nou, dan kan dit berichtje niet ontgaan zijn.
0: Nee.
1: Maar goed, wij hebben hier een stagiair. Zijn naam is Tim, stagiair van de Koen en Sander Show. Leuke jongen, hè?
0: Ja. Nee, maar iets meer koffie halen.
1: Oh ja, doet hij te weinig koffie?
0: Te weinig, ja.
1: Oké. Maar Tim is er niet. Tim is even vergeten dat er een staking is. Dus ja, Tim, dan ben je stagiair. Dan gaan we je natuurlijk wel even bellen in het programma. Even verhaal halen bij Tim de stagiair.
2: Met Tim.
0: Hey Tim. Met de bazen. Hallo Tim. Koen en Sander hier.
2: Hey, goeiedag.
0: Ah, ja, als je de bazen, dan weet je toch meteen over wie het gaat, of niet?
2: Nee, dan weet je natuurlijk niet wie om gaat.
0: Oké, lig je nog te slapen? Waar blijf je?
2: Nee, ik zit vast thuis vanwege het OV.
0: Ach, jij zit vast? Waar zit je vast?
2: Ja, thuis. Ja, ik heb gevraagd of ik wat aan wil komen. Want ja, het zit helemaal vast.
0: Maar dat wist je toch al een week geleden? Daar had je toch op kunnen anticiperen?
2: Nee, dat had ik niet kunnen voorspellen, nee.
1: Oh ja, want jij luistert het programma nooit.
2: Nee, die luister ik nooit natuurlijk.
1: Maar ben je nog wel richting een station? Wist je het wel dat er een OV-staking was vandaag? Of had je...
2: Nou, ik zag het onder mijn stagiaire vrienden zag ik het wel voorbij komen gisteren. Maar ik dacht, nou, ik ken dat wel. En toen keek ik vanochtend naar mijn trajecten. En toen dacht ik, nou, dat wordt dan toch wel een stukje later als dat ik normaal bij jullie ben natuurlijk.
1: Jij dacht gisteravond nog, nou, er zal bij mij wel niet gestaakt worden.
2: Nee, ja, ik had er totaal geen rekening mee gehouden. Ik denk, ik kom wel gewoon rustig die kant op. En toen keek ik vanochtend en dacht ik, oh, dat wordt toch helemaal niks.
0: Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, het klinkt nu wel alsof je gisteravond gewoon met 6 bier nog even Colombia en Congo hebt gekeken.
2: Nou, dat helaas niet, man. Anders had ik het zeker wel gedaan, ja.
0: Hey, en nog wat anders, want je woont niet al te ver hier vandaan.
2: Ja.
0: Dan heb je van ons in het Vondelpark een mooie roze vetbike gekregen. Je kan ook natuurlijk op de roze vetbike even hierin komen, Tim.
2: Ja, nee, die mocht ik ook niet houden van jullie. Dat zou nog wel even mooi zijn.
0: Ja. Vraag eens aan mij of Koen, toen wij stagiaires waren, hoe vaak wij te laat waren.
2: Hij is dus. Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Vertel eens.
0: Nou, ik nog nooit. Jij Koen?
1: Zou ik niet dorsten. Zou ik niet durven.
2: Ja, maar nee.
0: Nee, maar goed, het is je vergeven. Kom lekker hierheen. Neem even een nieuw Fennep's krentenweg mee voor ons.
2: Nu hebben we het net. Ja, ik ga zelfs al eens even kijken.
1: Zien we je vanmiddag verschijnen op de zaak, hè?
0: Ja. ik weet niet of je het nieuws gevolgd hebt, maar het wordt vandaag heel erg warm.
1: Ja.
2: Oh, nou, dat wist ik wel niet. Dank je wel.
1: Hey, Tim, rustig aan. We zien elkaar straks.
2: Ja, dat is goed, man.

0: de temperatuur aan het stijgen is, moet ik ineens denken aan een man die wij, ja, met name in de winter eigenlijk altijd bellen. Maar kennen we sneeuwschuiver Mitchell nog?
1: Ja, kaboom, vriendjes!
0: Ja, kaboom, vriendjes! Een hele goede morgen! Hoe zou het met Mitchell zijn?
1: Nou, die is denk ik het zout en de pekel alweer aan het bevoorraden.
0: Ah, ja.
1: Ja, de pepernoten komen eraan, ja.
0: Mitchell, ja, uit Rotterdam, ja, de ontzettend vrolijke gast, die kent hem. Hij heeft zijn eigen televisieprogramma gehad ook nog. Dat hoor je straks in de Koen en Sander Show. Je hoort straks ook het nieuws van 19:30, Mart.
2: Goedemorgen, ja, die OV-staking waar het net al eventjes over ging. Hoe loopt dat? Ga ik je zo vertellen. En ook voor huisdieren is het nu puffen. Je hoort zo wat baasjes nu het beste kunnen doen.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
0: Ja!

0: makkelijke financiering zonder gedoe.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als
13: een ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beterleven Shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En High Protein Drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Odido. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi

0: A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoete Woudendorp. 3 kwartier vertraging. En de A15 Ridderkerk in de richting Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. Daar is een ongeluk geweest. 7 kilometer file. Vertraging 35 minuten. Dit is Joe. En dan het nieuws van 19:30 hier bij Joe. Mart Grol.
1: Goedemorgen. Al uren is een grote OV-staking bezig in ons land. Op veel plekken rijden geen bussen, trams, metro's en treinen deze ochtendspits als protest tegen Haagse bezuinigingen op sociale vangnetten voor personeel. Reizigers balen, hoort Hart van Nederland.
2: Ik begrijp het wel, maar het komt wel wat vaker voor dan mij lief is.
1: Straks vanaf 8:00 moet het OV weer op gang komen. Daarna zal het nog wel eventjes duren voordat alles weer normaal rijdt, omdat alles moet opgestart worden. Sowieso minder NS-treinen vandaag. Door de hitte zetten onderdelen uit en kunnen er allerlei storingen voorkomen, dus rijden er minder treinen. Als je zelf op pad gaat met de auto is het goed om een paraplu mee te nemen, zegt de ANWB. Niet omdat het gaat regenen, maar die kun je als parasol gebruiken als je met pech langs de weg komt te staan. En thuis kun je het beste je ramen extra met doeken bedekken, zodat de zon daar niet doorheen kan, zegt deze expert bij de NOS.
3: Dat schaduwdoek of dat doek of een beddengoed wat je ook dan hebt ophangen, dat voorkomt gewoon dat die zonnestraal naar binnen komt. Dat weerkaatst eigenlijk er vanaf.
1: Ja, moet het dus koeler laten worden bij je thuis. En in steeds meer plaatsen zijn er ook afkoelplekken open, zoals nu ook in Utrecht de Domkerk.
4: Maar je hebt toch gewoon gordijnen, denk ik dan?
1: Nee, ja. Extra nog.
5: Het beste is, ik heb er een beetje ingelezen, kijk, die gordijnen werken natuurlijk heel goed. Mm-hmm. Maar er komt die warmte alsnog tussen het gordijn en het raam in.
4: Ja.
5: Op het moment dat jij bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld van die buitenluiken hebben, die zitten aan de buitenkant, die zijn spekkoper.
1: Die rolluiker.
5: Ja. Ja. Ja, die rolluiker, dat is het beste.
4: Dus je moet eigenlijk gewoon je beddengoed aan de buitenkant van je huis ophangen.
5: Nou, ja, serieus.
4: En hoe doen we dat op de tweede, derde en vierde verdieping?
1: Met een trap. Of een beetje acrobatisch werk.
5: Ja, maar ik was naar je aan het luisteren, Mart. En ik dacht, ik ga dus deze ochtend, ik heb 2 parasols in de tuin, die ga ik gewoon schuin neerzetten, dat ze dan niet, dat die zon niet bij mij van naar binnen komt.
1: Wat ben je toch inventief?
5: Ja, jongen, ik ga er een fort van maken.
4: Ah, goed, hoe doe je de rest van de villa dan? Dat red jij niet met 2 parasols. Oh. De hele oost- en westvleugel ben je vergeten nu.
5: Nee, maar goed, ik pak alleen de kant, want je hebt maar 1 vleugel nodig. Want je pak alleen de kant waar de zon schijnt.
4: Ja.
5: Ja, zo, ja, we moeten even met je tijd meegaan.
4: Ja, en in de garage, daar is het ook cool, maar dat kan natuurlijk niet, want daar staat je Maserati.
5: Jezus, wat zet jij mij meer met mijn villa?
1: Een enorme villa, maar geen airco.
5: Ik wil gewoon in een rijtjeshuis.
1: Dan een ontsnapte aap, die loopt rond in Brabant, in de buurt van Hilvarenbeek. Wat kun jij liegen, Koen? Ja. Het dier nam een paar dagen geleden de benen uit. Die aap die nam een paar dagen geleden de benen uit de dierentuin, de Beekse Bergen, daar in de buurt. Een kuif mangabee, die is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar natuurlijk wel, moet eigenlijk wel terug in zijn verblijf.
5: Zou ik ook zeggen.
1: Ja. Meerdere mensen hebben die aap gespot en hen wordt gevraagd eventjes te bellen met de dierentuin. Niet dat dier zelf vangen, dat gaan zij dan weer doen.
5: Nee, want het is voor de rest helemaal niet gevaarlijk, maar je moet hem niet zelf vangen.
4: Ja, een uur geleden had jij een bericht over een kannibaal.
1: Ja.
4: Die nam ook de benen.
1: Letterlijk, ja.
5: Nee, maar wat is dit? Kijk, Sander, jij woont in het centrum van Amsterdam. Je gaat met je kindjes vaak naar Artis.
4: Ja.
5: En jij zei tegen mij, ja, maar in Artis gebeurt het regelmatig dat er gewoon even een
4: zeker,
5: api...
4: een varaan of een makaak.
5: Ja, kijk, maar wat is dat toch met die ontsnapte dieren? Ja, hoe moeilijk is het om die hokjes gewoon dicht te houden?
4: Nee, maar dat zijn geen hokjes meer. Dat is dat, zeg maar, een dierentuin met tralies, dat is gevangenis. Zo werkt het niet. Ze hebben gewoon allemaal een soort van diervriendelijke grachten. Of nu die makaken hebben, een soort van eiland. En dan kunnen ze via touwen over, helemaal door het hele park klimmen, door Artis heen. Maar dan hebben ze elke boom, hebben ze dus een meter, een soort van, ja, omhult die boom met heel glad plastic papier, dat die aap die vindt dat niet fijn. Dus die klimt dan niet die boom naar beneden uit.
5: Ja.
4: Ja, er is altijd een die het dan toch het keertje wel doet.
5: Ja.
4: En dan moet je erachteraan. Dat wordt denk ik een beetje ook... Kijk, zolang het niet Pokito is het ook niet heel erg.
5: Nou, maar kijk, dat denk ik dan ook. Het begint bij een aap, maar straks loopt er in één keer een ijsbeer door Amsterdam heen.
4: Ja, dan heb je een probleem. Het valt hier wel iets meer op, maar je hebt ook foto's van apen die dan op zo'n oranje brievenbus zitten midden in het centrum van Amsterdam.
5: Oh ja, echt waar?
4: Ja, dan komen er 2 verzorgers in nemen mee en krijgt hij een pindaatje. En ja,
5: goed, maar nu gaat het weer om Amsterdam, maar in dit geval gaat het dus om...
1: om Hilvarenbeek.
5: Hilvarenbeek.
4: Maar dat is hetzelfde, want deze aap is dus de gracht overgezwommen.
5: Ja. Ja, die was even verkoeling aan het zoeken. Die denkt, hey, ik heb mijn vrijheid terug.
4: Dat is een slimpie. Ik zag laatst wel een filmpje van een... Als er echt nou een dier slim is, is dat een honingdas, hè? De das. Hele slimme dieren.
5: Hoe kom ik daar dan weer bij?
4: Wat?
5: Een honingdas?
4: Zijn hele slimme dieren. En deze zat gevangen in een hok met een muurtje van 1,5 meter. Maar die had allemaal speelgoed in dat ding liggen. En die ging daar een soort van trappetje van maken of een schep. En dan klom die via dat ding elke keer. Of een autoband, die zette hij op zijn kant. Ging hij op die autoband, hup, zo het muurtje over. Die bleef maar ontsnappen.
1: Dan nog nieuws over huisdieren en de hitte. Blijf een beetje in de dierenhoek. De dierenbescherming waarschuwt dat mensen echt het verschil kunnen maken deze dagen. Zet vers water neer, maak genoeg schaduw, bijvoorbeeld met die parasollen, Koen. En heb je konijnen, extra opletten. Die dieren kunnen niet goed tegen de hitte, willen verkoeling. Dus een ingepakte icepack in het hok erbij leggen is goed. Nou, katten die redden zich vaak wel. Die hebben natuurlijk wel water nodig en wat eten. En de hond moet je niet te vaak uitlaten overdag. Die voedseltjes die kunnen verbranden op het loeihete asfalt.
5: Ja joh, ik heb twee tekkeltjes. Hè. Je moet echt goed opletten hoor, jongens, op de huisdieren. Want dat gaat allemaal snel met het
1: verbranden en zo ook.
5: Verbranden van pootjes en noem maar op. Ik was even in het bos en daar heb je zo'n poel en dan duiken die honden allemaal in. En daar kwam ik in eentje, zo'n Berner Senner, ken je wel? Een soort enorm kalf van een hond. Die hebben heel veel haren, maar die vrouw die had dus had gewoon midden op die hond helemaal geschoren. Behalve het hoofd.
4: Oh.
5: Dus dat hoofd was zo'n leeuwenkop geworden, weet je wel. Maar het was echt even om te koelen. Want ja, dan zijn ze in ieder geval even die haren kwijt, weet je wel.
4: Ja, ja. Maar waarom de kop dan niet? Daar zit ook veel hitte in.
5: Ja, ik denk dat misschien een beetje lastig was om even snel te scheren. Ja. De rest van het lijf is natuurlijk wat makkelijker.
1: Maar tekkels gaan oké.
5: Wat zeg je?
1: Tekkeltjes gaan wel oké.
5: Nou, gaan oké, maar ik moet ze niet vanmiddag om 2-3 uur gaan... Nee, maar dan gaat die tong ligt. Dat is echt te heet.
4: Je moet waterschoentjes voor ze kopen. Van die hele kleine waterschoentjes. En dan zie je nu met de blaadjes lopen.
1: En een tas om hem in te doen.
4: Ja.
5: Ik ben zo blij dat jij geen honden hebt, Sander.
4: Nee, dat is ook beter. Maar dus die Berner Senner had zijn kop, alles geschoren behalve zijn kop.
5: Ja.
4: Dat was een soort van Gordon eigenlijk.
5: Ja, dat leek je wel op, ja. Moet ik nou lachen als Gordon? Hé, hey, we hebben straks... Ja, we gaan hem even bellen. Ja, dit is wel mooi. Want deze man, die bellen we natuurlijk altijd in de winter. In de winter dan hoor je met zijn bekende goedemorgen.
6: Ja, kaboom vrienden van de show. Een hele goede morgen.
5: Dat is wat hij altijd zegt, hè. Kaboom vriendjes.
4: Ja.
5: Dat is de sneeuwschuiver Mitchell uit Rotterdam.
4: Die wij dit jaar fel aan de lijn hadden. Omdat er natuurlijk heel veel sneeuw lag begin van het jaar.
5: Ja, heel veel sneeuw gevallen. Ja. Maar ja, de vraag is natuurlijk wel... wat doet Mitchell als het 36 graden buiten wordt? Dan zullen die sneeuwschuivers er niet aan te pas komen. Je hoort hem hier over 5.

0: geworden met de 70s, 80s en 90s hits van Joe Eternal en B.B. Winans and I Wanna Be The Only One. Goedemorgen! Het is nu nog lekker buiten. Het is nu nog aangenaam. Vanmiddag gaan we richting de 35 graden. Ja, en dan denk je natuurlijk helemaal niet aan sneeuw en sneeuwschuiven.
1: Nee, helemaal niet zelfs. Wel aan pepernoten, want die komen eerdaags de winkel in. Maar dat terzijde.
0: Hoe kom je? Dat is al de derde keer dat je het roept.
1: Ja, dat is dat je weet al, zo eind juni komen de pepernoten.
0: En dat is helemaal niet waar.
1: Lekker op tijd.
0: Dat is helemaal niet waar.
1: En over precies een half jaar is het de kerstavond alweer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik ben er nog niet zo mee bezig.
1: Ik heb zin in kerst. Lekker. De kou.
0: Heb je echt al zin in kerst?
1: Nee.
0: Ja, ik kan zeggen. Dat is wel heel erg vroeg. Nee, we gaan even het net op. We gaan eventjes een lijntje leggen met Rotterdam. Want daar hebben we de bekendste sneeuwschuiver van het land. En we hebben hem aan de lijn. Dit vind ik zo leuk. En dat gewoon eind juni. Het is namelijk sneeuwschuiver Mitchell. Goedemorgen.
2: Kaboom, vrienden van de show. Live vanuit Rotterdam-Zuid. We zijn er weer, hè. Oh, wat leuk, joh.
0: Mitchell. Jeetje, ja, want we krijgen toch ook vragen van mensen, luisteraars, die willen gewoon weten, wat doet een sneeuwschuiver nou eigenlijk eind juni als het 35 graden wordt?
2: Ja, hij was leuk, hè, in die winterperiode. En toen jullie altijd belden, allereerst, stond ik natuurlijk altijd in mijn eigen huisje. Weten jullie het nog?
0: Ja, natuurlijk.
2: En die man, dat was zo mooi altijd, joh. Maar wat doen wij nou in de periode als het nou niet met van die witte parels uit de hemel komt vallen? Ja, dan is onze core of business, want dat is echt onze hoofdtaak bij Stadsbeheer hier in Rotterdam. En dat is natuurlijk die tonnen afval inzamelen.
0: Juist.
2: Want dat gaat de pan uit reizen, joh. Hey. Vakantiegeld is gestort. De mensen die krijgen in één keer opruimwoede, de schuren worden leeggetrokken. Maar met die mammoet klappen wij door de stad, hoor.
0: Dit is zo schitterend hoe jij aan het praten bent. Ja, je werkt voor het Stadsbeheer, Mitchell, en daar hoort het sneeuwschuiven bij. Maar natuurlijk ook gewoon het afval opruimen en het afval scheiden en zo. Dus jullie zijn druk zat.
2: Zo, nou, ze rijden af en aan. En die zonnestralen die klappen natuurlijk ook extreem op je huid. Dus wel geteld, het hitteprotocol is van start gegaan hier zo.
1: En wat houdt het in bij jullie?
2: Ja, dan is de slaapmuts, die gaat nog eventjes wat vroeger af. Wij starten nou om 6:30. Rijden al die gasten en dames de toko uit. En dan eindigen ze hun dienst als ze vroege dienst draaien om 12:00. En dan hebben we ook nog een avonddienstie, dames en heren. En normaliter starten die om 2:00.
0: Ja.
2: Maar dat hebben we even doorgetrokken naar 6:00.
1: Ah.
2: Dus die kunnen nog even natte pootjes halen. En dan is het vanaf 6:00 tot 11:00 vanavond. Ja, dan is het gewoon de stuurknuppel in de handen nemen. En die zon op die giegel laten schijnen.
1: Ja, want het zal ook wel eventjes, denk ik, wat meer ruiken, hè, met dit weer, het vuilnis.
2: Ja, als je dat een paar dagen laat leggen of in je kliekootje laat staan. Ja, dat is niet te doen, joh. Dan klapt dat vel zo die neusgaten in. Ja, dan moet je hem even inhouden, hoor, die adem. Ik vind het lekker, maar dan gaat het wel te ver, ook bij Mitzi.
1: Ook bij Mitzi.
0: Hey Sander, jij bent wel regelmatig, heb jij het over afval scheiden?
1: Ja.
0: In dit programma.
1: Ja, we hadden het gisteren nog over plastic ophalen, plastic scheiden. Bij mij in de grote stad, dat doen ze er helemaal niet meer aan. Maar jij hebt nog wel een plastic kliko.
0: Ik heb 16 bakken voor de deur.
1: Ja, ik heb begrepen dat het plastic uiteindelijk gewoon op de grote hopen landt. En dat het allemaal, die machines er niet aan kunnen. Je hebt hard en zacht plastic.
0: Nou, jij had gewoon de stelling dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt om te scheiden. Want het gaat toch gewoon de oven
1: in. In ieder geval plastic wel. Ja, papier zal een ander verhaal zijn. En de GFT, maar plastic, dat soort dingen, ja, dat kunnen ze niet aan. En een paar luisteraars hebben dat ook beaamd.
0: Nou, precies. Bijvoorbeeld Johan, want jij had het hier over, Sander. Johan stuurde dit berichtje naar ons.
3: Goedemorgen, Koen en Sander. Johan hier. Het plastic wat niet gerecycled kan worden, wordt naar Duitsland gebracht en wordt daar gewoon in de oven gegooid.
0: Pof, vond ik zelf heftig om dit te horen.
1: Ja.
0: Mitchell, ja, goed, jij zit dicht bij het vuur in dit geval, letterlijk. Klopt dit?
2: Nou, ik kan jullie vertellen, hier in Rotterdam hebben wij een nascheidingsmachine. Dus al het restafval, het PMD, wat daar dus ook in belandt. Want de Rotterdammers die mogen dat gewoon bij het restafval gooien.
0: Ja.
2: En dan wordt dat met die mammoeten naar de AVR in Rozenburg gebracht. En daar hebben wij een aparte scheidingslijn, speciaal voor dat restafval. Ja, en ik ben er geweest, dames en heren. Het is werkelijk waar een parel van een machine. Ja, echt mega, mega groot. Super high-tech en supersonisch. En dat gaat echt met van die tufjes en laserstralen. Ja, en dan wordt dat plastic toch gescheiden. En dan komt er, wel geteld, ik heb de cijfers bij de hand. Ik heb nog eventjes navraag gedaan. Onderaan de streep, dames en heren, 38 tot 40% van het plastic... ja, dat wordt uiteindelijk toch wel gerecycled. Ja, 100%.
0: Nou, nee, dus ja, niet 100%.
1: Dat is fit.
2: Nee, bijna. Nee, we missen er nog een paar. Ja.
1: Dus eigenlijk moet elke zichzelf respecterende gemeente een nascheider hebben.
2: Nou, weet je wat het is? Hier in Rotterdam hebben we heel veel hoogbouw. Ja, en om ze dan 16 van die kliko's te geven, dat gaat een beetje te ver.
0: Nee, nee.
2: En wat wij dan hebben gedaan is inderdaad het contract afgesloten met de AVR in Rozenburg. Ja, en wat je vaak op de plattelandjes ziet en de wat mindere grote steden. Ja, die mensen die hebben wat ruimte op hun perceel. Ja, en daar hebben ze toch besloten om bronscheiding. Want ja, dat is natuurlijk de schoonste vorm. Maar als je nou in mijn gemeente kijkt, de Hoekse Waard, Oud-Beijerland. Ja, dan zie je die groene zak aan die palen hangen. En dan zie je die kokmeeuwen. Ja, die weten precies op welke dag wij die dingen aan die palen hangen. En dan zie je ze al circuleren, hè, in de avond daarvoor, hè. Hoor je dat? Weet je wel? En dan gaan ze me toch te keer, jongen. En dan lijkt het al een vuilnisbelt voordat we geweest zijn.
1: Ja, oh. Ja, lang dat even een kokspeeuwen.
0: Ja,
2: ja, maar jullie hadden ook nog een vraagje, hè, over die margarine, hè. Want dat gaat in
0: de plastic zakje, dat was gisteren in het nieuws bij Mart, inderdaad. Ja. Want het plastic gaat eruit. Het wordt een soort van sterk papieren zakje waar de margarine in
1: gaat. Het gaat uit het kuipje, ja. Het gaat in het plastic zakje.
2: Uit het kuipje, ja. Trouwens, toen jullie dat kuipje zeiden, als ik daar altijd aan denk, dan denk ik van, joh, dan ben je lekker op vakantie. Want dat is vaak in die hotelletjes, hè, dat je die kuipjes krijgt.
0: Kuipies, ja.
2: Dus ik kreeg al een beetje kippenvel van, oh, lekker op vakantie. Maar ja, die bakjes, die bevatten natuurlijk veel meer plastic dan dat nieuwe ding wat we gaan krijgen.
0: Ja.
2: Dus ja, hoe minder plastic er wordt gebruikt, hoe minder we natuurlijk moeten nascheiden. En, dames en heren, ja, velen kennen hem nog van vroeger. Dat is de flessenlikker. Want jullie hadden het er ook over van, joh, hoe moet je dat nou schrapen, hè, eruit? Echt,
0: je gooit er een kwartje in en die lult voor een rekstaal.
1: Ik vond het wel leuker toen het over sneeuw ging.
2: Het is... Nee, maar je zou de patent op hebben, jongens, hè, op die flessen likken. Ja, want die moet je nou gewoon aanschaffen.
0: Ja, je merkt echt, in de winterbelt iedereen hem. Maar nu zit hij om een praatje te leggen.
1: Hij moet 180 dagen inhalen.
0: Mitchell, we bellen je gewoon morgen weer terug, hoor. Geen probleem.
2: Doe het maar, hoor. En die winterdienst, ja, die is hier 365 dagen van kracht. Ja, want we zijn met de opleidingen
0: bezig. We rijden even een tunnel in.
1: Dan gaan we flessen likken.

0: Dit is zo'n gitaarsolo, die mag van mij eindeloos duren. Ik vind het dan jammer dat het liedje voorbij is.
1: Zag je ook, toevallig had jij je luchtgitaar bij
0: je. Ik had mijn luchtgitaar
1: even mee. Maar het leek een beetje op een luchtukulele.
0: Maar het waren hoge tonen. En dan zie ik die gitaristen altijd zo... Ja. Nou ja, voor de beelden verwijs ik even naar de Instagram-pagina. Je hebt er niks aan als je gewoon aan de radio luisteren bent natuurlijk.
1: Zo, bij de pijpennoten in de winkel.
0: En straks het nieuws van 8 uur. Mart, goedemorgen.
2: Heel goedemorgen. We gaan het natuurlijk hebben over de hitte. Want het is weer een snikhete dag met allerlei maatregelen die genomen worden. En de baas van de FIFA heeft het te hoog in de bol.
0: Dat hoor je straks in het nieuws van 8 uur. Maar we hebben natuurlijk ook nog...
3: De map van Kato.
0: Oh ja.
1: Ja, weer of geen weer. Code oranje of niet. Kato is er dagelijks voor jou met de mop.
3: Amsterdam, die grote stad. Met hoeveel letters schrijf je dat?
0: Amsterdam, die grote stad. Hoeveel letters schrijf je dat? Ben ik bang dat ik weet wat er gaat komen?
1: Ja.
0: Dus dan zeg ik gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letters?
2: Ja, daar zou ik ook op meegaan, ja.
3: 3 letters.
0: Oh ja, dan moeten we zeggen, hè, Kato? Hoezo 3?
3: D-A-T.
0: Hoe schrijf je dat? Ja.
2: Slim Kees.
0: Sander.
1: Ja?
0: Kijk of je deze ook weet. Een noot van een grote hit.
1: Picture of You van Boyzone.
0: Ja, ik wist dat je hem wist. Ja, is goed. Ja. Hoor je zo.
4: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
8: Dit WK voetbal. Kleur Joe, oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En morgen is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-plank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
9: Ja, ja, schieten dan, schieten!
8: Morgen is het Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Win een gratis Recycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op recycleforbedrijven.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
17: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
18: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
19: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
21: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
22: Sorry, het is WK.
23: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
24: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
27: ANWB en gaan.
28: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
29: Goedemorgen, de Koen en Sander Show en 8 uur voor het nieuwe Smart Goal.
0: Goedemorgen.
2: Staking voorbij. Rond deze tijd moet het openbaar vervoer in ons land weer gaan rijden. De afgelopen uren reden er geen bussen, treinen, metro's en trams. Een protest tegen de bezuinigingen van het kabinet op sociale vangnetten. En dat moet je echt niet willen, zegt vakbond FNV bij de NOS.
30: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd, of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen.
2: Reizigers moeten de komende tijd nog wel rekening houden met vertragingen, want het opstarten vandaag kost even tijd. Vanwege de hitte rijden er sowieso minder NS-treinen vandaag. Allerlei maaltijdbezorgers en vuilophalers hebben een tropenrooster. En op meer plekken in het land zijn afkoelplekken open, zoals kerken en bibliotheken. En deze mensen hebben nog tips bij Hart van Nederland.
31: Gewoon genoeg drinken en genoeg zout binnenkrijgen. En dat is het. Rustig blijven is denk ik altijd belangrijk.
32: We hebben een zwembadje in de tuin.
33: Lekker zwemmen in het bad en spelen in het bad.
34: Ik heb wel een ventilator en ik heb wat waterflessen in de vriezer. Die zet ik er dan voor.
2: Ja, Nederland is bezig met de hitte. Neem onderweg een paraplu mee, zegt de ANWB, zodat je bij pech ook een parasol hebt. En wegwerkzaamheden bij Utrecht zijn vanwege de hitte verplaatst van komend weekend naar het najaar. Ander nieuws, na een daling worden er weer meer kinderen van of naar ons land ontvoerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat om 270 kinderen, tientallen meer dan een paar jaar eerder. Meestal wordt het kind meegenomen door een van de ouders, omdat er een vechtscheiding bezig is of een andere hoogopgelopen ruzie. Een kind zonder toestemming van de andere ouder meenemen naar het buitenland is strafbaar. En FIFA-baas Infantino noemt het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada het meest succesvolle evenement in de geschiedenis. Vanwege volle stadions en de goede sfeer, zegt hij. Ook prijst hij supersterren op het WK, zoals Ronaldo, die 2 van de 5 goals van Portugal maakte tijdens de wedstrijd tegen Oezbekistan, de commentator bij de NOS.
35: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd.
2: Ronaldo is nu de eerste speler ooit die op 6 WK's heeft gescoord. De FIFA-baas had trouwens ook nog complimenten voor de keepers van Kaapverdië, Vozinha en Rome van Curaçao. Eigenlijk omdat ze het allebei hartstikke goed deden.
0: Ja. Ja, Infantino, de baas van de FIFA, die dan even zijn eigen toernooi, wat hij zelf heeft georganiseerd, ja, het meest succesvolle evenement in de geschiedenis noemt. Hè?
2: Bescheiden man.
0: Maar evenement ook, hè? Dus hij gaat alles. Boven de Olympische Spelen.
2: Andere dingen die in de wereld
0: zijn. Trumpiaanse uitspraken zijn.
1: Absoluut, maar dat zijn ook dikke maten. Niet voor niets heeft Trump geheel terecht de VS-prijs van de FIFA gekregen.
0: Ja, het is walgelijk.
2: En ze gaan samen de beker uitreiken, hè, bij de finale.
0: Ja, dus dat
2: bevestigt dat Trump gaat komen naar de finale.
0: Want tot nu toe zien we hem nog niet veel, hè, Trump?
2: Nee, hij is er niet geweest.
0: Nee, heerlijk eerlijk gezegd.
2: Bij de finale in New York gaan we hem zien.
0: Nou goed, als we de finale niet mochten halen, dan kunnen we in ieder geval blij zijn dat we dat spektakel niet krijgen, van die twee mafkezen.
1: Dan nou, heeft ze oranje juichkepel om, hoor.
2: Weer van Weerplaza. Nou, al veel over gezegd. Snik heet met lokaal 35 graden voor veel zon. Vanaf de middag een waarschuwing code oranje, behalve in het iets koelere noorden.
0: Ja, code oranje. Wij hebben morgen ook oranje dag natuurlijk. Het heeft alweer alles te maken met het WK-voetbal.
1: Nou ja, en over 2 uur begint de zomerhit top 100 hier op Joe.
0: Heerlijk. Verkoelende klanken de hele dag hier door de radio. 35 vertraging op dit moment op de weg. Zitten een paar uitschieters bij. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetebouwde Rijndijk. 35 minuten. Dan 50 minuten vertraging op de A12 Oberhausen in de richting Utrecht voor Grijshoord. Komt door een ongeluk. En ook een ongeluk op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Bij Gorkum 3 kwartier vertraging.
3: De zomer vier je met Joe. Vanaf 10 uur de Joe Zomerhit Top 100. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Gaat deze ochtendshow aanstaande vrijdag daadwerkelijk later van start? Hoor je zometeen. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Hier is de police. Joe,
3: dit is Joe. De zomer. Vier je met Joe.
4: Zweep je helemaal de poepies.

0: de 24e juni. Het zijn gekke dagen. Het zijn gekke weken. We hebben natuurlijk het WK voetbal. Een super hittegolf. Ja, erover gesproken.
1: Ja. Als je de kaart bekijkt, trekt er een soort van zwart gebied over ons heen. De ultieme hit is dat. Ja, het is niet meer te verklaren allemaal.
0: Tropenroosters, huisdieren die gekoeld moeten worden. We moeten ons eigen kopje natuurlijk koel houden.
1: Ja, WK voetbal.
2: Zeker. Wat, weet je wat een superhittegolf precies is?
0: Nee, ja, een hele heftige hittegolf.
2: Minimaal 5 dagen 30 graden. En dan 3 van die 5, 35 of meer.
0: Ja, dat is het. Ja, dat zijn wij niet gewend gewoon.
1: Nee, en we hebben nu steeds meer airco's, ook in dit bedrijf. En dan kom je buiten en dan krijg je zo'n kaakslag op je gezicht. Ja. Van de hitte.
0: Dat is een klap in je gezicht, ja. Is het dan. Ja, en dan hebben we ook nog, jongens, hebben we vandaag natuurlijk de zomerhit. Top 100 hier bij Joe. Straks vanaf 10 uur gaan we lekker de hele dag alleen maar zomerhits draaien. Dus het advies is gewoon lekker blijven luisteren. De verkoelende klanken tot je nemen. En zegt het voort ook wel dat de radio vandaag gewoon op Joe moet.
1: Kleren uit, radio aan.
0: Er zit één man in het centrum van Amsterdam, straks naakt radio te luisteren. Dat is Sander Lantinga.
1: Nou, ik woon ooit 4 hoog in Amsterdam. En toen had je zo'n binnentuin. Daar staat de hele familie staat gewoon lekker in hun blootje te zonnen.
0: Ja, dus, ja.
1: Vond ik wel dapper, hoor.
0: Maar vroeger was dat sowieso normaler ook. Ja, ook op het strand.
1: Ik moet zeggen, ik heb nog nooit zo vaak uit het raam gekeken.
0: Nou ja, maar ik ken deze verhaal, want je had toch ook ooit een buurvrouw?
1: Ja, ik had ook een buurvrouw. Ja, dat was een Binghuis. Ja, die lag ook tot daar. Toen was ik 16 en echt zo'n grote, ferme, bekloeke boerenmeid was dat.
2: Sommige mensen kunnen het hebben.
1: Ja, die ging dan op de rug liggen zonnebaden. Nou, deze jongen alsof ik in een snoepwinkel was.
2: Lekker zeg.
1: Maar af en toe, Mart, dat zijn je al aanspreken, ging ze op de buik liggen.
2: Oh ja.
1: En wat doe je dan als slimme, ondernemende 16-jarige jongen?
0: Nee, dit heb je niet echt gedaan.
1: Ging stiekem met de huistelefoon, haar huistelefoon bellen. En dan moest ze opstaan. Ja. En dan ging ze weer terug op de rug liggen.
2: Ben je toch een draak?
1: Deek verkeerd verbonden.
0: Heb je dit echt gedaan?
1: Ja, een paar keer. Maar goede tuur, het werkt.
0: Maar je moet wat als boerenjongen?
1: Ja, je moet wat. Ja, het was dit of de andere kant. Nou, daar woonde Harmen, dus dat zeg genoeg.
2: Je had ik kunnen bellen.
1: Nee, had je niet gewild. Nee, okay. Die liep op klompen.
2: Oh, okay.
0: Ik neem jullie even mee naar de nacht van donderdag op vrijdag. Dat wordt natuurlijk sowieso een hele hete nacht. Sterker nog, de heetste nacht uit de geschiedenis. Hè,
2: ja, daar gaan ze vanuit, ja, dat het niet afkoelt. Dat het minimaal 24 graden blijft. Ja.
0: Nou, is het dan wel zo dat het een bijzondere nacht is? Want om 1 uur in die nacht speelt het Nederlands elftal.
1: Ja, nou ja, goed. Dat betekent dat vrijdagochtend ook weer een ander karakter heeft.
0: Zeker. Vrijdag is al een rustige dag natuurlijk voor heel veel mensen.
1: Ja.
0: We merken het ook in de ochtendspits.
1: Nou, vrijdag wordt sowieso op vrijdag is het wat je zegt. Rustige mensen werken thuis, hebben pappadag. Nou, dan gaan ze waarschijnlijk later beginnen van het WK voetbal. En sowieso wordt het de warmste dag van het jaar. Dus dat zal natuurlijk ook wat met de mensheid doen.
0: Ja.
1: Dus de vraag is, wij verwachten, onze voorspelling is dat mensen het gewoon een beetje een eigen plan trekken. Dat mensen misschien wel om 8 uur of 9 uur of 10 uur een keertje opstaan of gaan beginnen met werken. En toen dachten we, moeten wij niet als de Koen is al zo meebewegen met onze luister? Moeten wij niet ons in dat ritme gaan plaatsen?
0: Dus jij hebt een polletje geopend in onze app, Sander. En daar heb je 3 opties gegeven. Vind je dat we gewoon de Koen en Sander Show tussen 6 en 10 moeten maken vrijdagochtend? Of zeg je nee, doe maar een uur later en dus ook langer, dus van 7 tot 11. Of gaan we van 8 tot 12?
1: Ja, dus met andere woorden, we maken gewoon de Koen en Sander Show, zoals je hem gewend hebt, volle 4 uur. Alleen, hoe laat gaan we dan beginnen, zodat jij uiteindelijk zo min mogelijk hoeft te missen?
0: Nou kan ik vast zeggen dat de meeste stemmen van de poll terecht zijn gekomen op 8 uur 's morgens.
2: Zo. Ja.
0: Daar hebben wij ook, mocht je dat denken, niets in gemanipuleerd. Van jongens, jullie willen gewoon uitslapen. Nee, want dat maakt ons echt oprecht niet uit. De meeste stemmen gelden. 56% heeft gestemd om 8 uur te beginnen.
1: Ja, wat natuurlijk genoeg zegt over het feit dat ook heel veel mensen dus daadwerkelijk later van plan zijn op te staan. Ja. Om

0: is 7:15 en Sander met zijn rare ideeën af en toe. Maar in dit geval misschien ook wel een heel goed idee. In zoverre dat we het maar gewoon bij onze luisteraars hebben neergelegd. Want die hebben natuurlijk altijd gelijk.
1: Ja, democratische poll is gestart. En je kan zeggen, democratie is een dictatuur van de meerderheid.
0: Het gaat allemaal om een vrijdagochtend. Aanstaande vrijdagochtend. Dat is namelijk een rare ochtend. Want die nacht om 1 uur speelt het Nederlands elftal. Tunesië tegen Nederland. Er gaan natuurlijk best wel wat mensen naar kijken. Ook veel mensen niet overigens. Hè, want we zijn geplaatst al voor de 16e finales. Maar uit onderzoek blijkt dat net iets minder dan de helft toch midden in de nacht gaat kijken.
1: Precies, dus de vraag was aan jou: vind je dat we ons mee moeten bewegen met het veranderende ritme? Ja of nee? Nou, de meerderheid met bijna meer dan 60% zegt wel 8 tot 12. Dat is voor jullie en voor mij de beste uitzendtijd van de Koen en Sander Show. Beweeg met ons mee, zodat ik niks hoef te missen.
0: Ja, luisteraars hebben gesproken, dus aanstaande vrijdag om 8 uur begint dan de ochtendshow en gaan we door tot 12. Maar goed, dat moeten we nog wel even de leiding van dit radiostation vertellen.
1: Ja.
0: We hebben een aantal bazen hier, maar we pakken gewoon de grootste baas maar meteen. En ik vind wel, Sander, ja, het is jouw idee. Jij mag ook het woord voeren.
1: Oké.
0: We bellen met Roland Snoeier. Als je de man googelt, kom je erachter dat die zit heel hoog in de boom hier. Succes.
2: Roland.
1: Hey Roland, het is Koen en Sander.
0: Vooral Sander.
2: Koen en Sander.
0: Goedemorgen.
1: Hey, Roli.
2: Laat me raden. Er is weer zo'n vraag die je aan mij stelt waar het antwoord ja op moet zijn.
1: Ja, ja.
0: Nou, het is geen vraag, Roland.
1: Ja.
2: Oh, oké.
1: Okay. Nee, nou, een soort van vraag. Waar kan Koen zijn ontslagbrief in leveren? Nee, kijk, Roland. Het is WK, het zijn gekke dagen. Er is een superhittegolf, tropenroosters, middernachtwedstrijden. Vrijdag en donderdag op vrijdag is het Nederlands elftal tussen 1 en 3.
2: Ja, s'nachts, ja.
1: Ja, dus Koen en ik zijn er niet vrijdag.
2: Oh, want? Jullie gaan naar het stadion.
1: Wij zijn vrij. Ik heb altijd geleerd, als je slapje
0: hebt, heel slim.
1: Dan moet je hem altijd even gewoon...
0: Heel slim,
1: dan kun je daarna zeggen, grapje, is het altijd minder erg.
0: Ja, slim. Ja, ja. Maar kijk, Roland is niet gek. Die luistert ook naar dit programma. Die weet al lang wat we gaan vragen. Maar goed, maakt niet uit.
2: Ja, ik heb al gehoord, 60% van de mensen...

0: Dus jij bent natuurlijk het grote orakel op radiogebied. Hè? Jouw hoofd, dat ademt radio.
1: Dat klopt, zeg je ook.
0: Dat is te ruiken ook af en toe. Jij bent de wandelende transistor. Dus jij weet ook met een uitslag, zeker een democratische uitslag van de luisteraar, daar valt niet aan te twisten, toch?
2: Nee, luisteren is altijd het allerbelangrijkste voor ons, dat weten jullie ook. En wat ik ook zo mooi aan jullie vind, zeker aan jou Sander, dat je ook gewoon altijd je best doet om alles zo goed mogelijk te doen voor de luisteraar. Dus je zou kunnen denken, je wil zelf voetbal kijken en dan gewoon wat later opstaan voor de ochtend. Maar dat is niet zo, want zo ken ik jou.
0: Nee, hoor.
2: Je bent een beetje moeder Teresa. Jij doet alles voor de luisteraars. Dus ik vind het heel mooi dat je de ochtendshow later wil maken. Zodat iedereen die ook later uit bed komt, gewoon toch van Koen en Sander kan genieten. Ik vind dat echt, daar ben ik wel een beetje stil van eigenlijk.
1: Je moet hier aan wennen, want als wij gesprekken met Roland, dan hoor je altijd die hele strenge toon. En nu is hij ineens helemaal van mooi mens, moeder Teresa van de radio.
0: Maar hij zegt, je wil voetbal kijken en dan uitslapen. Nou, dat is echt niet zo. Ik wil wel gewoon uitslapen, maar geen voetbal kijken.
1: Maar Roland, even zonder gekheid. Kijk, de meerderheid van de luisteraars vindt het dan leuk dat we gewoon voor één keer de ochtendshow opschuiven. In hoeverre kunnen we dat regelen in het schema?
2: Bij deze geregeld, maar zorg ervoor dat ik het gewoon dan 4 uur lang tussen 8 en 12 het allerbeste van Koen en Sander krijg.
1: Oh ja.
0: Oh, dus je had de uitzending van een jaar geleden.
1: Nee, dat gaan we doen. En ik kan ook vast verklappen voor de mensen, want we hebben hier natuurlijk al een beetje op geanticipeerd. Tussen 6 en 8 gaan we niet non-stop of gaan we niet niks doen. Nee, het leuke is, Timur is er dus vrijdagochtend tussen 6 en 8.
0: Ja.
1: Dus, dus het wordt gewoon een hele leuke dag, wordt het.
2: Die gaat best ook nog bellen om toestemming te vragen.
1: Gewoon ja zeggen, komt het helemaal goed. Nee, Ronald, leuk, dankjewel hiervoor.
2: Ik kijk ernaar uit.
1: Gezellig. Fijne dag.
2: Nou.
1: Doei.
0: Dag, Roli.
2: Kom even een kopje halen. Het
1: is wel de baas waar je tegen hebt, hè?
0: Oh ja, dag meneer Roli.
1: Goedemorgen, de ochtendshow van Joe. Nu nog tussen 6 en 10. Maar goed, vrijdagochtend dus tussen 8 en 12. Als service naar de luisteraars. Hier is Richard Marks tot het nieuws van 8:30. Right here waiting bij Joe.

0: Richard Marx. Prachtig deze, Right Here Waiting. Het is bijna 8:30, zometeen Mart Gol. En die heeft het nieuws voor deze woensdag.
1: Zeker, het openbaar vervoer start weer op na een staking. En ik vertel je wat je juist wel en niet moet eten om af te koelen.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
9: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
10: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
15: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ja, ik heb verrassend nieuws voor je. Het wordt heel warm vandaag. Zonnig, heet zomerweer. Temperatuur loopt op tot een graad of 35. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. 39 vertragingen. Nou, ik moet zeggen, dat is voor de woensdag nog vrij fors eigenlijk. Zitten twee lange bij op de A4 de eerste, Den Haag-Amsterdam, tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude-Rijndijk. 50 minuten. En de A15 de Ridderkerk-Gorkum, daar is een ongeluk geweest. En tussen Sliedrecht-West en Gorkum daarom 3 kwartier vertraging. Dit is half 9 in de Koen en Sander Show. Mart Gol en het nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. We beginnen met het gesprek van de dag. De hitte. Afgelopen nacht was de eerste tropennacht van het jaar. Dat betekent dat het niet onder de 20 graden kwam. Komende nachten worden ze nog warmer. Airco's vliegen natuurlijk de deur uit om het hoofd een beetje koel te houden. Deze vrouw had in haar winkel de laatste, vertelt ze bij de NOS.
5: Daar ben ik wel heel blij mee. Was ook niet meer ingepakt. Dat was een showmodel.
4: Ja, die kon ze lekker onder de arm meenemen. En hopelijk slaapt zij een beetje koel. Afkoelen kan ook op steeds meer plekken in het land, in kerken of bibliotheken. En vanwege de hitte rijden er vandaag minder treinen om storingen te voorkomen. Er rijden wel weer treinen, net als bussen, trams en metro's. Afgelopen uren was dat niet het geval vanwege een staking. Alleen had deze man het nieuws niet meegekregen, hoort de NOS.
6: Ik heb het niet gehoord, nee. Ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
4: Er werden de bonden geprotesteerd tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het kan nog een paar uur duren voor alles weer is opgestart. Volgens het schema weer gaat rijden, met uitzondering dus van die NS-treinen vanwege het weer. Dan naar Suriname. Goed nieuws voor dat land, want voor de kust is opnieuw olie en gas gevonden. Ontdekking is gedaan ruim 100 kilometer van het vasteland. In dat gebied werd eerder ook al gas gevonden en Suriname hoopt in 2030 te kunnen gaan beginnen met boren. Dan nog even terug naar de hitte, want eten kan helpen om deze hittegolf door te komen. Volgens experts in de Telegraaf, doe er verstandig aan om het allemaal een beetje simpel te houden. Fruit, yoghurt, salade, lichte dingen eten, komkommer, tomaten, meloen. Er zit natuurlijk veel vocht in, dat kun je wel gebruiken met deze dagen. En de hele dag door drinken, niet pas als je dorst krijgt, want dan zeggen experts, dan ben je eigenlijk al aan het uitdrogen. Is het eigenlijk al een beetje aan de late kant. En vette dingen, zoals een bitterballetje uit de frituur, het kan lekker zijn, maar als je al puffend op de bank zit, dan ga je daar meestal niet echt van opknappen.
7: Heb jij nog veranderingen in je eetgewoontes door de omstandigheden?
4: Nou, ik moet wel zeggen dat ik ben een beetje geïnfluenced door jullie.
7: Oh?
4: Ik hoorde jullie vorige week achter de schermen praten over graskaas.
7: Ja. Oh, ja?
4: Dat is schijnbaar een ding in Kaasland.
7: Ja, joh.
4: Ik ben een enorme kaasfan. Ik kan echt wel een halve kilo tot een kilo per week op. Het is echt van de kaasboer gewoon goede kaas. En ik zag dat bord steeds staan en jullie gingen erover. Ik denk, ik ga toch eens proberen. Nou, ik ben gisteren terug geweest. Ik heb weer een halve kilo gekocht.
7: Ja.
4: Het is zo lekker.
7: Hele smeuïge jonge kaas.
4: Ja, ik ben niet zo van de jonge kaas, want van de oude kaas.
7: Ja.
4: En dit is dan van de eerste melk, als de koeien, zeg maar zeggen, weer dansend in de wei hebben gestaan.
3: Ja, lekker die gras, dat verse gras tot zich hebben genomen.
7: Die koeien die gaan springen, dat is eigenlijk een soort van milkshake kaas bijna.
4: Het is echt lekker, het is zacht, het is romig. En ik had niet gedacht dat ik jonge kaas zo lekker zou vinden.
3: Ja, ik ben ook gek op. En doe jij dat dan gewoon zo even een blokje snijden of echt op een boterhammetje?
4: Nou, ik heb daar nog wel een soort dipje. Doe je een dipje bij, een mosterd of zo? Heb je dat?
7: Dat is wel, naar graskaas kan je ook niet. Maar ik vind, zelf ben ik enorme mosterdliefhebber. Dus mag voor mij al een beetje mosterd op, ja.
4: Ja, nou, ik ben toch wel dan iets uit de bocht gevlogen, denk ik. Want ik begin dan met een goede, lange, dikke plak. Daar doe ik dan Nutella op. Pindakaas met nootjes. Jam. En een paar melkchocolade hagelslagjes. En dan rol ik het op als een soort rolmops.
3: Sorry hoor.
4: En ja, dat is serieus.
3: Ik vind echt een belediging van de graskaas.
4: Maar het is zo lekker.
7: Wat
4: dat smeuïge maakt het dan dat het een soort van tosti hebt met daartussen vulling. Het is zo lekker zacht. Het is geweldig.
3: Maar, stop maar, wacht even. Maar
7: je legt gewoon de hele voorraadkast op een plak kaas.
4: Is zo lekker.
3: Deze man heb ik echt. Dit is de brenger van het nieuws die iedere dag alle. En nu ga jij vertellen. Wat doe je op jouw graskaas?
4: Nutella pasta, chocoladepasta. Pindakaas met nootjes. 4 vruchten jam. En dan een beetje afmaken met wat sprinkels.
3: Jij maakt een grap.
4: Dat heb ik gistermiddag nog gegeten.
7: En dan zonder brood?
4: Zonder brood. Alleen een goede plak kaas en dan rol je hem op. En dan gaat alles zo als een soort sushi rol eigenlijk. En dat werk ik dan naar binnen. En dan ben ik heel gelukkig.
7: Had je vreetkick?
4: Nou, inderdaad, dat zou ook nog wel kunnen.
3: Gezonde man, je bent slank, je ziet er goed uit. En jouw body is een tempel.
4: Ja.
3: En dan doe jij dit?
4: Ja, en ik blijf er nog slang bij ook. Lekker.
3: Ik weet niet wat ik hoor.
7: Dit is toch gewoon. Ik vind het zo'n raar beeld. Het is alsof je Harmen Siezen tegenkomt in de paardenclub met een rode bal in zijn mond.
4: Is dat gek?
7: Ja.
4: Oh, Harmen Siezen.
7: Ja, dat zie je toch ook dat je denkt. Ja, maar kijk,
3: ik weet zeker dat de mensen nu luisteren en die hebben ook gekke eetgewoontes. Want dat hebben we natuurlijk allemaal wel. Gewoon rare combinaties. Weet je wel, pindakaas overal opsmeren.
4: Heb je dat helemaal niet?
3: Maar dit slaat werkelijk. Ik denk dat niemand dit gaat toppen. Nee.
4: Maar op een gewone jonge kaas vind ik dat dus niet lekker.
3: Maar dat je daar iets op doet, maar je begon over Nutella. Je doet de jam op, je doet de pindakaas op en je doet de hagelslag op.
4: Geweldig.
7: Ja, kijk, als je nou één of misschien twee van die, maar je doet er gewoon, je doet
3: allemaal.
7: We hebben zo'n dienblad met zoet beleg. Ja. En alles doe jij erop. Je pakt toch heerlijk. Dat hele dienblad pak je mee.
4: Je moet zelf de slingers ophangen in het leven.
3: Nou, zijn er luisteraars die dit kunnen toppen?
7: En dan kokken als je met een haring aankomt.
3: Ja. Laat het mij even weten in de app van jouw gekke eetgewoontes. Zometeen gaan we zometeen toch een beetje afvallen met z'n allen van links naar rechts. Nou ja, in dit geval from my left to the right.
7: To right.
3: Natuurlijk de snolle bolletjes Rob Kemps. Hij is nergens uit. Je ziet hem iedere dag op televisie met al die reclame.
7: Ja, joh.
3: Ongelooflijk.
7: Hij is overal.
3: En straks is hij ook nog eens in de Koen en Sander Show over 3 minuutjes.

0: en We Will Rock You. Goedemorgen, 8:15. We gaan even bellen.
1: Koffie, douchen en de radio op Joe. De Koen en Sander Show.
0: Vrienden van de show, daar moet je gewoon af en toe even een kletspraatje mee houden.
2: Absoluut, absoluut. Hij is er altijd, overal, maar bovenal is hij er vaak voor ons.
0: Zeker.
2: Daar zijn vrienden voor.
0: De nachtegaal van het zuiden. Snollebollekers, dames en heren. Rob Kemps, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Robbie. Potverdorie. Ja, ik heb het idee dat je iedere dag spreekt, want ik zie het ook iedere keer voorbij komen op de televisie en ik hoorde je net nog op de radio.
3: Ja, kijk, als je een hekel aan me hebt, zijn het moeilijke weken.
0: Nou, ik zag Sander Schimmelpennink nog even uithalen naar je. Heerlijk allemaal, hè, zo.
3: Die heeft moeilijke weken. Ja.
0: En maar doet het jou dan nog iets als, als mensen zeggen, gesnabbel en gedoe, of laat je het lekker van je
3: af? Nee, helemaal niet, want kijk, je maakt dingen voor de mensen die het leuk vinden. En ja, als je voor heel veel mensen dingen maakt, en ik ben een geluksvogel dat het voor heel veel dingen mensen mag maken. En mijn opa zei al, midden jaren 90, Rob, je kunt het nooit voor iedereen goed doen. Dus wat dat betreft, ik vind het juist fijn dat er ook heel veel mensen het heel leuk vinden. Er zitten er altijd mensen bij, die vinden het dan minder leuk. Ja, dat is een oud-Hollands woord, heb ik even opgezocht. Ik heb het hier, pech. Die hebben pech. Ja, jammer.
2: Ja, maar kan gebeuren. Dat laat je zo van je afvleien, Rob.
3: Ja, natuurlijk.
2: Nou, wat goed.
0: Ja, nee, maar ik leg even de link met het voetbal. Want ik merk nu, oh ja, maar je hoort nu met het WK ook. Laatst ook weer Frenkie de Jong bijvoorbeeld. Ja. Hè? Je merkt toch ook die gasten, die zijn natuurlijk ook met iets heel moois bezig. Die maken het land ook blij. Dat doe jij ook. Maar die zitten ook bovenop in social media. Dus iedere nare opmerking zien zij ook voorbij komen. Tuurlijk, en dan merk je toch, het doet ze toch iets.
3: Ja, nou ja, kijk, ik vind gewoon, het is gewoon de schoonheid overheerst. Ja. En ook met al heel lang, joh, ook met voetballers, altijd zijn er zo'n uitspraak die je had. Je hebt 16 of tegenwoordig misschien wel 17 miljoen bondscoaches. Die kan het ook nooit goed doen, weet je wel. Terwijl Koeman is ook gewoon een held. Die heeft bij Barcelona gevoetbald, bij Ajax, Feyenoord, PSV. En dan op de tribune zitten mensen die weten niet of er lucht of zand in de bal zit. En die gaan dan Koeman vertellen hoe het moet. Het is ook wel weer lekker. Het hoort er ook gewoon een beetje bij. Ja. Het houdt elkaar lekker in evenwicht zo.
2: Kortom, kritiek, maar jij komt bovendrijven. Je bent eigenlijk de Brian Brobby van het zuiden.
0: Mooi.
3: Zo is het. Nou ja, ik heb een nieuwe bijnaam. Ja. Ik ben er blij mee.
2: De Brian Brobby van Breda.
0: Hey, we kennen jou natuurlijk als een ontzettende francofiel. Maar ik denk dat jij nu blij bent dat je in het zuiden van Nederland zit en niet in Parijs. Want daar is het nog heter, geloof ik, hè? Dan
3: daar is het nog heter. Ik heb daar wat mensen die je kent en die zeiden het is zelfs te heet om daar aan het kanaal Saint-Martin. Het is een mooi water al daar. Ja. Maar zelfs daar is niemand, omdat het gewoon, het is heel, ik heb zelfs begrepen dat de parken 24 uur open blijven, zodat de mensen dus gewoon 's nachts het park in kunnen.
0: Ongelooflijk.
3: Ja, het is best wel heftig.
0: Ja, het is echt ongelooflijk.
2: Maar is dan Parijs, want ik ben er denk 3 maanden geleden nog geweest, is het wel een ruime open stad, bezwijkt het onder de hitte?
3: Nou ja, het is daar wel moeilijker om beschutting te vinden, bovendien omdat alles maar, wat de stad wel heel mooi maakt, je mag dan maar maximaal 6 etages bouwen. Waardoor je die sfeer krijgt en die kronkels en die, net als in New York
0: bouwen. Dat is toch niet helemaal gelukt, hè, geloof ik.
3: Dan ga je, nee, dat is waar, dat is waar. Ja, die is scherp, ja.
0: Rob, ik start een liedje in.
3: Ja.
0: En ik, eigenlijk gewoon 100% kans dat jij dit van voor naar achter gaat meezingen. Daar gaan we.
3: Oké. Ja, Bruxelles. C'était tout temps où Bruxelles au rêve. C'était tout temps du cinéma. C'était tout temps où Bruxelles au chantait.
2: Ja.
3: Ja, de rest wil ik de luisteraars niet aandoen, hoor.
2: Ja, het is een liedje van Jacques Brel. Hier komt de vraag voor 64.000 euro. Over welke stad gaat dit?
3: Berg op Zoom.
0: Nee, want 9 oktober, dat is natuurlijk sowieso een bijzondere dag. Want dat is de sterfdag van Jacques Brel. Maar vanaf die datum ga jij de theaters in, Rob, met de voorstelling.
3: Ja, ik ga de theater in. Ik ben echt zo blij. Ik heb vorig jaar mijn eerste voorstelling mogen spelen. Die heet Hemel op Aarde. En het ging over mijn liefde voor Parijs en begraafplaatsen. Mensen die daar begraven liggen. De geschiedenis van Parijs. En dat combineerde ik een beetje met mijn familiegeschiedenis. En dat vond ik zo leuk. En het is ook goed ontvangen, gelukkig. Mm-hmm. Dus toen mocht ik een tweede voorstelling maken. En toen was het gewoon, ik heb daar 0 seconden over nagedacht. En die moet gaan over Jacques Brel.
2: Ja.
3: Omdat dat eigenlijk al mijn allereerste idee was. En dan ga je met theatermensen zitten die zeggen, nou, probeer dan eerst iets ruimer te nemen. Dat is ook beter om je dan als theaterpersoonlijkheid neer te zetten. En nu heb je dus eigenlijk een soort van laten zien dat je het een beetje kan. Waardoor ik nu zoiets heb van, nee, maar nu moet ik dit verhaal ook vertellen. En ja, het verhaal van Brel is gewoon, je zou een voorstelling van 8,5 uur kunnen maken. Zo'n bijzonder leven van zo'n bijzondere man. En afgelopen zomer waar hij de laatste 3 jaar van zijn leven heeft gewoond, namelijk Hiva-Oa, daar ligt hij ook begraven. 18.000 kilometer van best.
2: Dat is midden in de oceaan.
3: Midden in de Stille Zuidzee. En die plek heb ik bezocht. Dus ja, dat eigenlijk is 112, die reis daarheen. Met dan daartussendoor het leven van Brel. Ja, dat wordt, als het goed is, de voorstelling.
2: Ja, nou gaat je goede vriend Matthijs van Nieuwkerk een programma maken over het leven van Aretha Franklin. Met Sherman Rouse. Welke rol krijgt Sherman Rouse in jouw programma?
3: Daar moet ik nog over nadenken.
0: Nou, dit is heel bijzonder leuk. En jij vertelt het uit je hart natuurlijk. Dus dat is echt prachtig. Vanaf 9 oktober gaat hij in de Leidse Schouwburg natuurlijk allemaal in première.
3: Ja, dus ik probeer ook echt te vertellen waarom ik nou als jongen uit Best zo nou op Brel. Kijk, thuis luisterden wij Corrie Konings en Henk Wijngaard.
2: Ja. Ook leuk.
3: Toch een beetje de Jacques Brel van Stadskanaal natuurlijk, maar toch anders. En dus het is niet zo dat anders kunnen de mensen ook zeggen, nou, ik lees een goed boek of een biografie, dan weet ik het ook wel. Nee. Dus ik probeer echt, en daar ben ik ook wel trots op, Martin van Waardenberg regisseert mij.
0: Geweldig.
3: Ja, dat is natuurlijk wel echt een feest om met zo iemand een verhaal in elkaar te zetten. Met iemand die dus films en scenario's voor series schrijft en zo. Toch, dus daar leer ik heel veel van.
0: Aan het eind van zo'n voorstelling, kan me voorstellen, je gaat naar een voorstelling van Rob Kemps. Dan verwacht je toch dat je aan het eind van de voorstelling met z'n allen even deze doet.
3: Ja, precies.
0: Toch?
3: Ja.
0: Gaat die hele zaal, die hele Leidse Schouwburg, from left to the right. Rob, het was ons weer een waar genoemen. Heel veel succes met de voorbereiding voor de voorstelling die gaat komen natuurlijk.
3: Dankjewel.

0: de leukste liedjes hoor, van Kylie Minogue als het mij vraagt.
1: Een van de eerste ook.
0: Ja, The Locomotion. En nog steeds actief en succesvol, hè, Kylie?
1: Absoluut, documentaire over ziekte overwonnen. Kylie is here to stay.
0: Knap hoor. Bijna 9 uur. Mart, wat heb je in het nieuws straks?
2: Steeds meer mensen komen illegaal aan afslankpillen. En ik update je over de nieuwste hittemaatregelen.
3: De drie noten.
0: Ja, dat betekent nog een paar minuutjes hebben wij de singalong voor je. En nog een uurtje. Nog een uurtje en dan gaat die van start hier.
1: Wij mogen de nummer 100 draaien.
0: Ja, de zomer top 100. Vandaag de hele dag bij Joe. De aftrap over een uurtje met inderdaad de nummer 100. Maar straks in de singalong hebben we één liedje die je zelf mag gaan raden. Dan kun je het Koen en Sanne Show pakket mee winnen. Daar hebben we drie noten van onder de knop. Sanne, jij bepaalt of het 1, 2 of 3 noten gaan worden.
1: Juist.
0: We beginnen met noot 1. Je mag gaan appen als je het weet, hè, voor de prijzen. Welke hit is dit?
1: Oh, er moet een noot bij.
0: Maar dan denk ik dat je hem weet.
1: Dan weten we het. Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja, het is niet anders. Kom maar door als je weet.
0: Ja, de titel van dit nummer. Nu gaan appen voor het Koen en Sander Shoppakket. Succes.
4: Hè, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN... voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
18: Doei doei!

0: staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we
9: vieren. Aldi, vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
9: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Oranje fans opgelet. KPN.

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: De prijs

0: 1,99. Altijd laag.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: We hebben een lekkere, verkoelende singalong straks voor je. Na het nieuws van 9, Mart Gol.
3: Goedemorgen. Het kwik stijgt. Dik 25 graden is het nu om 9 uur 's ochtends al op heel veel plekken. Het wordt nog heter vandaag en daarom vanaf het middaguur code oranje in een groot deel van het land als weerwaarschuwing om het rustig aan te doen. Het is voor verschillende mensen puffen en steunen, merkt Hart van Nederland.
4: Ik zie er wel tegenop, ja. Ik woon in een heel oud huis, dus het is daar 29 graden. En dat is op de eerste verdieping.
3: Rijkswaterstaat plukt ook vandaag mensen met pech meteen van het snikhete asfalt. Steeds meer kerken en bibliotheken zijn open in plaatsen om af te koelen. En allerlei beroepen hebben tropenroosters. Denk aan vuilophalers en maaltijdbezorgers. Hou de komende uren nog rekening met vertraging als je met het OV reist. De urenlange staking tegen kabinetsbezuinigingen op sociale vangnetten is voorbij. Maar het opstarten van bussen, trams, metro's en treinen kost tijd. NS-treinen zie je vandaag trouwens sowieso ietsje minder rijden vanwege de hitte, zegt NS bij RTL.
5: Dat is voor reizigers vervelend, voor de collega's vervelend, maar ook voor treinen. Er kunnen meer storingen ontstaan en daarom proberen we de dienstregeling iets meer lucht te geven. En dat zorgt ervoor dat je verstoringen wat makkelijker kunt oplossen.
3: En ook de komende dagen nog hittemaatregelen op het spoor. Steeds meer mensen die willen afvallen regelen afslankmedicijnen buiten de eigen dokter om. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat bijna 1 op de 3 van hen de middelen online, via of in het buitenland regelt, met alle gevaren van dien. Want de medicijnen kunnen volgens experts nep of vervuild zijn, een verkeerde dosering hebben of er kunnen andere stoffen in zitten. En mensen zijn zo al in het ziekenhuis beland. En een dikke dag nog ruim, dan speelt Oranje op het WK voetbal tegen Tunesië. De laatste groepswedstrijd in de nacht van donderdag op vrijdag. Ja, volle bak wordt er natuurlijk geoefend. Dat we de spelers ook vandaag weer gaan doen, weet sportverslaggever Riepke Bakker, die erbij is in Amerika.
6: Vanmiddag om 5:30 Nederlandse tijd traint het Nederlands elftal. En die training is een kwartiertje open voor de pers. En vervolgens is er om 10:30 een persconferentie met bondscoach Ronald Koeman en Ryan Gravenberg om vooruit te blikken op de wedstrijd tegen Tunesië.
3: Vandaag en komende nacht 6 wedstrijden op het WK. Zo speelt Zwitserland tegen Canada en ook Schotland Brazilië. En volgens Braziliaanse media speelt Neymar mogelijk weer mee na een lange kuitblessure.
2: Oh, oké. Okay.
3: Dan het weer van Weerplaza. Ja, snikheet tot lokaal 35 graden vandaag en een heleboel zon.
2: Dankjewel, Mart. Ga naar de verkeersinformatie. Er zijn 33 vertragingen. Het is ietsjes drukker eigenlijk dan gebruikelijk op een woensdag. En er zijn ook een paar uitschieters. De A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Amsterdam bij Zoetewoude Rijndijk. Een uur extra is een incident op een aansluitende weg bij Schiphol. Verkeer richting Amsterdam volgt Zaanstad en een rijstukje om via de A5. En ik heb een vertraging van de A15. Ridderkerk richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum door een ongeval 35 minuten. Speel met ons mee, want we gaan beginnen aan een singalong. Maar 1 liedje uit de singalong moet nog even geraden worden. 2 noten hebben we daarvan laten horen.
7: Ja, nou, Sexbomb van Tom Jones. Die is het niet. Nee. De Dijk mag het licht uit, ook niet. En iemand appt Phil Collins. Is het ook niet.
2: Nee, is het ook niet, nee.
7: Nee.
2: Titel van dit liedje mag je nu gaan appen. En onder de goede antwoorden verloten wij het Koen en Sander Show pakket. Kom maar door.
8: De zomer vier je met Joe. Vanaf 10 uur, de Joe Zomerhit Top 100.
2: Nog een uurtje.
8: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
2: Ja, die Phil Collins, dat is niet het goede antwoord voor de 3 noten, maar die hoor je straks wel. En nu de Whistars, hier is A Brand New Day. Joe.

0: Phil Collins en het prachtige Against All Odds.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: 10 minuten na 9, we zijn begonnen aan de singalong. En dat doen we iedere ochtend vanaf 9 uur. Het is gewoon een uurtje meezingen met allemaal lekkere meezingbare nummers uit de 70s, 80s en 90s. Eén van die liedjes mag je zelf gaan raden.
2: Ja, en sterker nog, je kan de hele dag meezingen, want vanaf 10 uur, eigenlijk iets voor 10. Tot 6 uur alleen maar zomerhits in de vorm van een top 100. En zomerhits laten zich natuurlijk ook heel fijn begeleiden door jouw gezang.
0: Anneke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent het zwembadje aan het opzetten.
3: Ja, dat klopt. Beetje laat, maar we zetten hem op.
0: Nou, voorlopig kan je er nog een hoop plezier aan hebben. Is het voor jezelf, is het voor de kinderen of is het voor de hond?
3: De hond heeft al een klein badje, maar de rest is voor ons voor het gezin, ja.
0: Oké, dus
3: ja.
0: De hond was eerder dan het gezin.
3: Ja, uiteraard, uiteraard.
2: En waar kom je vandaan?
3: Uit Almelo.
2: Almelo, dus daar wordt het ook gewoon 37 graden vandaag.
3: Zeker, dus ja.
2: Dus het zwembadje is hard nodig.
3: Ja, echt, het is nu al heel warm.
2: Ja.
0: We wensen je sterkte met de hitte vandaag, Anneke. Blijf lekker cool, zou ik willen zeggen, met die zomertop 100. Dus straks, over een klein uurtje, dan gaan we daarmee beginnen. Maar voor die tijd hopen we dat jij nog het goede antwoord gaat geven. Het antwoord op de vraag. We zoeken een bepaald liedje, maar welk nummer is dit?
2: Ja.
3: Ja, dit is Joe Cocker met You Can Leave Your Head
0: On. Ja, natuurlijk. Dat is goed. Ja hoor. Ik zou zeggen, als er een paal in de buurt is, kun je gaan paaldansen.
2: Nou, ik zou gewoon je head only en de rest uittrekken, want zo warm wordt het vandaag.
3: Precies. Goede tip.
0: Anneke, gefeliciteerd. We gaan je blij maken met het Koen en Sander Show pakket. En daar doen we ook een kussen bij van Beter Bed.
3: Oeh, helemaal goed. Dankjewel.
0: Fijne dag.
3: Hey, jullie ook.
0: Groetjes aan de hond. Doei.

0: En Sweets, voor mij Sweets, wel een lekker liedje deze.
1: Hartstikke lekker liedje.
0: Heel helemaal blij van.
1: Ja, met oog op beroepentest, toen wij het ontzettend hadden over diabetes. Daar vandaar Sweets, voor mij Sweets.
0: Ja.
1: En over sweet gesproken, hoort ook een beetje bij de dag. De volgende is ook weer zoetig.
0: Welke bedoel je?
1: Sweet Home Alabama.
0: Oh, op die manier.
1: Ja.
0: Ja. Ah, ik wilde eigenlijk nog iets anders vertellen, maar dat maakt
1: niet uit. Oh, nee,
0: nee, nee, nee, nee, nee. Deze mooie brug laat het niet voorbij.
1: Dat je gaat stoppen.

0: van een bandnaam die je beter kan uitspreken dan opschrijven. Lynyrd Skynyrd.
1: Juist.
0: Ja, dat is hem. Ja, straks na het nieuws van 9:30 hebben wij 3 liedjes op een rij. En die 3 liedjes, ja, een zeer bijzonder thema vandaag, ja, moet ik te zeggen.
1: Heeft ook weer te maken met de hitte.
0: Ja. Ja, nou, laat ik er geen woorden aan vuil maken, want straks hoor je ze alle 3 op een rij. Maar hier alvast 2 van de 3 liedjes.

0: En dat was de tweede.
1: Ja.
0: Ja, bij nummer 3 valt het allemaal op zijn plek. Je kan er straks het Koen en Sanne Show pakket mee winnen na het nieuws van 9:30.
2: Goed en slecht nieuws zometeen voor alle OV-gebruikers. En ook nieuws over één bus waar het wel eens heel druk bij kan worden.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, of jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Schat, je hoeft niet te huilen.
10: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
11: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
10: Ah, dat lucht op.
12: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G internet voor bedrijven.
14: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
17: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
18: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
19: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
20: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
16: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
21: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
22: De Steenmeesters.
16: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
23: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
24: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
25: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
26: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2+3 gratis. Alle

0: nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Goedemorgen, het weerbericht van Weerplaza. Veel zon en de temperatuur stijgt razendsnel. 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in het zuiden. En dan de verkeersinformatie voor de woensdagochtend. Het aantal vertragingen staat op dit moment op 23. De langste op de A4 Den Haag in de richting Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein en Zoetewoudendorp daar. 3 kwartier extra reistijd.
4: Dit is jou.
5: En dan gaan we naar het nieuws. Krijg je uiteraard van Mart Grol.
6: Goedemorgen. Begin met de hitte. Steeds meer beroepen hebben een tropenrooster. Zoals bezorgers van maaltijden, maar ook bij de post. En vuilophalers, want het is snikheet als je de hele dag in de volle zon moet werken. Het gaat allemaal zo stinken, weet ook de bekende vuilnisman van Rotterdam. Misschien wel de bekendste, Mitchell. In de winter schuift hij sneeuw en is hij nu bezig met de stinkende troep. Vertelde die vanmorgen bij ons in de Koen en Sander Show.
7: Als je dat een paar dagen laat leggen of in je kliekootje laat staan... dat is niet te doen, joh. Dan klapt dat vel zo die neusgaat in. Ja, dan moet je hem even inhouden, hoor, die adem.
6: Wat een figuur, hè?
8: Ja, wat prachtig, Mitchell.
6: Wegwerkzaamheden die worden ook vanwege de warmte verplaatst... en er rijden ook minder NS-treinen. Vanmorgen reed er sowieso zo goed als niks. Los van treinen ook geen trams, bussen of metro's. Er was een urenlange staking deze ochtendspits... vanwege geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Maar de boel komt inmiddels weer op gang... maar omdat het allemaal later is opgestart dan eerder vanochtend natuurlijk... kan het eventjes duren voor alles weer volgens het boekje rijdt. Behalve dus op verschillende NS-trajecten vanwege die hitte. En daardoor is stroom vandaag extra duur. Heb je een dynamisch energiecontract... dan kun je apparaten die veel verbruiken vooral vanavond beter uitlaten. Overal in Nederland is er natuurlijk airco's die aan het loeien zijn... en meer vraag betekent natuurlijk ook meer betalen. Ondertussen is er weinig wind, dus daarmee wordt ook weinig elektriciteit opgewekt. De hitte voel je dus niet alleen buiten, maar ook op je energierekening. En dan naar Kansas City in Amerika. De stad waar in onze nacht van donderdag op vrijdag Oranje tegen Tunesië speelt. In de laatste groepswedstrijd. En daar in Kansas maken ze zich op voor het Oranje Legioen. Volgens lokale media rekenen ze op 25.000 supporters voor de bekende Oranje Mars. Waarbij ze natuurlijk van left naar right gaan achter die iconische oranje dubbeldekkerbus. Niet alleen maar Nederlanders die kant op zijn gevlogen. Maar het zijn vooral Amerikanen in het oranje. Soms met de Nederlandse voorouders die het allemaal iconic en amazing vinden.
8: Ja, tuurlijk, ja.
9: Ja, dat zou ook bijvoorbeeld zomaar Bruce Springsteen kunnen zijn. Springsteen is... Nederlandse voorouders.
8: Oh, op zomer, ja, nee, dat is waar, ja.
9: Ja, er zijn er heel veel. Die acteur van Dawson's Creek, die onlangs overleed, Van der Beek. In Minnesota heb je ook echt nog Nederlandse plaatsen... waar een heel grote community met Nederlandse voorouders.
8: Brooklyn.
9: Ja, dat zijn er, ja. En weet je waar ik nou laatst ben achtergekomen?
8: Nou?
9: Want ja, Wall Street is ook gewoon Waalstraat. Dollar is de afgeleide van daalder. Nou, zo komt het natuurlijk allemaal een beetje samen. Waar New York Yankees... Yankee, waar een Yankee vandaan komt.
8: Nee?
9: Dat is een samenvoeging van Jan en Kees.
8: Nee!
9: Jan, Kees, Yankees.
8: Nee, is dat echt
9: een grap? Nee, dat is echt zo. Ja, nee,
8: ik weet het bij jou nooit.
9: Wij zitten vuistdiep nog in Amerika. Ja, laatste jaar met Trump liever wat minder. Maar ja.
8: Je hebt ook plaatsjes Nederland en Holland en Michigan.
9: Ja,
8: zie ik inderdaad.
9: Dat bedoel ik. Ja. En ook bijvoorbeeld Staten Island. Dat is gewoon staat en eiland.
8: Staten Island.
9: Ja, zo gaat het maar door.
8: Grappig zeg. Het is eigenlijk gewoon van ons, dat hele land.
9: Ja. Nou, we hebben het geld voor Suriname, daar zijn we mooi vanaf gekomen.
10: De Joe Singalong met Koen en Sander.
5: Yes, goedemorgen. Nou ja, daar gaat-ie. We hebben een hele bijzondere vandaag. Een heel bijzonder thema met de eerstvolgende 3 liedjes. Luister eventjes goed naar de komende 3 nummers. En als je dan weet wat dat overkoepelende thema is... mag je dat thema vervolgens even in een appje zetten. Kun je zomaar het Koen en Sander Show pakket mee winnen.
9: Ja.
5: Laat het maar weten, de eerste van de 3, Cici Peniston. Finally, hoor je bij Joe.

0: Zag ik jou nou even heel lekker genieten van dit liedje?
1: Ja, heel lekker. Heel lekker. Ja.
0: Nee, maar je had je koptelefoon op, je zat lekker te zwijmelen met Pussycat.
1: Ja, dat heb ik deze week denk ik 53 jaar niet gehoord.
0: Mississippi. Ja, we zijn bezig met het thematrijdje. 3 liedjes op een rij.
1: Ja.
0: Ja, die iets met elkaar te maken hebben.
1: Hij is lastig. Ik zal een kleine hint geven. Het is geen Amerika, het is ook geen Engeland, geen Italië.
0: Laat het maar weten als je weet wat het overkoepelende thema is in de app van Joe. If I leave.

0: die iets met elkaar te maken hebben.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Els, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Els uit Ridderkerk, daar waar het altijd lekker koel is in Ridderkerk.
2: Ja, nee,
0: ga tegen. Nee, ja. hoe ga je de dag doorkomen, Els?
2: Ik ben vrij vandaag, dus ik heb het zwembadje in de tuin staan. De kinderen zijn op school, dus ik heb hem lekker voor mezelf. Dus ik kan af en toe er even induiken en dan ga ik weer wat doen. En dan duik ik er weer in en dan ga ik weer wat doen. Ik heb vanochtend vroeg al hard gelopen.
3: Zo?
2: Ja.
3: En Els, je bent lerares van basisschool?
2: Ja.
3: Jij bent vrij en de kinderen zitten gewoon op school?
2: Ja, en ik kreeg gewoon appjes van collega's dat het nu al 32 graden was in de lokale. Dus, en de wifi lag eruit, dus het is een topdag.
3: Oh, top.
4: Oh, nee, je hebt een goede dag gekozen thuis blijven. En we hebben drie nummers aan je laten horen.
0: Ja, komen ze nog een keer.

0: Coke Robin, The Promise You Made. Els, wat is het gemeenschappelijke thema?
1: Ja, ik denk dat het geslachtsdelen is. En ik verdenk Sander oprecht dat hij dit bedacht heeft.
0: Ja, weet je wat Sander ook bedacht heeft?
1: Nou.
0: Dat we jou eruit hebben gekozen om de winnaar te kiezen. Want wat is je achternaam?
1: Klootwijk.
2: Klootwijk.
1: Daarom wist ik hem. Dus het is... Zit er gewoon in.
0: Het is inderdaad het goede
1: alle
0: antwoord.
1: Alle uitspraken zijn verschrikkelijk.
2: Kijk, en Kok kan Robin ik kan ik plaatsen. Pussycat kan ik plaatsen. Over Cici Penniston moest ik nog even nadenken.
0: Ja, ja maar ja, ook dat... Ook dat wordt gewoon...
1: Mag je dat op deze tijd zeggen?
2: Ja, iedereen zit toch op school, alle kinderen. Nou, dat maakt ja, alles, joh. We noemen vanaf nu gewoon Cici Penniston.
0: Penniston, ja.
2: Wordt het
0: ja,
2: allemaal ja, duidelijk in één keer. Gefeliciteerd, Els. We gaan het Koen en Sander Show pakket naar je opsturen. En sterkte met de hitte vandaag.
1: Ja, jullie ook.
2: Hoi. Maar de verkoelende klanken op Joe, wat straks over 10 minuutjes gaan we van start met de zomer top 100.

0: Turner. Samen met de man die laatst nog een beetje zuurstof moest nemen op een optreden, Rod Stewart. En It Takes Two, goedemorgen, 10 voor 10. Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen geroepen dat je vanaf 10 uur de zomertop 100 gaat krijgen. Maar laten we daar vooral niet te laat mee beginnen.
1: De Joe Zomerhit Top 100.
0: En wij hebben de eer om alvast te mogen beginnen met de nummer 100.
2: De nummer 100, en dat betekent meteen dat de zomertop 100 is afgetrapt.
0: Zeker, we zijn officieel begonnen. Blijf lekker de hele dag luisteren naar Joe met al die lekkere verkoelende zomerse klanken. En de eerste van de dag is deze op nummer
3: 100.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
15: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
16: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
17: Een ijskoffie voor mevrouw.
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
16: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Eurobeken. We doen met je mee. Plus.
18: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
20: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. op mobiel.nl.
17: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Dit is 10 uur en de nu.nl nieuws krijg je van Mart Gol. Goedemorgen.
25: Nog altijd vertraging. Ook al is de landelijke OV-staking voorbij, treinen, trams, bussen en metro's rijden nog niet volgens planning. De boel opstarten kost nog wat tijd, zeggen de vervoerders. In ieder geval deze ochtend nog. Ook al was de staking aangekondigd, er zijn altijd reizigers die het niet weten, hoort de NOS.
26: Wist het niet. Nee, niet zo slim. Ik kwam iets te laat achter. En nu zit ik hier.
27: Ik zit op een trein te wachten naar mijn school. Ik wilde ijsjes voor ze kopen en taart voor mijn leerlingen, maar ik kom nou te laat.
25: Er werd geprotesteerd voor meer sociale vangnetten, want daar wil Den Haag op bezuinigen. Wil je met een NS-trein vandaag? Ja, check dan wel even goed je reisplannen, want ook al is die staking klaar, vanwege de hitte rijden er minder. Allerlei postbezorgers en vuilophalers draaien tropenroosters. Veel mensen zijn bezig met de warmte en hebben tips, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
26: Gewoon genoeg drinken en genoeg zout binnenkrijgen en dat is het. Rustig blijven is denk ik altijd belangrijk.
28: We hebben een zwembadje in de tuin.
29: Lekker zwemmen in het bad en spelen in het bad.
30: Ik heb wel een ventilator. En ik heb wat waterflessen in de vriezer. Die zet ik er dan voor.
25: Ja, Nederland is voorbereid, zo te horen. Op de weg plukt Rijkswaterstaat nu in het hele land. Mensen die pech hebben en stranden sneller van het snikhete asfalt. Zijn ook meer wegenwachters op pad. Dan iets anders. Na een daling worden er weer meer kinderen van of naar ons land ontvoerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die vanochtend zijn verschenen. Het gaat om 270 kinderen, tientallen meer dan een jaar eerder. Meestal wordt het kind meegenomen door een van de ouders, omdat er een vechtscheiding bezig is of een andere hoogopgelopen ruzie. Een kind zonder toestemming van de andere ouder meenemen naar het buitenland is strafbaar. Een grote kans dat we de Braziliaanse topspeler Neymar voor het eerst in actie gaan zien op dit WK-voetbal. Vandaag moet het gaan gebeuren, zegt de bondscoach van Brazilië. Wekenlang was Neymar geblesseerd aan zijn kuit, maar hij zou dus weer fit zijn. Brazilië speelt om middernacht onze tijd tegen Schotland en de winnaar is zeker van de volgende ronde. Het weer van de Weerplaza, erg warm dus, tot 36 graden in het zuiden en veel zon.
24: Dankjewel Mart, dan de verkeersinformatie. Ook zwaar op de weg in de file. Snikheet A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en het Diemense Aquaduct. Half uur extra reistijd. A10 Amstel-Koenplein tussen Rozenoordbrug en Amsterdam-Slotervaart. Ongeluk gebeurt daar, kwartier extra reistijd. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk en de IJssel. 25 minuten.
31: Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100 met Daniel Smulders.
24: Ah, en als zelfs de schaduw opzoekt, dan weet je dat het heet wordt. Sluit daarom aan bij Joe, we hebben de Zomerhit Top 100.
32: Joe, dit is Joe. 99.

0: Met California Girls vragen ze natuurlijk, wat is dat nou eigenlijk? Een California Girl? Ik wist het niet. Ik heb het opgezocht.
1: De Joe Zomerhit Top 100.
0: En daarmee wordt vaak een vrouw bedoeld die geassocieerd wordt met de Californische levensstijl. Veel buiten zijn, strand, surfen, sporten. Een ontspannen en optimistische houding. Zongebruinde uitstraling. Casual kleding zoals shorts, slippers en zomerjurken. Maar die gaan we vandaag ook veel zien hoor. En Joe heeft de perfecte soundtrack bij jouw tropische, warme woensdag vandaag. Ik wil even de stemtest doornemen. Even de amazing momentjes die gaan komen het komende half uur. Als ik zeg... Owe, owe, wat zeg jij dan? Owe, ahoa. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, yo. Nou, geen uitsmijter dan, dat is de jippa. We zijn er klaar voor, let's go.
1: De Joe Zomerhit Top 100.
2: Op 97. Oh.

Oui. Stokbrood in die ene hand. WC-rol voor de camping in die andere. Daarna nog een potje Jeu de Boule bij de receptie. Dit is Frankrijk in ultima forma. Oh, het is bloedheet. Je zit op zo'n bankje in zo'n park. Een glaasje rode vin. En de perfecte soundtrack van Julien Clerc. In de zomerrit top 100 van Joe en van de Lac d'Annecy in Frankrijk naar de palmbomen van Miami. Het is tijd voor de volgende in de Joe Zomerhit Top 100 die je vandaag hoort. Perfect bij het weer. Sunshine in the Music. Jimmy Cliff komt eraan. Maar eerst Gloria Estefan. Dit is The Rhythm Is Gonna Get Ya. Nummer 95.

0: blote voeten over de straat lopen vandaag.
1: Oh?
0: Over de stoeptegels.
1: Ja? Oh, ik voel hem aankomen, ja. Ai, ai, ai, ai. Oh my god. Ai, ai, ai, oh. Ik ben degene die deze flauwe grappen moet maken. Maar toch bedankt. Jimmy Clef, Sunshine in the Music, in the Joe. Zomerhit top 100. Zo verder met de lijst. Ricky Martin onder andere. En Bluff met een liedje over de plek waar gisteren de hoogste temperatuur van het land gemeten werd. Hè?
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten.
2: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
3: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
2: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet! Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren!
5: Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
9: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen... Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
16: Goedemorgen, je luistert Joe. Dit is de verkeersinformatie van Frits Meister. Vertraging op de A1 als je rijdt van Hengelo naar Apeldoorn... tussen Badmen en de IJsselbrug. Daar is de weg gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Er is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer aan file, maar 40 minuten aan extra reistijd. Dan de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. Daar een kwartiertje aan extra reistijd.
17: Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100 met Daniel Smulders.
16: In zijn korte broek. Ricky Martin zometeen, maar eerst lekker naar de Zeeuwse kust. Met Bluff.
18: Good times, great music. 93.

0: Zomerhit.
1: De Joe Zomerhit Top 100.
2: 92.

Come Down hoor je in de Joe Zomerhits Top 100. Twan is op het werk in Schaik in Brabant. Die werkt op een begraafplaats tussen de heggen. Pas op dat je niet even gaat liggen om uit te rusten. Studio's te bereiken via de gratis app van Joe. We lezen en zien alles. Ook dat je meerept met MC Mike.

0: heb ooit gezegd dat Monique Smit en Tim Douwsma dit liedje echt enorm vernacheld hebben. Maar ik heb commentaar op gekregen, hoor. Ik weet nog precies wat er gezegd werd.
1: Hoezo vernacheld?
0: Ja.
1: Hartstikke leuk nummer.
0: Ja.
1: Klinkt heel onaardig.
0: Ja, sorry.
1: Zou ik toch even terugnemen? Vind je niet aardig?
0: Nee, dat klopt.
1: Vernacheld. Gewoon een ander nummer.
0: Ja.
1: Nummer. Maar niet vernacheld.
0: Totaal anders. Ja. Nee, totaal anders, ja. Sarah, Petje, Tiamo en Ricky e Poveri hoorde je. De Joe Zomerhit Top 100 met zo I Go To Rio, Peter Allen. En we hebben de Benga Boys. Eerst krijg je nog een nieuws en dat wordt gebracht door Mart Gol.
2: Goedemorgen, arrestaties voor stemfraude en het gaat druk worden bij een populaire bus.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
21: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de

0: Tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: 9,99. Altijd laag.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
4: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
3: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Oranjefans opgelet,

0: zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
1: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Dit is jouw. 29 graden en 11 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Mart Gol.
4: Goedemorgen.
5: Arrestaties voor stemfraude. 6 mensen zijn opgepakt voor het mogelijk sjoemelen met stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorkum eerder dit jaar. Dat heeft justitie net bekendgemaakt. De mensen zouden onder meer stemmen hebben geronseld. Verkiezingen in Gorkum moesten opnieuw naar verhalen over fraude. Het onderzoek is nog bezig. Er is een kans dat nog meer mensen worden opgepakt. De grote OV-staking van eerder vanmorgen is geslaagd, zegt vakbond FNV. Een deel van de ochtendspits reden er vrijwel geen treinen, bussen, trams en metro's. En nog altijd zijn er vertragingen door het opstarten. Een protest was het tegen de bezuinigingen van het kabinet op onder meer de uitkeringen. Komende tijd zijn er meer acties, ook niet op het spoor, zoals morgen in Utrecht. Over een uurtje gaat code oranje in voor extreme hitte in een groot deel van ons land, alleen het noorden niet. En de warmte houdt veel mensen bezig, hoort Hart van Nederland.
6: Ik zie er wel tegenop, ja. Ik woon in een heel oud huis, dus het is daar 29 graden. En dat is op de eerste verdieping.
5: Sommige bruggen hebben problemen door de hitte en kunnen niet meer open of dicht. IJsblokjes zijn in sommige supermarkten uitverkocht. En 25.000 oranje fans verwachten ze in Kansas City bij de Oranje Mars. Vooral ook Amerikanen met Nederlandse roots die meelopen. Nederland voetbalt in Kansas in onze nacht van donderdag op vrijdag tegen Tunesië, de laatste WK-groepswedstrijd. Amerikanen noemen het van links naar rechts gaan door het Oranje Legioen achter die iconische dubbeldekkerbus Iconic and Amazing. Het weer van Weerplaza. Veel zon en heet dus 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in het zuiden.
3: Dankjewel, Mart. Dan de verkeersinformatie bij Joe. De volgende files staan er in Nederland. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam, Zoetewoude en Rijndijk. Defect voertuig zorgt voor 25 minuten extra reistijd. En dan is er ook nog de A10. De Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens. Een kwartier extra reistijd.
7: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Morgen is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100 met Daniel Smulders.
3: En het slechtste advies dat je kunt krijgen als je aan het zonnen bent zo meteen van Aswad is Peter Allen, I Go To Rio.
8: Joe, music. Dit is Joe. 87.

ook echt het aller slechtste advies dat je kunt krijgen. Als je toch hebt besloten om in de zon te gaan liggen. Komt als wat aan en don't turn around. Alsof met je blote benen in een bus stappen een goed idee is. Oh, je ruikt gebakken vlees als je met deze temperatuur op zo'n leren stoel gaat zitten die al een paar uur staat te branden in de zon. Tijd voor nummer 85 in de Joe Zomerhit op 100. Het zijn de Benga Boys.

Je komt op Franse superlatieven tekort met dit nummer. Oh, bon vivant, joie le vivre. Laissez faire, c'est la vie, comme ci, comme ça. Michel Fugain en une belle histoire. Dat was nummer 84 in de Joe Zomerhits Top 100. Tegenwoordig zien we overal wel een keer de term extreme in een weerbericht. In de zomer van 91 niet in de krant stond, de zomer verloopt vrijwel normaal. Het was aan de warme en droge kant. Ja, juni was nat, koud, somber en juli en augustus warm, zonnig en droog. Ja, dat snap ik. Maar dit was een van de grootste hits van dat moment. Gypsy Kings op 83. Quando

0: hoorde hem met deze One Love in de Joe Zomerhit Top 100. Die natuurlijk niet ophoudt, want ken je dat? Dat iemand binnenkomt en ineens lijkt alles net wat leuker. Nou, daar gaat het volgende liedje over. Is van de London Beat. En ook hoor je Paco Amore de Mis Amore. Sorry.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via ticketmaster.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
18: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei!
6: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Oranje fans opgelet,

0: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan. En met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
2: Goedemorgen, je luistert met Joe. We hebben de verkeersinformatie op Fritsmeister. Een aantal kleine files. Ja, moet toch niet te lang zijn. Het asfalt is heter dan de wat dan ook. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 10 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 10 minuten. En de A15 tussen Leerdam en Brug over de Linge een kwartier extra reistijd.
0: Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100 met Daniel Smulders.
2: Met zijn teenslippers, ja, met helemaal in stijl. En lekker

0: Je leert nog eens wat. Tijdens de zomerrit op 100 bij Joan. Amore de mis amores. Betekent de liefde van mijn liefdes. Uit onderzoek van talen Duolingo blijkt trouwens dat Engels en Spaans de twee populairste talen zijn om te leren. Even makkelijker. Playa is strand, la mujer, de vrouw. En eigenlijk is ik wil op vakantie misschien wel de allermooiste zin. Laat ik eerlijk wezen.
1: Quiero irme de vacaciones.
0: Precies. En daarom dacht ik even, laten we hem ook in het Engels vertalen. En krijg dat gevoel mee met die grote hit van Boney M op nummer 78.

0: Joe, zomerhit top 100.
1: Good times, great music. Dit is 76.

De zon staat inmiddels hoog aan de hemel. Vandaag wordt het een van de heetste dagen van deze maand. De temperaturen die in grote delen van het land ruim boven de 35 graden uitkomen. Nederland, luister naar Joe met de zomerhit top 100. Ik ben Daniel Smulders, Mark stuurt via de app. Ik zit enorm te genieten in de lessenauto met airco in de zomertop 100. Leerlingen zingen mee. En net als onderweg naar de supermarkt. Ik vind het heerlijk om met de deur van de koeling open 5 minuten naar ijsjes te zoeken, zegt ze. Ja. En ook vanavond blijft de warmte nog lang hangen. Dus zoek wel wat verkoeling op, als het kan. Ik heb hier een liedje dat perfect past bij zo'n stralende zomermiddag. Je hoort hem in de Joe Zomer in top 100. Dario G en Sunshine op 75.

0: Dario G en Sunshine. Dit is Zomerhit op 100. Bij Joe. Met nog meer Zomerhit zometeen. Oh, we houden pas op totdat we bij de nummer 1 zijn. Pas 74 hoor je zo. Eros Ramazzotti. Ma che bello questo amore. Eerst krijg je nog het nieuws. En dat krijg je van Ellen Antena. Goedemorgen nog, Ellen.
1: Ja, goedemorgen. In Safaripark Beekse Berg is nog altijd een aap ontsnapt. Vangen lukt niet. En dus gaan ze nu iets nieuws proberen.
0: Oh, ben benieuwd. Bananen gooien misschien.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
8: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: De hete zomer, crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ah.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, red de ketet.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.

0: €2,99. Altijd laag. Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
3: Het is 12 uur en hier is het nieuws van nu.nl. Krijg je van Ellen Altena.
4: Goedemiddag. Code oranje is ingegaan. De waarschuwing geldt vanaf dit moment voor de hitte in bijna het hele land, behalve het noorden. Weerplaza legt uit.
5: Code oranje voor hitte is eigenlijk vooral bedoeld voor de hitte in huis, voor oudere mensen, minder gezonde mensen, minder fitte mensen. Maar ja, geldt natuurlijk ook wel in zekere zin wel voor de sportactiviteiten.
4: Met code oranje waarschuwt het KNMI onder meer voor uitdroging en oververhitting. Een update over de mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. Daar zijn nu 6 mensen voor opgepakt. Ze zouden mogelijk hebben gesjoemeld met nephandtekeningen. De verkiezingen in Gorinchem moesten opnieuw naar verhalen over fraude. Meer aanhoudingen zijn niet uitgesloten. Een belangrijke dag voor NAVO-baas Rutte. Hij gaat vandaag op de koffie bij de Amerikaanse president Trump. De twee spreken in het Witte Huis over de NAVO-top, die is over 2 weken in Turkije. En Trump is ondertussen boos. Hij is niet blij dat Europese bondgenoten niet hebben geholpen tijdens de oorlog in Iran. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is nogal lastig te vangen. Dat zegt een van de dierenverzorgers tegen de NOS. Het dier ontsnapte zaterdag uit het park door over een gracht te zwemmen. Al dagen loopt hij rond in de omgeving van het park. En teruggaan, dat wil hij dus niet.
6: In het begin bleef hij nog wel zitten, maar nu denkt hij van ja, daar heb je ze weer. Dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan kijken of we hem dan kunnen verdoven.
4: Ja, de aap is niet gevaarlijk, toch is het advies hem niet zelf te vangen, maar even Beekse Bergen te bellen als je hem ziet. Het weer van Weerplaza, code oranje dus in bijna het hele land voor de hitte. Het wordt 30 graden in het noorden tot 36 graden in het zuiden.
3: Oh, lekker. Alleen, mag ik je één vraag stellen?
4: Zeker.
3: Even over die aap. Ik hoorde net die man zeggen dat ze dus incognito die aap gaan vallen. Heb je daar ook meer informatie over?
4: Daar heb ik geen informatie over. Ik heb wel nu ineens een heel beeld voor me. Ik weet niet of dat klopt, maar...
3: Ik ben zo... Is dat allemaal als een grote banaan of als een... Hoe doen ze dat? Geen idee, maar ik vind het heel spannend.
4: Geen idee.
3: Ja. Dankjewel, man. Nou, we hopen daar meer uitsluitsel over te krijgen. Hoe ga je incognito een aap vangen? Echt, als een soort kruipende struik ga je hem op hem af. Oh, ik wil erbij zijn. Nou, op naar Hilvarenbeek dan, toch? Want daar zit safaripark Beekse Bergen. Nou, we zullen kijken hoe dit afloopt. Verkeersinformatie dan bij Joe. Volgende melding A2 Eindhoven Maastricht-Noord. Is de enige lange melding die we hebben. Tussen Baterdorp en Randweg en Tweede Hocht. Een half uur extra.
7: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Morgen is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100. Oh. Met Daniel Smulders.
3: De ventilator staat harder dan de radio. En vandaag mag het, omdat het zo heet is. Met Eros Ramazzotti, Macchia Bello, Questo Amore.
8: Joe, dit is Joe. 74.

0: die hadden niet alleen maar Sex on the Beach, maar ook deze. Summer Love hoor je.
1: De Joe Zomerhit Top 100.
0: Ik raak een beetje in de war van alle kleurcodes. Jij? Je zal maar kleurenblind zijn. Hè? Het is code oranje. Het heeft verwarrend genoeg niets met het WK voetbal te maken. De temperatuurkaart is rood. Meetstation Goes heeft de hoogste temperatuur van Nederland op dit moment 32,4. De kleur blauw van verkoeling mis ik nog. Schuiven we daar dan Joe naar binnen. Als het nou nog warmer wordt, dan moet je een nieuwe kleur uitvinden. Het wordt allemaal steeds lastiger natuurlijk. Hè? Veel mensen werken deze dagen volgens een aangepaste rooster. Heb jij een beetje voor elkaar kunnen krijgen dat je wat verkoeling hebt op het werk? Hoveniers krijgen vrij, hè, las ik vrijdag vanwege de hitte. Het is onverantwoord om in de tuin te werken. Het is ook feest morgen, het is Oranjedag. Nederlands elftal speelt 's nachts tegen Tunesië. En jij maakt de hele dag kans op een gloednieuwe tv. Wedstrijd tegen Oranje, donderdag en vrijdag. Die zal ook een rol spelen. 1 uur is dat, hè, tegen Tunesië. En vanochtend hebben Koen en Sander bekendgemaakt dat ze vrijdag wat later beginnen met de ochtendshow. Dat heel veel mensen de wedstrijd gaan kijken. Je hoort ze vrijdag vanaf 8 uur. Fijne wedstrijd alvast. Met jou en lekkere liedjes die allemaal zomers zijn.

Dr. Alban, It's My Life. De grote zomerhit van 1992. Op 70 in de Joe Zomerhit Top 100. Die onverwacht ook een link heeft naar het WK voetbal, kom ik net achter. Je hoort zo namelijk een liedje over een van de speelsteden van dit WK. De vraag is, maar welke stad dan? Nou, die vraag is voor jou. Wat denk je? Is het New York, Miami, Los Angeles, Dallas? Misschien een liedje van Whitney Houston? Is het Seattle, Atlanta, Boston, More Than a Feeling? Of The Streets of Philadelphia? Of een liedje van Kansas of San Francisco? Je hoort het zo, naar Laid Back, op het hete nummer 69. Sunshine Reggae.

0: Hit Top 100.
1: Miami, South Beach, bringing the heat,

0: Nummer 68, Will Smith. En hippe mensen zeggen tegenwoordig Miami. Op 68 voor Miami. Miami. Ja, je hebt toch heel veel verschillende manieren dat je kan zeggen. We houden het gewoon bij Miami. Zo direct nummer 67. Een track die al vanaf de eerste seconde voelt als een warme bries op een zomerdag. Hebben we nodig vandaag, hè? Ik hoor dat zelfs de kleur rood al begint te klagen dat het te heet wordt.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
3: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Schat, je hoeft niet te huilen.
11: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
12: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
11: Ah, dat lucht op.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar, voordeelmarkt.
17: Fomar, voordeelmarkt. Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
18: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches on the look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker. lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
23: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
25: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
26: Rook?
25: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
26: Nee, rook. Uit de meterkast.
24: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
25: Zo, koffie?
24: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
27: Mocht je bloedhete auto hebben, zometeen ook moeten instappen in die auto. Er komt een tip aan hoe je je auto zo snel mogelijk koel krijgt. Naar de verkeersinformatie bij Joe. De volgende vertraging op de A1 als je rijdt van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eckersweijer en De Hocht. Dus dicht daar door een geschaarde trekker met oplegger. Half uur extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Schavendeel. 20 minuten. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Willemstad en de Haringvlietbrug. Defect voertuig daar zorgt voor 30 minuten. Nou, wie komt-ie? Hoe krijg je je auto zo snel mogelijk koel? Eline weet het.
28: Eerst draai je even 50 meter met al je ramen open.
27: Ja.
28: Dan doe je al je ramen dicht.
27: Ja.
28: Zet je de airco aan.
27: Ja.
28: En dan moet je vrij snel op dat knopje wat zeg maar de lucht van binnen gebruikt.
27: Ja, moet je indrukken.
28: Dus de circulatie met de lucht van binnen uit de auto.
27: Ja, ja.
28: Dan wordt je auto het snelst koel, want dan pakt de airco, de alge-airco, de lucht.
27: Eline, we love you.
21: Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100.
27: Wat een
21: met
27: tip, hè?
21: Daniel Smulders.
27: Die tip kun je dus zo goed gebruiken. De radio, keihard, want de auto is dus cool. Je krijgt link te veel en hier is Bob Marley.
29: Great music. 67.

Marathon nummer 66 in de Joe Zomerhit Top 100. Met ook leuke nieuws eigenlijk, nieuw nieuws. Want volgende week komt er een nieuw album van Madonna uit. Confessions on the Dance Floor 2. Dus wel nieuwe muziek, maar geen biopic. Op een van de streamingsdiensten vertelde ze in een interview. Ze had een heel script klaar liggen, maar de filmmaatschappij vond het te duur. Madonna zei, luister even, ik heb een buitengewoon leven geleid. Een enorm leven, dus ik heb ook een groot budget nodig.

0: vandaag alleen maar zomerhits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is de zomerhit top 100 bij Joe. Dit was 1990, UB40 en Kingston Town. En in datzelfde jaar van diezelfde zomer hadden we ook deze.
1: 63.
0: Is voor Ritmo, De La Noche van Mystique.

0: beetje achterover hangen. June Lunch, Prince Mohammed, Someone Loves You, Honey, nummer 62. De Joe Zomerhit Top 100 die zo verder gaat met Edwin Noorlander. Met onder andere, lekkere liedjes hoor, van Dario G. Je hoort de Benga Boys, je hoort de Gypsy Kings. Maar eerst nog het nieuws met Ellen Altena. Goedemiddag, Ellen.
1: Ja, goedemiddag. Nu code oranje is ingegaan, is het belangrijk om een beetje rustig aan te doen. Maar zometeen hoor je dat dat niet altijd kan.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten... of gewoon klaar zijn in één keer... Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En morgen is het Joe Oranje Dag. Dan schooi je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
9: Ja, ja, schieten dan, schieten!
8: Morgen is het Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
10: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Poeslot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan.
15: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
19: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
20: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
19: Voor pallets van 100 kilo?
20: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
22: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
24: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Het is een paar seconden voor één. Goedemiddag, het nieuws krijg je van Elena Altena.
5: Goedemiddag. Het heeft niet geholpen. De familie van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude heeft veel last gehad van de rel bij de politie. Dat zei een advocaat in de rechtbank. Zo'n 1700 agenten zouden haar dossier hebben ingezien. En in eerste instantie leek het erop dat politiemensen soms onnodig informatie over de zaak opzochten. Maar later bleek dit beeld niet te kloppen. De grote OV-staking van eerder vanmorgen is geslaagd, zegt vakbond FNV. Een deel van de ochtendspits reden er vrijwel geen treinen, bussen, trams en metro's. Dat is een protest tegen de bezuinigingen van het kabinet op onder meer de uitkeringen. De vakbonden dreigen met meer OV-stakingen als de plannen niet van tafel gaan. In Frankrijk is bij een man een ebola-besmetting vastgesteld. Dat meldt de Franse regering. Het gaat om een arts. Hij was net terug uit Congo, waar een ebola-uitbraak is. Ebola is moeilijk te behandelen. De man is in quarantaine geplaatst. En code oranje is ingegaan. De waarschuwing geldt op dit moment in bijna het hele land, behalve het noorden. De KNMI komt met code oranje omdat het erg warm en benauwd is. En dus is het advies om een beetje rustig aan te doen. Al moeten veel mensen natuurlijk ook gewoon werken. Zoals deze vrouw die kip staat te grillen op de markt.
6: Mijn vader zei altijd, had maar een ander broek moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan. Maar ik vond niks aan. Dus...
7: Het is wel heel erg heet, hè?
6: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuur gestaan, toch? Kerstliedje zingen, dat helpt.
5: Ja, en het blijft nog even warm. Morgen krijgen we mogelijk de warmste nacht ooit in ons land. Meteen door met het weer van Weerplaza. Zon met 30 graden in het noorden tot 36 graden in het zuiden. En morgen in het noorden iets koeler, 27 graden. Maar in het zuiden kan het dan juist 37 graden worden.
4: Yes, lekkers weten. Dankjewel Ellen. Joe Verkeer door Flitsmeister. 28 vertragingen. Dit zijn de files waar je langer mee bezig bent dan 20 minuten. Het begin op de A2 Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Eckersweijer en De Hocht, 23. Kapotte auto langs de A15. Gorkum-Ridderkerk. De langste file voor nu staat daar. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West, 39 minuten. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Tussen Sabina en de Haringvlietbrug, 22. En de A208 Haarlem-Velsen. Tussen Zandpoort-Noord en IJmuiden, daar 23.
8: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Morgen is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100. Met Edwin Noorlander.
4: Oh, heerlijk. Nou, verkoel een drankje erbij en genieten van al die zomerhits. Jimmy Cliff zometeen. Hakuna Matata naar de Gypsy Kings.
9: Joe, time is great music. Dit is Joe. 61. Penso con sueño para

Ja, dansen door je werkdag met de Joe Zomerhit Top 100. Of moet ik zeggen Zomerhitte Top 100. Nummer 60, Jimmy Cliff en Lebo M en Hakuna Matata. En nu op nummer 59 een vrouwengroep uit Guadeloupe. Ja, dat heb ik even opgezocht. Guadeloupe, dat is een prachtig eiland in de Caribische Zee. Ja, prachtige foto's hoor. Dat ziet eruit als een goede vakantiebestemming. Blauwe zee, palmbomen, je kent het wel. En uit Guadeloupe komt de vrouwengroep Zoekmachine. En zoek betekent dan weer feest in het Frans. Ja, dat vond ik weer op een andere zoekmachine, namelijk Google. Zoekmachine en Maldon op 59. Oh.

0: zomerhit op 100 hier bij Joe. En als je dacht dat To Brazil van de Benga Boys een makkelijke tekst had, zometeen komt er eentje aan met een nog veel makkelijkere tekst. Zit namelijk niet echt tekst in. Dario G, Carnaval de Paris, hoor je zometeen op 56. Leuke appjes komen er trouwens binnen. Onder andere van Mark, die is hard aan het werk.
1: Ja, we proberen echt wel rustig aan te doen met het warme weer, lieve mensen. Maar je moet toch echt ook weekmarkten en braderie opgebouwd en afgebroken worden in deze temperatuurtjes in de volle zon. Poeh, het is aan de pittige kant.

0: Nummer 55 in de zomerhit op 100. Bob Marley en de Wailers. Three Little Birds. Nou, inmiddels denk ik nog maar twee. En de mussen vallen van het dak. Zo warm is het vandaag. Dik boven de 30 graden. En daarom nog onder de allerbeste zomerhits uit de 70s, 80s en 90s. Hier bij Joe. Zijn we meteen op 54. Wes Alané. Ook Crowded House komt er nog voor je aan. En Bellini met Samba de Janeiro. En je hoort wat 1 op de 3 jongeren niet doet op een dag als vandaag. Terwijl dat wel zou moeten. Wat is het? Je hoort het zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
12: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
21: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Kersie.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Profiteer nu met Clubcar Wij van wel 35% korting op ZBever Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100 met Edwin Noorlander.
6: Hey, langs de file nu op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, daar 28 minuten. Door met de zomerhits, hier is Wes.
7: 54.

En goed, drinken en smeren vandaag. Maar 1 op de 3 jongeren die doet dat niet meer, dat smeren. Ja, ze vinden zonnebrand te duur. En dat snap ik ook wel, want een flesje zonnebrand, dat kost al gauw 25 euro. Als je het huismerk koopt, ook nog steeds duur, 7 euro. Maar goed om het wel te blijven doen, hè. En vergeet ook niet om het elke 2 uur te doen. En als je jezelf een beetje oud vindt en je hoort nu dit en je denkt, ik vind het ook duur, dan ben je blijkbaar een jongere. Dat is het goede nieuws. Hier is Crowded House op 3 en 5.

0: Hou je hoofd koel met de zomerhit op 100 deze hele dag bij Joe. Luna was dit, nummer 52 bij Lando. Het record bij de mannen staat op 99,1 km per uur. En bij de vrouwen staat het op 88,9 km per uur. Ik heb het over windsurfen. Ja, best wel populaire sport. En als je denkt van nou, dat wil ik ook wel een keertje doen. Nou, de beste plek om dat te doen is in Namibië. In Afrika dus. Luderitz, dat is de plek. Die staat bekend om de extreem sterke wind en het vlakke water. En dat zijn de ideale omstandigheden voor de records. En als je denkt, Edwin, waarom heb je het over windsurfen? Nou, dat komt door dit liedje. De surfers en windsurfen nu op
1: 51.

0: Wat vliegt zo'n dag, hè? We zijn al over de helft helaas. Nummer 49 was voor Owen Paul My Favorite Waste of Time. Maar het goede nieuws is natuurlijk dat al die zomerhits alleen maar beter worden nog. Want nog 48 zomerklappers te gaan. Tot 6 uur vanavond de zomerhit op 100 hier bij Joe. En het nieuws van 2 uur, dat krijg je van Ellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Dat het enorm warm is buiten, dat weten we. Maar in Eindhoven is het nu wel heel warm.
0: Is dat de warmste plek van Nederland?
1: Dat ga ik je zo vertellen.
0: Eindhoven de gekste een beetje.
1: Zo is het.
0: Okay. De lijst gaat zo verder met onder andere Coco Jumbo, Mr. President. En ook toepasselijk, zeker voor Eindhoven dus, Hot Hot Hot van Buster Poindexter.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dusty ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dusty afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar, voordeelmarkt.
13: Fomar, voordeelmarkt. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
0: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
5: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Pas je eindelijk.

0: tikkie anders doe.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Zo meteen verder met de zomerhit top 100. Eerst het nieuws met Ellen Altena.
3: Goedemiddag. Hittekracht 10. Dat is in Eindhoven en zojuist ook in Vlissingen bereikt. Het hoogste warmteniveau, dat zegt het KNMI. Het is daar en ook op andere plekken erg warm, ruim 30 graden. En toch is niet iedereen ervan onder de indruk.
4: Ik heb er helemaal geen last van. Ik heb eigenlijk helemaal geen last van de warmte.
5: En u bent hoe oud?
4: Bij 78.
5: Want we maken ons altijd zorgen om de oudjes,
4: ja,
5: maar...
4: Nou, ik heb er geen last van.
5: Nergens
4: van
5: nodig.
6: We hoeven niet te werken. Dus we kunnen ons heel rustig houden.
3: Was te horen bij de NOS. Het KNMI berekent sinds begin deze maand de hittekracht. Daarmee kan je berekenen hoe zwaar de hitte aanvoelt. De familie van Lisa, het meisje dat vorig jaar werd vermoord na een avond stappen, heeft veel last gehad van de rel bij de politie. Volgens de advocaat van de familie hebben ze er zelfs onder geleden. Er was veel ophef rond de zaak omdat zo'n 1700 agenten in haar dossier hadden gekeken. En eerst leek het erop dat het soms onnodig gebeurde, maar later bleek dit beeld niet te kloppen. Er worden misschien nog meer mensen opgepakt voor de mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem, dat zegt de politie. Gisteren zijn er al 6 mensen aangehouden. Ze zouden hebben gesjoemeld met nephandtekeningen. Door de berichten over mogelijke fraude moesten de verkiezingen in Gorinchem over. En we moeten meer gaan nadenken over wat er met je social media profielen moet gebeuren als je bent overleden. Dat vindt de partij Pro. Wie krijgt je wachtwoorden of wat gebeurt er met je Facebook en Instagram? Nou, de meeste mensen hebben er nog nooit over nagedacht. Toch staat volgens Pro wel nodig. De partij wil onder meer dat het kabinet met een campagne komt om meer bewustzijn te creëren. Het weer van Weerplaza. Het is bloedheet, volop zon met 30 tot 36 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Morgen in het noorden iets koeler, 27 graden. In het zuiden kan het er juist 37 graden worden.
2: Dankjewel, het Joe Verkeer dan met de langste file voor nu. Door een botsing op de A1 van Osnabrück naar Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en Hengelo-Noord, 22 minuten. En sta je in een van de andere 20 files die er nog zijn, dan verlies je daar max een kwartiertje.
7: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Morgen is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100 met Edwin Noorlander.
2: Weet je, Mina, hittekracht 10. Nou, toepasselijk dan al die zomerhits. Hot, hot, hot. Buster Poindexter komt eraan na Mr. President. Joe,
8: music. Dit is Joe. 48.

laatste nummer is 47 in de zomerhit op 100 hier bij Joe. De hele dag de allerbeste zomerhits. Grote ontknoping die is even voor 6 uur zometeen bij Kai in de middagshow. En laat vooral even van je horen, hè, waar ben jij hopelijk aan het genieten van de zomerhit top 100. De Joe-app staat wagenwijd voor je open. Een leuk fotootje, filmpje, audioberichtje, tekstberichtje, alles is daar meer dan welkom. Dus de Joe-app, dat is de plek waar je zijn moet. Ja, je hebt vaak natuurlijk dat je die zomerhits meezingt zonder dat je weet wat je nou precies zingt. Ik heb dat vooral met Spaanstalige liedjes. Die zing ik een beetje fonetisch mee. Ik heb echt geen idee waar het allemaal over gaat. De volgende zomerhit van Mecano, Hijo de la Luna, die heeft al een heel bijzonder verhaal. Die gaat namelijk over een Roma-vrouw die een deal met de maan heeft. Ja, ze krijgt een man als haar eerstgeboren zoon aan de maan geeft. Maar het kindje dat uiteindelijk geboren wordt is een albino-kindje. En de man die ze heeft, die denkt, ja, die lijkt helemaal niet op mij. Dus ze is vreemd gegaan. Nou, hij wordt boos, hij vermoordt haar en de maan voedt het kindje dan verderop. Ja, dat is het gezellige verhaal achter Hijo de la Luna van Mecano. Nummer 46 in de Joe Zomerhit op 100. En zometeen nog Jimmy Cliff en Reggae Night.

Jimmy Cliff, nummer 45, Reggae Night. Het is de zomerhit top 100. Ja, toch wel bizar hoe ver het Nederlands elftal gaat om ons in de oranje sferen te krijgen. Hè? Overal code oranje deze dagen, maar morgen ook op je radio hier bij Joe. Morgen is het weer Joe Oranje Dag en dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Als je meespeelt met het Joe 1-2'tje, een soort muzikale memory is dat. En als je twee gelijke hits kunt vinden, win je dus een tv. Dat spelen we morgen weer de hele dag. Vanaf 8 uur altijd zo rond kwart over. Dus bijvoorbeeld om 14:15 zoals het net is geweest. Morgen hoef je dan alleen maar even oranje te appen. En wie weet doe je gewoon wel mee. En ben jij een winnaar? Details vind je in de app en op joe.nl. De zomerhit op 100. De Gibson Brothers nu op 44.

0: je zomer, dan zeg je Ricky Martin. Jordan Liv en La Vida Loca, 43 in de zomerhit op 100. En deze komt er zo aan van Boney M.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Schat, je hoeft niet te huilen.
6: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
7: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
6: Dat lucht op.
8: Dit WK voetbal. Kleur Joe. Oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En morgen is het Joe Oranje Dag. Dan schoon je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
9: Ja, ja, schieten dan, schieten.
8: Morgen is het Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Renew.
15: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
18: Vergeet je niet in te smeren.
17: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
22: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook uit de meterkast.
22: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
25: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
26: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
25: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
27: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
28: Kia, movement that inspires.
8: Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100 met Edwin Noorlander.
0: En wat zomerhits van Nederlandse makelij Splitsing. Zometeen Wind en Zeilen komt eraan naar deze disco classic van Boney M. Hier is Sunny.
29: 42.

0: Sunny in the Joe, zomerhit op 100. Leuk als je laat horen waar jij aan het luisteren bent naar deze prachtige zomerse hitlijst. Johanna die is met haar man onderweg naar Oostenrijk voor de Formule 1. Angelique die luistert lekker vanaf het strand. En Teunis die werkt in de bouw.
1: Goedemiddag mannen van Joe. We hebben vandaag een beltje beneden gegooid. Het is te warm. De stenen smelten in je handen.
0: Hoi. Ja, het enige dat vandaag goed smelt is een ijsje natuurlijk. Maar ook weer niet te snel. Hè. Het is echt van het weer dat je ijs zo aan het smelten is. Terwijl je nog moet afrekenen. Het is de Joe Zomerhit op 100. Met nu Splitsing, Wind en Zeilen. Die staat op nummer 41.

Ja, stel je hebt tijd om een siesta te doen. Het lukt niet, hè? Het lukt niet om de radio uit te zetten. Al die zomershits knallen uit je speakers de hele dag door. Is dit de Joe Zomerhit op 100. Nummer 40, Sash en zijn ode aan Ecuador. Zweten gaan we op 38 met Inner Circle, maan 39. Famos a la playa, Riguera.

0: Alleen, jij bent Spaans aan het leren op Duolingo?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Oké, wil jij dan dit liedje even afkondigen?
1: Ja, dit was Burbujas de Amor van Luis Guerra.
0: Nou, prachtig. Ja, ik had het niet beter kunnen doen. Je kan ook DJ worden, Alain. Misschien moeten we een keer ruilen. Wat heb je zo in het nieuws?
1: Nou, met zometeen natuurlijk nieuws over de hitte en een dure rekening voor het kabinet.
0: En de zomerhit op 100 gaat verder met onder andere de George Baker Selection.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
9: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
5: Samen voetbal kijken en barbecuen. Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
11: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
18: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
19: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
18: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel.

0: tikkie anders doe.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
3: Doei! Doei!

0: Het is 2:03. Meer zomerhit op 100 show na het nieuws met Ellen Altena.
1: Goedemiddag. Het wordt uitgebreid. Code Oranje geldt later deze week in het hele land, dat zegt het KNMI. De waarschuwing is nu in het westen, midden en zuiden van kracht. Op meerdere plekken daar is inmiddels hittekracht 10 bereikt, het hoogste warmteniveau. En vanaf vrijdag dan geldt Code Oranje ook in de rest van het land. Op het Griekse eiland Kos is een Nederlandse vrouw van 18 dood gevonden. Ze lag volgens de Telegraaf in een appartement. Een andere tiener vond haar en sloeg alarm. Hulpdiensten waren er snel bij, maar het bleek te laat. Een misdrijf wordt uitgesloten, maar waardoor de vrouw dan wel is overleden is niet bekend. En een peperdure strop voor het kabinet. Het regeringsvliegtuig moet nu al worden vervangen. Het toestel is nog geen 10 jaar oud, maar gaat alweer in de verkoop. En dat komt omdat KLM stopt met de Boeing 737-vloot en volledig overschakelt naar Airbus. Een nieuw vliegtuig kost waarschijnlijk tientallen miljoenen. Het weer van Weerplaza, het is bloedheet, volop zon met 30 tot 36 graden. En morgen in het noorden iets koeler, 27 graden. In het zuiden kan het dan juist 37 graden worden.
0: Thanks, jouw verkeer door Flitsmeister. Het is druk, 38 files. Dit zijn de 3 files waar je langer mee bezig bent dan een half uur. Botsing op de A4, Den Haag Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein en Zoetewoudendorp, 48 minuten. Ook een ongeluk op de A10, Koenplein Amstel. Tussen Amsterdam Slotervaart en de Rozenoordbrug, 37 minuten. En een botsing op de A27, Utrecht Breda. Tussen Lexmond en Gorkum, plus 43 minuten.
2: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Morgen is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100 met Edwin Noorlander.
0: Yes, morgen strooien we met televisies en vandaag strooien we met zomerhits. Peter Andre komt eraan na de George Baker Selection.
3: Joe, music. Dit is Joe. 36.

Peter Andre en Mysterious Girl nummer 35. Je zit er midden in de zomerhit op 100 hier bij Joe. We tellen af naar de grootste zomerhit uit de 70s, 80s en 90s. Even voor 6 hoor je het antwoord op de vraag wat de nummer 1 is bij Kai in de middagshow. En daarom 4:15 uiteraard ook weer een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Dat is het letterspelletje waarbij je 1000 euro kunt winnen als je de beste score van de week hebt neergezet. En deze week is er een nieuw record neergezet, zelfs aller tijden. Gisteren had Jacqueline 14 goede antwoorden. En het record stond tot nu toe op 12. Nou, durf jij het aan? 4:15, nieuwe ronde, maak je kans op 1000 euro. Dit is 34, Baltimora.

0: Het is de zomerhit op 100 bij Joe. 10cc hoorde je Dreadlock Holiday op 33. Leuk om van je te horen via de app. Ben die heeft me net een berichtje gestuurd in de Joe-app. Die is conciërge op een school en stuurt een fotootje van hoe warm de lokalen daar zijn. Het warmste is lokaal 2.10. Daar is het maar liefst 31,6 graden. Mijn hemel zeg. Dennis heeft wat verkoeling opgezocht door te gaan varen. En Jolanda stuurt nog dit oelala-appje.
1: Ik zit bij mijn ventilator. Ik ben geen nudist, maar nu wel. En Joe aan het luisteren.
0: Oké, alles uit, behalve de radio en de ventilator dus. Zomerhits 32, los.

0: Als Agda Poldermunnik, je hoorde het regent zonnestralen bij Joe. Met zometeen weer een record dat is verbroken vandaag. Een record dat al 21 jaar stand wist te houden, maar na vandaag dus niet meer. En welk record het is, hoor je zometeen. En de zomerhit Top 100 gaat verder met onder andere Enrique Iglesias zometeen. Conga van de Miami Sound Machine. En ik ga ook in de Summertime draaien van Mongo Jerry.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja. Van Jumbo,
7: de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle Ariel Pots Plus, Vloerbaar Plus en de Big One, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
12: Heijn. Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's.

0: opbouwende prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent, lekker fris.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
7: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
11: Het is 2 minuten over 4:30. Het is hartstikke druk op de weg. 48 files worden er gemeld in de app van Flitsmeister. De 2 meest opvallende zijn deze. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en Zoetwaardendorf. Daar ben je flink aan de beurt. 11 kilometer daardoor een ongeluk. De vertragingstijd is nu 63 minuten. Ruim een uur dus. En de A10 Koenplein-Amstel tussen Osdorp en de Rozenoordbrug. Kapot voertuig zorgt daarvoor plus 36 minuten. Sta je in 1 van de andere 46 files die er nu zijn, dan heb je daar maximaal 25 minuten vertraging. Sterkte en goede reis.
12: Dit is Joe. De Joe. Zomerhit Top 100 met Edwin Noorlander.
11: En Enrique Iglesias zometeen. Bailamos komt eraan. Eerst nog op nummer 29. Miami Sound Machine. Hier is

De zomerse klanken van Marieke Iglesias in de Joe Zomerhit Top 100 op nummer 28. En dat allemaal op de warmste 24 juni ooit in Nederland. In de beeld, in de tuin van het KNMI, werd het een uurtje geleden 32,8 graden. En daarmee is een record van 21 jaar geleden verbroken nu. Toen werd het maar 32,6 graden. Ijskoud die dag. Nu op 27, toepasselijk, Mungo Jerry in de Zomerhit Top 100.

Ah ja, terwijl Gijs net appt dat hij vol gas een rieten dak aan het opknappen is. Ja, in de volle zon natuurlijk. Het enige rietje wat ik wil zien is een rietje in mijn drankje op dit soort dagen. Sterkte daar. De zomerhit op 100 bij Joe met Luke Vega zo. Eerst Tony Esposito, Papa Chico.

0: Ja, je hoorde Mambo number 5 in de Joe Zomerhit Top 100. Zometeen Jeroen met het nieuws van 4 uur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag zometeen. Onder andere het nieuws over een voormalig stervoetballer van Barcelona en Brazilië. Die maakt zijn comeback.
0: En Kai is er met de middagshow met nog veel meer zomerhits. Onder andere deze. Ja, Ryan Paris, Dolce Vita, hoor je zo op 23.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
12: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. NBI.
13: De Steenmeesters.
14: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
15: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
18: Oh, wat een goal!
19: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
24: Ik heb letterlijk niks.
25: Het gaat de hele dag regenen, hè?
26: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
27: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
28: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
24: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
29: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
30: Mega-acties voor een mega-lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet, als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Nu.nl nieuws van 4 uur, Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedemiddag. 21 jaar cel. Dat krijgt een man uit Leiden voor het doden van zijn ex-partner. Volgens de rechter heeft hij haar met een hondenketting gewurgd, maar het laten lijken op zelfdoding. De man bleef volhouden dat de vrouw het zelf had gedaan, maar de rechter zag dat dus anders. Het is druk bij de ANWB. Met temperaturen buiten van ruim 30 graden zijn er veel meer pechgevallen dan normaal. Vooral accu's houden ermee op, vertelt een ANWB-medewerker bij RTV Oost.
18: Mensen denken altijd dat accu's eigenlijk alleen met koud weer het begeven, maar ze gaan net zo goed met extreme temperaturen zoals de aankomende week net zo snel stuk. Een accu houdt zich het best op kamertemperatuur.
8: In het westen, midden en zuiden van het land geldt nu code oranje vanwege de hitte. Vanaf vrijdag geldt code oranje voor het hele land. Medewerkers van de universiteiten krijgen volgend jaar een hoger loon. Gemiddeld gaat het om zo'n 4% extra. En ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van ruim 1500 euro. En sport, voetballer, voormalig stervoetballer Ronaldinho maakt zijn comeback. Ronaldinho was 2 keer de beste voetballer van de wereld, werd wereldkampioen met Brazilië en won de Champions League met Barcelona. Ronaldinho is inmiddels 46 jaar en gaat nu spelen in Italië voor Ravenna. Dat is een club die speelt in de derde divisie. Voor de zekerheid, mocht het niet opgevallen zijn, nog even het weer van Weerplaza. Volop zon buiten, 30 tot 36 graden. En morgen opnieuw zonnig en opnieuw heet, met morgen in het noorden 27 graden, in het zuiden 37.
6: Ongelooflijk, wat een temperatuur, hè? Oh, wat kunnen wij ons hier heerlijk verkoelen met zomerhits.
21: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Morgen is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100.
6: Ja.
21: Met Kai Merckx.
6: Juist hem. John Travolta en Olivia Newton-John zal ook wel een plaknachtje geweest zijn. Summer Nights. Hoi naar Ryan Pearce en Dolce.

0: Newton-John en Summer Nights. Op nummer 22 in de Zomerhit Top 100. Ook gewoon tijdens de middagshow bij Joe. Kai hier, fijn dat je er bent. Ja, die Summer Nights, dat zal ook een plaknacht geweest zijn, denk ik.
1: Lijkt me wel. Toch? Er zijn wel mooie dingen gebeurd, volgens mij.
0: Dat denk ik, als je het zo hoort, ja, dat is een verhaal om nog vaker na te vertellen als je het zo hoort, die Summer Nights. Dat is ongelooflijk. Is bij jou een beetje de toen thuis, Jeroen?
1: Nee, de hel. Nee. En nou, nog een stukje warmer alleen. Het is verschrikkelijk. Ja. Het is nu al verschrikkelijk.
0: Ja, het is echt warm, hè.
1: Het kan nog, bij sommige mensen is het thuis binnen al 30 graden.
0: Ja, dat klopt. Dat is absoluut waar.
1: Heb ik niet.
0: Maar... En je probeert nog enigszins een beetje te koelen natuurlijk. Maar het is, we zitten nu in de fase, het is ook niet meer te koelen.
1: Nee.
0: Dat lukt niet meer. Eergisteren kon het nog, dat was ochtends en 's nachts raampjes open. En dan koelde het nog lekker een beetje door. Dan zat er nog wat wind bij ons thuis, dat was lekker. Maar als je het dan niet op tijd dicht deed, dan zat natuurlijk de zon er om 8 uur. Was hij al flink aan het branden, dan was je alweer te laat.
1: Ja, dat waren wij.
0: Ja, dat was bij jullie thuis. Ach, vandaag heb je dat horen zeggen, dat was bij jullie thuis.
1: Ja.
0: Maar heerlijk, het is eindelijk zomer, jongens, waar we op gewacht hebben. Als je vandaag met iemand praat, gaat het eigenlijk maar over twee dingen. Het WK of de warmte. Het lijkt wel of ieder bedrijf of de gemeente wel iets van maatregelen hebben genomen. Ik las dat thuisbezorgd niet meer bezorgd vanwege de hitte. Terwijl je zou denken dat je eten dan wel lekker een keer warm aankomt natuurlijk. Ja, minder haast op die scooters. En containers worden ook extra vroeg geleegd. Ik kreeg een melding van mijn reinigingsdienst. Die zeiden, zet je de bak alsjeblieft 's avonds al op straat. Want we beginnen extra vroeg. Dus ook dat gebeurt natuurlijk. Wij hebben ook maatregelen genomen hier bij Joe. Namelijk voor jou de 100 leukste zomerhits uit de 70s, 80s en 90s. Want laten we eerlijk zijn, daar zit je op te wachten. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine hoor je zo op nummer 20. Op 21, Madonna en La Isla Bonita.

0: onderzoekje. Een huis- en een keukenonderzoek dat over van alles nog wat kan gaan. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, ik laat de uitkomst nog even achterwege, maar het onderzoek gaat vandaag als volgt. Uit onderzoek blijkt dat dit je 60 keer per jaar overkomt.
0: 60 keer per jaar overkomt, dit?
1: Yes.
0: Wat zou er nou nog kunnen zijn?

nummer 18. Dat is lekker. We gaan zo eens even kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld. Nieuws van 4:30 komt eraan. En daarna gooi je door met de zomerhit op 100 natuurlijk. Muziek van onder andere ABBA is onderweg. Maar ook, moet ik toch zeggen, een van mijn all-time favorites als het gaat om zomerhits. De zomerhits.

0: nieuws van half vijf dus.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hé, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: kozijnen. Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
15: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Poes Lot at vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
22: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
23: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op Trendhopper.nl.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
6: Het is zonnig en warm en morgen nog warmer. 37 graden.
7: Dit is jou.
6: Door met de zomerhit op 100 na het nieuws van 4:30. Jeroen.
8: Ja, goedemiddag. Ik begin uiteraard met de hitte, want in een groot deel van het land is het nu ruim 30 graden. Warmste plaats op dit moment Woensdrecht met 36,1 graden bij hittekracht 9. In Vlissingen, Eindhoven en Maastricht is het zelfs hittekracht 10. Hoger kan niet. En deze hittekracht geeft aan hoe zwaar de hitte aanvoelt. Eigenlijk is het allemaal niet te doen, dus zou je zeggen. Maar toch bekijken deze meiden het van de zonnige kant.
9: Heel veel drinken en niet te veel doen. Niet te druk. Gewoon een beetje rustig aan.
10: Ik vind de hitte wel leuk eigenlijk. Ja, lekker. En weet je, gewoon strand of zwembad en dan komt het helemaal goed.
8: En ook ouderen blijven opvallend koel onder deze hitte.
11: Ik heb er helemaal geen last van. Ik heb eigenlijk helemaal geen last van de warmte.
6: En u bent hoe oud?
11: Bij 78.
6: Want we maken ons altijd zorgen om de oudjes,
11: ja,
6: maar...
11: Nou, ik heb er geen last van.
6: Nergens voor nodig.
12: We hoeven niet te werken. Dus we kunnen ons heel rustig houden.
8: Ja, in het westen, midden en zuiden van het land geldt nu code oranje vanwege de hitte. Dat geldt vanaf vrijdag in het hele land. Nog even snel een update over de aap die is ontsnapt uit Safari Park Beesterbergen. Die aap is nogal lastig te vangen. Het dier ontsnapte zaterdag, loopt dus al dagen vrij rond, maar wel in de omgeving van het park. Maar teruggaan naar het park, dat wil hij dus niet, zegt zijn verzorger.
13: In het begin bleef hij nog wel zitten, maar nu denkt hij van ja, daar heb je ze weer. Dit zijn wel slimme apen, dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan kijken of we hem dan kunnen verdoven.
6: Oh, mooi. Ja. Ja, en wat is dan incognito in deze zin? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? Gaan apenpak. Ze in een apenpak? Gaan ze daar, ja. Ja, maar ja, de aap herkent ze. Ja. Dus die aap die zit daar ergens en die kijkt om een hoekje en zegt... Rek, daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer. En ze hebben weer een net mee. Ja, nee, ik ben weg. Ik ben weg. Ja. Dus dit wordt een soort van, ja, Inspector Gadget-achtige B100 in kostuum. Gaan we krijgen, denk ik.
8: Ik
6: wil hier wel beelden van zien, trouwens.
8: Nou, daar gaan we voor zorgen.
6: Ja, dat is goed. Dat is super. En je kunt je aanmelden voor de Alpha Battle over 6 minuten. Dus pak alvast de app van Joe erbij. Heb je de hoogste score aan het einde van de week, dan kun je zomaar eens 1000 euro rijker zijn.
14: Dit is Joe. De Joe Zomerhit Top 100.

Gypsy Kings bij Joe. Ze staan 3 keer in de zomerhit op 100 met Bailame, Volare en deze Bamboleo. Dat is de laatste keer Gypsy Kings op 16 in de zomerhit top 100 die je hier vandaag tot 6 uur hoort bij Joe. Het mag dan wel de week van de warme records zijn, de warmterecords ook. Maar het is ook de week van het record bij de Alpha Battle. Je zou het bijna vergeten. Gisteren was daar Jacqueline. Zij moest 9 goede antwoorden weten te geven. Meer dan 9. Want Ivan had dat gedaan eerder die week. En die was dus op weg naar die 1000 euro. Nou, dat is natuurlijk best een flinke klus. Meer dan 9 goede antwoorden. Maar niet voor Jacqueline. Want het was echt, het was 2 vingers in de neus. Ze vloog door die ronde heen. Ze scoorde het all-time record van 14 goede antwoorden. En daar mag nog wel eens even een applaus voor klinken. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is natuurlijk geweldig. Dus ik kan me voorstellen dat je ook denkt van ja, deze ronde, deze week, dat laat ik even aan me voorbij gaan. Ik weet niet of ik nog boven die 14 uit durf te komen. Maar ik ben in ieder geval dus echt op zoek naar iemand die zegt ja, ik heb niks te verliezen. Ik ga je nog meer in verbazing laten vallen. Ik ga voor 15. Daar ga ik voor. Ja, dag, ik ga voor 15. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wie durft het aan? Wie weet speel ik zo meteen met jou wel een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Over 3 minuten. Je kunt je aanmelden door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. In de tussentijd misschien wel een van mijn all-time favorite zomernummers als het gaat over zomernummers uit de 90s. Op 15 in de zomerhit top 100.

0: Hitty en de Summer is Magic op 15 in de Zomerhit op 100. Je hoort Rob de Nijs, net werd zomer op nummer 14. Maar eerst een nieuwe ronde van
1: de Alpha Battle.
0: En die spelen we met Michael. Hey Michael.
2: Ja, zeker. Hoi Kai.
0: Hallo, het is zover Michael. Je gaat meespelen.
2: Yes.
0: En wat een dappere dag heb je uitgekozen om mee te spelen. Want er staat nogal wat, ja, er staat nogal een opdracht voor je, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, 14 stuks, man. Jeetje.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ja, of 14 stuks en dan een snellere tijd als Jacqueline. Of 15 stuks, dan weten we het zeker natuurlijk. Dat kan ook. Maar Jacqueline heeft inderdaad 14 goede antwoorden gegeven. Wat zou je doen met 1000 euro, wil ik nog even weten.
2: Ja, het is hartstikke lekker weer. Wie weet nog even lekker een lang weekend weg. Of voor de vakantie gebruiken binnenkort een keer.
0: Ja, ik zou het bewaren voor de vakantie, want het is nu hier lekker weer. Je zou wel gek zijn om weg te zijn.
2: Ja, zeker weten.
0: Toch? Ja.
2: Dat is waar.
0: Michael, omdat je meespeelt krijg je sowieso een staatslot voor de droomsalaristrekking van Staatsloterij.
2: Dankjewel.
0: Heb je al in de pocket. En je krijgt vervolgens ook nog eens 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdag de hoogste score, dan win je 1000 euro. Ja, het liefst meer dan 14 goede antwoorden dus, Michael.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Ben je er klaar voor?
2: Yes, kom maar.
0: Je mag gaan spelen met de letter M van Michael.
2: Hey,
0: nou,
2: oké.
0: Kom, nou, moet misschien zo zijn. 30 seconden vanaf nu. Succes. Een eiland.
2: Kip.
0: Wat zei je?
2: Kip.
0: Een meisjesnaam.
2: Maaike.
0: Een cocktail.
2: Mojito.
0: Een soort fruit.
2: Mango.
0: Een bloem.
2: Kip.
0: Iets uit het vriesvak. IJs uit het vriesvak.
2: Kip.
0: Een computerspel.
2: Kip.
0: Een...
2: ja, dan val je even stil en dan noem je gewoon een woord. En
0: Michael, ik begrijp het helemaal. En vanaf het moment dat je struikelt, denk je... oh, ik struikelde en dan is er weer 5 seconden voorbij eer je op de ring bent.
2: Ja, daarom.
0: Ja, ik begrijp het. Het is ook zo. Als eiland had je kunnen zeggen Madeira of Mallorca of Malta.
2: Ja, dat komt later altijd.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat gaan we nu doen. Dat komt later altijd. Hier komt ie. Bloem, daar had je Margriet kunnen zeggen of Madelief.
2: Ja.
0: IJs uit het vriesvak, Magnum of Mars, IJs. Bestaat ook een computerspel, Minecraft, Mario. Ja, het mocht niet baten, Michael. Laten we eerlijk zijn, maar...
2: Ja, joh. 14, dat is toch ook belachelijk veel.
0: Het
2: maar,
0: is ook...
2: Ja, het is gewoon leuk om te doen een keer.
0: Absoluut, ik wil net zeggen... het is natuurlijk een ijzersterke week, ik bedoel, waar je middenin zit. Dus inderdaad, meer dan 40 goede antwoorden. Ben je nog steeds naar op zoek? Denk je het voor elkaar te kunnen krijgen? Mag je dan laten weten door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Morgen, 16:45, een nieuwe ronde van de Alpha Battle voor 1000 euro.
1: De Joe Zomerhit Top 100.
3: 14.
0: Dit was me een zomertje. Och. Als je er een lied over zou moeten maken, over die zomer, dan zou het ongeveer zo klinken, denk ik.

Paradise en het werd zomer op nummer 14 in de zomerhit top 100. Kelly zegt er nog over, was er op de reis nu 16 en zij 28. Mag dat tegenwoordig nog wel? En Rico zegt, ik ga voor 15. Maar dat gaat denk ik over de score van de Alpha Battle. en niet zozeer over leeftijd. En anders moeten we even onderzoek gaan doen naar Rico. Maar goed, dat zijn hele andere berichten. Daar duiken we nog wel eens in. Ik heb bijna alle liedjes gehoord van de Zomerhit op 100. Zijn één voor één mooie liedjes, zegt Arjan. En dat treft, want de lijst gaat zo door naar het nieuws van 5 uur.

0: Laat nieuws.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
6: we Oranje. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
18: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
21: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
23: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan en met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
24: Oranje fans opgelet,

0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Dit is jouw Summertime. Hoor je na het nieuws van 5 uur, Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedemiddag. Ze draaien overuren. Airco-monteurs die komen om in het werk. Sommigen krijgen zelfs 10 keer zoveel aanvragen binnen dan normaal, meldt Omroep West. Ze proberen eerst de meest kwetsbare mensen te helpen, zoals senioren en zieken. En anderen die nu een airco willen, moeten minstens een maand wachten. Op het Griekse eiland Kos is een Nederlandse vrouw van 18 doodgevonden. Ze lag volgens de Telegraaf in een appartement. Een misdrijf wordt uitgesloten, maar waardoor de vrouw dan wel is overleden is niet bekend. Een belangrijke dag vandaag voor NAVO-baas Mark Rutte. Hij gaat vandaag op de koffie in het Witte Huis bij de Amerikaanse president Trump. De twee spreken over de NAVO-top, die is over 2 weken in Turkije. En Trump is nog altijd boos dat Europese NAVO-bondgenoten niet hebben geholpen in de Iran-oorlog. En sport, het WK voetbal. Het Nederlands elftal speelt morgennacht, donderdag op vrijdag om 1 uur de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. En vandaag zijn de laatste voorbereidingen en verplichtingen, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
3: Om 17:30 Nederlandse tijd traint het Nederlands elftal. En vervolgens is er om 22:30 een persconferentie met bondscoach Ronald Koeman en middenvelder Ryan Gravenberg in het Arrowhead Stadium. En dat is het stadion waar morgen ook de wedstrijd is tegen Tunesië.
2: En dat is in Kansas City. Daar is het vandaag half bewolkt en 28 graden. Bij ons is het zon. En vooral veel warmer, 30 tot 36 graden. En morgen nog warmer, nog meer zon. En 27 tot 37 graden.
4: Dat het in Kansas City dan koeler is.
2: Ja.
4: Dat is bijzonder, hè?
2: Opvallend.
4: Opvallend, ja.
2: Ja,
4: inderdaad.
2: Ja, ja, ja, en morgen ook nog. Morgen nacht, als ze moeten spelen, is het ook nog vrij aangenaam. 20 graden.
4: 20 graden. Nou,
2: en het is een open stadion, geen airco. Dus.
4: Ja,
2: in dit geval prima.
4: Wij kunnen ons in ieder geval heerlijk verkoelen met het allerbeste wat de zomer heeft voortgebracht.
1: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Morgen is het Joe Oranje dag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100 met Kai Merckx.
4: We doelden eigenlijk inderdaad gewoon die zomerhits. Ja, want er komen er nog een paar aan, zeg jongens. Zometeen Maywood en Rio na nummer 13, Summertime. Summertime,
5: great music. Dit is Joe.
6: Drums, please.

0: moment. Code geel in Rio. En niet door de warmte, maar door zware neerslag. Op dit moment is het daar 21 graden. Niet helemaal een eerlijke vergelijking natuurlijk, want we zitten in een ander seizoen. Maar dat laten we even buiten beschouwing. Dat laten we even buiten de kooplijn. Maywood en Rio op nummer 12 in de zomerhit top 100 hier bij Joe. Gisteren was het hittekracht 8.
1: Ja.
0: Jeroen, want dat is iets nieuws van het KNMI. Dat bestaat nog niet zo heel lang, de hittekracht. Maar daarmee willen we eigenlijk een beetje omschrijven of een beetje zichtbaar maken hoe warm ze aanvoelt, toch? Ja, dat is het een beetje.
1: Of 25 graden, zeg maar, of 30 graden in dit geval aangenaam aangevoeld. Dat kan namelijk.
0: Ja.
1: Of juist onaangenaam. Te hoge luchtvochtigheid, dat soort dingen.
0: Precies. Dus gisteren hittekracht 8, vandaag tikken we de 10 aan.
1: Ja, nou, 9 is een beetje het hele land. Maar in 3 steden is vandaag inderdaad hittekracht 10 gemeten. In Vlissingen, Eindhoven en Maastricht. Daar is dus, als het goed is, niet te doen.
0: Inderdaad, volgens de hittekracht. Maar betekent dat dan dat dit het warmste is, zeg maar? Het kan niet hoger dan vandaag.
1: Ja, het gaat van 0 tot en met 10. En op dit moment is dat het hoogste wat het kan zijn. Dat kan natuurlijk ooit, als het nou allemaal nog warmer en nog vochtiger wordt, weet ik veel allemaal.
0: Ja.
1: Zal dat ooit een keer aangepast kunnen worden? Maar op dit moment is dit het hoogste.
0: Nou, lekker in de schaduw blijven dus. En lekker goed verkoelen en drinken en goed insmeren. En vooral genieten van al het zomers wat voorbij komt natuurlijk. Zoals in de zomerhit top 100. Ik zag trouwens, Kokomo is vandaag 22 graden en een zonnetje. En morgen regen. Morgen regen. Nou, dan kun je toch beter hier zitten, hè? Eindelijk lekker.

je dat? Ibiza is trouwens 29 graden, blauw en zon. Daar gaan we zo nog even heen met de Benga Boys. Maar dus eerst die Kokomo. Laten we eerst Kokomo maar even aan. Dan hebben we die regen gehad ook. Nu nog 22 graden en de zon.

0: Now it's the disco, but not for Lola. En zo is het maar net. Geen idee. Bert Minnelo en Cuba Cabana op 9 in de zomerhit op 100 hier bij Joey. Je hoort het al de hele dag door. En we duiken zo meteen echt, de crème de la crème binnen natuurlijk. Maar laten we eerst eens eventjes kijken naar het onderzoek van vandaag. Want dat hebben we ook nog op de plank liggen. Doen we hier elke middag een onderzoekje over van alles en nog wat. Het geweten van de show, yes.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat dit je 60 keer per jaar overkomt.
0: Ja, wat kan er nou toch zijn, Nanno?
2: 60 keer per jaar is je telefoon leeg.
0: Je telefoon leeg.
1: Dat is niet goed.
0: Dat is wel wat vaker, denk ik. Dat gebeurt bij mij zo wat elke dag dat mijn telefoon leeg is, moet ik eerlijk zeggen. Dan ben je bijvoorbeeld aan het streamen of zo naar een speakertje en dan gaat hij wat sneller leeg. Maar goed, dat is niet het goede antwoord. Wat het wel is, hoor je later deze middag. En we duiken dus de, laat ik het zo zeggen, top 8 in van de zomerhit top 100. Met daarin

0: Het nieuws van 5:30.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd.

0: veilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet u hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
20: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
20: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
20: Buenas noches.
19: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
21: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
22: Dat gaan we vieren.
21: Zo goedkoop, daar word je fan van.
23: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's?
0: Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
21: Dus nu naar Aldi.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
24: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
25: Het is zonnig en warm. Morgen nog warmer. Het kan wel 37 graden worden. Door met de zomerhit top 100 na het nieuws van 5:30, Jeroen.
1: Ja, die hitte.
25: Al die hits bedoel je?
1: En de hitte.
25: Oh, oké. Okay. Ja,
1: het met zo mooi door elkaar. De woorden en de plaats.
25: Ja.
1: Het is warm vandaag, het is heet. En dan is de vraag, hoe houd je het hoofd koel? Dat is inderdaad een grote vraag. Want het is nu overal in het land ruim 30 graden. En het wordt de komende dagen alleen nog maar warmer. Warmste plek op dit moment is Woensdrecht. Daar was het een uurtje geleden 36,1 graden. Maar het is daar inmiddels behoorlijk afgekoeld. Het is daar nu 35,7 graden. Dat is nog 14e verschil. Die hitte die blijft nog even. Vanaf vrijdag geldt in het hele land code oranje. En rustig blijven is dus het advies de komende dagen. Al moeten veel mensen natuurlijk ook gewoon werken. Zoals deze vrouw die kip staat te gillen op de markt.
26: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan. Ik vond niks aan. Dit
27: is wel heel erg heet, hè?
26: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuren staan, toch? Kerstliedje zingen, dat helpt.
25: Maar deze vrouw houdt de kippen gewoon buiten. Ze staat gewoon buiten met 2 kippen omhoog, of niet?
1: Zo klaar.
25: En dan gewoon 10 minuutjes en dan draaien en dan is het klaar natuurlijk.
1: Zo gaan, ja. Precies. Even kijken, we gaan door met de A27. Daar wordt dit weekend niet aan gewerkt. Was wel het plan tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder. Zou de weg eigenlijk dicht gaan. Maar het gaat niet door. Vanwege de hitte, volgens Rijkswaterstaat, kan het asfalt namelijk deze dagen tot 60 graden warm worden. En dat is niet gezond om op te werken. En smeren, keren en opnieuw smeren. Dat geldt deze dagen voor iedereen die in de volle zon werkt, zit of ligt. En dat geldt uiteraard ook voor jongeren.
25: En voor maar die kippen die je grilt natuurlijk. En voor die kippen.
1: Kip, maar die hoeft niet in te smeren. Ja, met olie.
25: Ja, smeren, keren, opnieuw smeren.
1: Maar 1 op de 3 jongeren smeert minder en minder, meldt het AD, vanwege de hoge kosten van zonnebrandcrème. En verder blijkt dat volwassenen veel vaker zonnebrandcrèmes van het huismerk kopen, omdat die een stuk goedkoper zijn.
25: Dat begrijp ik. Je moet een busje zonnebrandcrème kopen. Dat is echt niet normaal, alsof je een emmer leeg gooit.
1: Ja.
25: En dan is het wel vaak 1 plus 1, maar dan nog. Weet je, dan zit je nog aan een eurotje of 40. Want je hebt, voor jezelf heb je factor dit nodig. Voor de kinderen heb je factor 50 nodig. En je wil nog een aftersunnetje. Nou, tel het maar bij elkaar op.
1: Ja.
25: Ongelooflijk. Maar ja. Gelukkig kunnen we door met de zomerhit top 100. Want inderdaad, Jeroen, je zei het al. Hitte.
28: Dit is Joe. De Joe Zomerhit top 100. Met

0: beetje op elkaar gaan liggen ook. Doei.
1: 8.
0: Zijn nou?
2: Kom je nooit meer los?
0: Kom je nooit meer los? Nee, dan moet de EHBO-post op het strand weer verder. Ik wil wel mensen op elkaar liggen trekken, dat kan niet hoor. Nee, laten we het doen zeggen. Je hebt zo'n hete kip vastgepakt. Daar moet je mee oppassen.

On the Beach op nummer 7 in de zomerhit top 100. Bart zit helemaal heerlijk te genieten van al die zomerhits. Kun je morgen anders niet herhalen? Stel Bart voor. Anja zegt, lekker met de voetjes in een badje in de tuin. Wel in de schaduw, best prima te doen zo. En Noah zegt, ik betrap mezelf erop dat ik af en toe ga meedansen met de muziek. Maar dat moet ik niet doen, want het is te warm. Ja. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Ik moet gewoon stil blijven zitten, rustig blijven zitten. Je hoort zo lambada. Dus ja, als je het hebt over dansen op muziek, ja, dan is dat er natuurlijk wel eentje. Maar eerst even nummer 6 in de zomerhit op 100. En dat is voor mij eigenlijk een nummer waarbij ik meteen aan het strand denk. Als ik de eerste klanken hoor, dan zie ik het strand zie ik voor me. Het begint namelijk als een zeg maar superhete zomerdag, maar wel al richting de avond. En dit ook, heel typisch geluidje. Je ziet een uitgestrekt strand, maar het is leeg. En je loopt over de boulevards en je ziet hoge tropische bomen voor je. Je hebt je zonnebril op en het is ontzettend warm. Hittekracht 9, denk ik. Maar het is wel zomers. En daar geniet je ten volste van. Don Henley en The Boys of Summer op 6 in de zomerhit top 100 bij Joe. No

0: Sara op nummer 5 in de Zomerhit Top 100. Kijk, je weet natuurlijk als het zomer is, of dat het zomer is, als de zon ontzettend schijnt. Nog eventjes wat we de komende dagen kunnen verwachten, Jeroen, of in ieder geval...
1: Temperaturen tot lokaal 40 graden op vrijdag. Code oranje in het hele land, ook vanaf vrijdag nu al een deel van het land. En waarschijnlijk ook een zeer hoge hittekracht, dus geen fijn gevoel.
0: Geen fijn gevoel, en vooral die hittekracht is daarin ook belangrijk. Dat geeft een beetje de zwaarte van de warmte af. Maar er zijn nog veel meer zaken waaraan je kunt merken of het zomer is, ja of nee. Want stel je voor, je loopt over straat en je zegt, waar is dat asfalt? Waar zijn al die tegels? Wat is dat nou? Dat de hele wereld is veranderd in een bloemtapijt. Of dat je 's ochtends de krant uit de brievenbus gaat halen en dat je zo eens in de buurt rondkijkt. Dat doe je wel 's ochtends, hè? Mensen gaan naar werken en je kijkt rond. En je kijkt even bij het huis naast je en je denkt, hé, de buurvrouw. Dat is me nou eigenlijk nooit zo opgevallen, maar dat is eigenlijk een hele mooie meid. Ja. Dat valt me nou ineens eigenlijk. Nu die zon schijnt, dat valt me nou ineens op. En of je zit naar een stuk in het theater te kijken en je hebt je ingeschreven voor een drama. Je gaat zitten en het is ineens een dolle klucht, blijkt het ineens te zijn. Dan denk je, hè, maar dat is toch heel raar.
1: Ja.
0: En je gaat op bezoek bij iemand die ligt in het ziekenhuis. Dat is natuurlijk jammer als dat in de zomermaanden gebeurt. En die ziekenhuis die is helemaal leeg. Hallo, is die nog... Hallo? Hallo? Dat is raar.
1: Nou ja.
0: En weet je wat nog het allerraarste is? Dat als jij 's ochtends, nadat je de krant uit de brievenbus hebt gehaald, je gaat je brood halen bij de bakker. En je denkt, wat is dit allemaal voor gestommel? En dan rolt de bakkersvrouw door deeg. Er ligt een vrouw, ligt helemaal...

0: van Duin en Als de Zon Schijnt op nummer 4 in de zomerhit top 100. Ik dacht dat het niet te horen zou zijn. We gaan nog even kijken naar het onderzoek van vandaag natuurlijk. Dat ligt nog steeds op de plank. Onderzoek over iets. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat dit je 60 keer per jaar overkomt.
0: 60 keer per jaar overkomt je dit. Wat is dat nou toch? Wat al gezegd is, is dat de telefoon leeg is. Maar dat bleek al niet het goede antwoord te zijn. Dus we komen daar zometeen achter. Na het nieuws van 6 uur hoor je het antwoord. En we tellen uiteraard af naar de nummer 1 in de zomerhit top 100. De top 3 hoor je na het nieuws van 6 uur. En die wordt afgetrapt door een artiest die naast muziek ook een briljant fotograaf is. Zo heeft die persoon ooit een foto gemaakt van Queen Elizabeth. En die foto is gebruikt voor een officiële postzegel. Wie het is hoor je als de top 3 verder gaat van de zomerhit top 100.
2: Dit WK voetbal. Kleur Joe. Oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En morgen is het Joe Oranje Dag. Dan schoon je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
3: Ja, ja, schieten dan, schieten.
2: Morgen is het Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can. Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettle. 30 seconden, 1 letter.
8: Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L.
2: En geen weg terug. Je hoort de letter en alles draait om snelheid en focus.
8: Een bekende Nederlander.
9: René.
2: Durf jij de Alphabettle aan? Je krijgt sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op €1000. De Alphabettle. Maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen... Dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
14: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Nu bij Dirk, Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers... en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
19: Sorry, het is WK.
20: Scoor nu een Miele M1 parket stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
21: Drie ingrediënten om je avond groots te maken.
12: Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
23: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
26: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
27: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
28: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
0: Nu.nl Nieuws, na het nieuws van 6 uur.
1: Nee,
0: daar klopt helemaal niks van.
1: Nu.nl.
0: Nee, ik wilde eigenlijk zeggen Bryan Adams na het nieuws van 6 uur. Dat klopt wel.
1: Dat klopt wel.
0: Maar na het eerste nieuws van 6 uur, Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedenavond. 21 jaar cel.
0: Let op.
1: Dat krijgt een man uit Leiden voor het doden van zijn ex-partner. Volgens de rechter heeft hij haar met een hondenketting gewurgd, maar het laten lijken op zelfdoding. De man bleef volhouden dat de vrouw het zelf had gedaan, maar de rechter zag dat dus anders. Het is enorm druk, nog steeds, bij de ANWB. Voor vandaag verwachten ze in totaal ruim 3800 pechgevallen. Dat zijn er 400 meer dan normaal. Vooral accu's houden ermee op, vertelt een ANWB-medewerker bij RTV Oost.
29: Mensen denken altijd dat accu's eigenlijk alleen met koud weer het begeven. Maar ze gaan net zo goed met extreme temperaturen zoals de aankomende week net zo snel stuk. Een accu houdt zich het best op kamertemperatuur.
1: En dat is het helaas niet. In het westen, midden en zuiden van het land geldt de code oranje vanwege de hitte. En vanaf vrijdag geldt code oranje voor het hele land. Een peperdure strop voor het kabinet. Het regeringsvliegtuig moet nu al worden vervangen. En het is pas 10 jaar oud. En dat komt omdat KLM stopt met de Boeing 737-vloot en volledig overschakelt naar Airbus. Het nieuwe vliegtuig kost waarschijnlijk tientallen miljoenen euro's. En sport, het WK voetbal. Vandaag beginnen de eerste landen aan hun laatste groepswedstrijden. Brazilië speelt tegen Schotland. En bij Brazilië is supervedette Neymar weer fit en zou mee kunnen spelen. Sportverslaggever Riepke Bakker.
30: Neymar is 34 jaar, heeft een kruisbandblessure gehad en speelt niet meer in de absolute top, maar in de Braziliaanse competitie. Dus verwacht niet te veel van hem. Hij lijkt vooral te zijn meegenomen op basis van prestaties uit het verleden en omdat hij zo populair is bij het Braziliaanse volk.
1: En in deze groep komt ook Marokko in actie. Net als Brazilië kan ook Marokko nog groepswinnaar worden en dus mogelijk tegenstander van Oranje in de volgende ronde. Het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang 30 graden of warmer. Met andere woorden, we krijgen een sticky night, een plaknacht.
31: Een sticky night.
1: Morgen opnieuw zonnig en heet 27 tot 37 graden.
0: Oeh, kijk eens aan zeg. We gaan beginnen aan de top 3, jongens.
2: Dit is Joe, de Joe Zomerhit Top 100 met Kai Merckx.
0: En die top 3, die trappen we fantastisch af. Weet je het nog? Het was de Summer of 69. Dit is Brian.

0: Macarena.
1: Losario en Macarena bij Joe. In de zomerhit top 100 op nummer 2. Dansje ooit onder de knie gekregen, Jeroen, of niet?
2: Nooit.
1: Macarena, nee.
2: Nooit.
1: Nee.
2: Geen enkel dansje trouwens.
1: Wel geprobeerd, want het was natuurlijk echt helemaal hot and happening, de Macarena.
2: Ja, dat is op zich altijd een reden om het niet na te doen. Maar ik heb het toch geprobeerd en het lijkt nergens op.
1: Nee,
2: een nijlpaard doet het beter.
1: Ja, en laten we in ieder geval vandaag een beetje rustig blijven. Misschien heb je vanuit je luie stoel een beetje meegedaan met je handen en zo. Maar het is natuurlijk een warme dag vandaag. Vandaar dat je hier ook de zomer in de top 100 hoort. Of althans, hij is bijna aan zijn end. Want we hebben er nog eentje te gaan. Je krijgt over 4 minuten in ieder geval antwoord op de vraag. Uit onderzoek blijkt dat dit je 60 keer per jaar overkomt. Wat zou dat nou kunnen zijn? Dat hoor je zo. Na de nummer 1 dus in de zomerhit top 100. Dat is een artiest die eigenlijk in meerdere seizoenen een nummer 1 hit op de naam heeft staan. Sterker nog, eigenlijk hebben ze ja natuurlijk de kersthit op hun naam staan. Maar ook hier doen ze niet onder. Want hoe kan het ook anders dan dat de zomerhit top 100 afgesloten wordt met Wham. En dan natuurlijk niet Last Christmas, maar

0: Nummer 1 in de zomerhit top 100. Wham en Club Tropicana. Fantastisch, hè? Geweldig, geweldig, geweldig. Nee, jammer dat het klaar is.
1: Oh.
0: Ja?
1: We gaan nog een keer beginnen.
0: We beginnen bij 100.
1: Ja, het blijft de hele dag warm.
0: Ja, zeker wel. Zeker wel. Je kunt het tot in het einde der week in dit geval kun je het natuurlijk doen. Ja. Ik draai over een paar minuutjes trouwens wel. Dat is ook wel een toepasselijke. I won't let the sun go down on me. Dat is ook lekker. Het is ook een beetje die zwoele klank of die zwoele sfeer in ieder geval. Eerst krijg je antwoord op een onderzoek. Dat nemen we elke middag mee hier in de middagshow. Een huis- en keukenonderzoek over dit geval. Ja, iets wat je overkomt. Jesse.
2: Ja, het onderzoek blijkt dat dit je namelijk 60 keer per jaar overkomt.
0: Jeroen.
1: Niet kunnen inloggen.
0: Oh, ja.
1: Ja, iedereen gaat lachen, ik weet het.
0: Ja, dat gebeurt je wel meer dan 60 keer per jaar, denk ik.
1: Ja, per dag meestal.
0: Per dag. Nee,
1: serieus.
0: Ja. ICT-probleem op werk. Laat het
1: kan toch niet de enige zijn?
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Ja. Nou, in dit geval wel, want het is niet goed.
0: Nee. Ja, wel de enige, ja. Ik denk dat je met je t-shirt blijft hangen aan de deurklink.
2: Wat?
0: Ja. Dan heb je wel eens dat je in je haast dat je doorloopt en dat je dan bijvoorbeeld met je mouw blijft hangen of met je shirt of met je tas?
2: Nee, het is niet goed.
0: Nee, ik doe net of ik kom van Mars, maar dat gebeurt hoor, dat overkomt mensen.
2: Dit is bij,
0: nee, ze hebben nog nooit overkomen natuurlijk.
2: Nee
0: oké. Dennis!
3: Ik denk dat je 60 keer per jaar je hoofd stoot. En of dat letterlijk of figuurlijk is, dat mag je dan zelf invullen.
0: Zo, goedemiddag. Kopstoten.
2: Nee, ook niet goed.
0: Nico zegt dat je thuis moet stofzuigen, denk ik. Dat doe je sowieso wekelijks en soms wel extra.
2: Ook niet goed.
0: Leuk. Ook een goede beredenering. Elke week een keer en extra zit je ongeveer op 60 keer. Ja, leuk. Reinette.
4: Je wordt 60 keer per jaar wakker op een maandag.
0: Oké. Waar haal je die extra maandag?
2: Ja.
0: Dat werkt niet zoals met stofzuigen, toch? Dat je denkt, hey, doe even een maandag erbij.
2: Nee.
0: Die mensen ken ik niet.
2: Nee.
0: Dat je wakker wordt op maandag.
2: Nee, is ook niet goed.
0: Nee, dat is niet goed. Nee, dat wist ik wel. Rogier, misschien dat er iemand bij je aanbelt zonder dat je het verwacht.
2: Ook niet goed.
0: En Jolanda, dat je op je tong bijt.
2: Ook niet goed.
0: Pauke, wat is het antwoord wel?
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat dit je 60 keer per jaar overkomt. Dat gaat erover dat je gewoon je dag niet hebt.
0: Dat je je dag niet hebt?
2: Ja, 60 keer per jaar komt het voor, gemiddeld, dat je je dag niet hebt.
0: En hoe meet je dat dan? Wanneer heb je je dag niet?
2: Nou, dat heeft dat je een beetje cranky bent. Ze hebben gewoon een onderzoek gedaan met mensen en die hebben ze dan een jaar lang gevolgd. En hebben ze gewoon gevolgd van ja, wanneer zat je lekker in de wedstrijd en wanneer niet, zeg maar. Dat heeft heel erg te maken, eigenlijk de drie belangrijkste factoren, dat is met eten. Als je een gek eetritme hebt of slecht hebt gegeten, dat soort dingen, kan er echt voor zorgen dat je bijvoorbeeld ook de dag daarna echt een slechte dag hebt. Uiteraard te weinig of slechte slaap of dat er een infectie aan zit te komen, dat je een beetje verkouden begint te worden, zeg maar. Dat zorgt er gewoon voor dat je je dag niet hebt.
0: Een beetje cranky. Uit onderzoek blijkt dat je dit 60 keer per jaar overkomt, dat je je dag niet hebt. Nou, draai maar om. 60 keer per jaar dat je je dag wel hebt, dat zou lekker zijn.

0: Don't Let the Sun Go Down on Me. Maar eerst nog het onderzoek van morgen alvast.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat 11% van de mensen zin in het weekend heeft om dit te kunnen doen.
0: Oh, waar kijk je naar uit in het weekend? Leuk. Morgen 6:10, het antwoord.

0: Bonnie Raitt bij Joe, Radar Love. Vanaf 7 is onderweg, Jeroen.
1: Een kleine vooruitblik zometeen naar het WK voetbal van vannacht. Want dan wordt er iets meer duidelijk over de mogelijke tegenstander van Nederland in de volgende ronde.
0: En Kis hoor je ook over een paar minuten.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op NBI.nl voor een dealer bij jou in de buurt. NBI. De Steenmeesters.
6: Dit WK voetbal. Kleur Joe. Oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En morgen is het Joe Oranje Dag. Dan schoon je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
7: Ja, ja, schieten dan, schieten!
6: Morgen is het Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
8: Oranje fans opgelet.

0: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op CETA Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Odido. Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is zonnig en warm en morgen is het warmer tot wel 37 graden.
2: Dit is jou.
3: Kiss, na het nieuws van 6:30. Jeroen.
4: Ja, goedenavond. En door die warmte, door die hitte, is er een verhoogd risico op natuurbranden. Die waarschuwing geeft de brandweer voor bijna het hele land. Hulpdiensten voeren daarom extra controles uit en vragen bezoekers van natuurgebieden om voorzichtig te zijn met vuur en sigarettenpeuken. En zojuist komt er een aardig hittefeitje binnen. Het gaat over Frankrijk. De Franse hoofdstad Parijs heeft een warmterecord, namelijk voor de maand juni, verbroken. Daar was het vandaag 40,9 graden.
5: Zo, dat is een leuk feitje.
4: Dacht ik ook. En daarom ga ik door met het WK voetbal. Daar beginnen vandaag de laatste groepswedstrijden. Ook voor Brazilië en Marokko. Beide landen zijn mogelijke tegenstanders van het Nederlands elftal in de volgende ronde. Brazilië speelt tegen Schotland, Marokko tegen Haiti. Sportverslaggever Riepke Bakker.
6: Het wordt voor Marokko en Brazilië een nacht die sowieso eindigt met een vraagteken. Ze strijden namelijk om de eerste plek. En normaal gesproken ontloop je bij de eerste plek in de pool het Nederlands elftal. Maar stel Oranje wordt zelf geen eerste, maar tweede in de pool, dan moet je alsnog tegen Oranje. Het grote rekenen is nu begonnen.
4: En de Braziliaanse ex-topvoetballer Ronaldo wil liever niet tegen Nederland spelen in de volgende ronde. Want, zegt hij, daar is Brazilië nog niet klaar voor.
7: Ja, is dat zo? Of is dat ook een beetje dat wij straks gaan denken van, die kunnen we dus hebben, dat we het onderschatten eigenlijk. Waardoor we finale op onze plaat gaan. Is het ook een beetje tactiek?
4: Zou beide kunnen zijn, maar Brazilië heeft nu 2 wedstrijden gespeeld en nog niet echt overtuigd. Ze zijn goed met 1 wedstrijd gewonnen, 3-0, met de eerste 1-1 gelijk gespeeld.
7: Ja.
4: Ja, maar goed nieuws voor, althans, dat zou goed nieuws kunnen zijn van Brazilië. Neymar is terug, hè? Die man die feestelijk werd onthaald. En,
7: precies. Ja, met het hele land. Trommels en noem het allemaal maar op.
4: Mee naar het WK, de eerste 2 wedstrijden geblesseerd. Hij is nu weer fit. Zou kunnen spelen. Tot slot, wij kennen het woord FOMO, Fear of Missing Out. Dat is iemand die niets wil missen, overal bij wil zijn. Iemand die altijd een overvolle agenda heeft en dat ziet als statussymbool. Nou, dat woord FOMO heeft nu concurrentie gekregen. Het zijn andere tijden. Concurrentie van het woord JOMO, The Joy of Missing Out. Nergens meer bij willen zijn, maar gewoon na een volle werkweek tijd hebben om te relaxen in plaats van stress door een vol weekend.
7: Ja, dat ben ik. Ik ben blij dat er eindelijk een woord voor is. JOMO. Het interesseert me geen lor wat een ander aan het doen is. Echt helemaal niks. Laat me met rust. Laat me alsjeblieft met rust. Nee, ja, dat is echt waar. Nou, ik werk nu. Jesse, hoe lang werken wij nu samen bij de radio?
8: Ja, 7-8 jaar, zoiets.
7: 7-8 jaar. Ja, misschien kun jij het iets beter omschrijven, maar.
8: Nou, ik ben denk ik. Het is wel grappig.
7: Jij hebt FOMO.
8: Ik ben de FOMO.
7: Jij hebt echt FOMO.
8: Dus als er ook bedrijfsfeestjes zijn of dat soort dingen, dan ben ik altijd. Als dat bijvoorbeeld, soms hebben we wel eens feestjes die vallen tijdens ons programma. En dan denk ik, oh, dan hebben ze het misschien gezellig. En zouden ze een biertje drinken en dat soort dingen. En jou boeit dat echt helemaal niks.
7: Nee, laat me met rust. Echt waar.
8: Ja.
7: Nee, interesseert me geen lor.
8: Ja, ik zou daar soms meer van willen hebben.
7: Ja.
8: Beetje JOMO bij de FOMO.
7: Ja, en ik zou niks van die FOMO willen hebben, want het interesseert me, dan zijn we helemaal geen lor.
9: Dit is Joe met Kai Merks.
7: Oh, is een leuk feestje. Nee joh, rot op. Nee, ik ga naar huis. Ben naar huis. Ben jij gek? Even lekker op mijn gemak zitten.
2: Good times, great music.
7: Ja, dat was leuk. En die en die komt ook. En die komt. En we doen maar 1 keer dit jaar. Ja, al komt de pauze.
4: Kiss, als Kiss komt?
7: Als Kiss komt, kan hij gestolen worden. Nee hoor. Nee. Nee, jij gaat me niet kunnen overtuigen. Sterker nog, dit interesseert me niet eens. Ik ga naar huis, denk ik.

0: maar ook hier bij Joe. Want morgen nacht om 1 uur speelt Nederland de laatste poolwedstrijd tegen Tunesië. En daarom is het morgen hier bij Joe Oranjedag. De hele dag spelen we het Joe 1-2'tje. En dat is eigenlijk een soort van muzikale memory. Met andere woorden, weet je de twee Joe-hits bij elkaar te vinden. Dan weer een gloednieuwe televisie. Maar kom je in de uitzending, dan win je sowieso een zet hem op Joe-pet. En de Beemster WK's-plank. En als je morgen dan die kaas op je salontafel zet, ja, dan is het wel meteen fondue. Maar het is nog steeds wel lekker natuurlijk. Het is nog steeds een kwaliteitje. En wat zit daar nog meer bij, het geweten van de show, Jesse?
1: Nou, bijvoorbeeld een, natuurlijk allemaal kaas. Er zit een Beemster Grand Cru of zo. Dat is zo'n heel blok kaas.
0: Ja,
1: Dus inderdaad, kaastappenade, kaassalade zit erbij. Maar eigenlijk belangrijker, want je zegt het komt aan als fondue. Maar het wordt geleverd in een koeltasje van Beemster.
0: Dat is super.
1: Ja. Ja. Oh, en vlaggetjes. Ja. Dat was ik bijna vergeten. Je krijgt ook vlaggetjes bij voor in de kaas.
0: Bij de vlaggetjes, inderdaad, dient wel gezegd te worden, die zijn niet om op te eten. Die zijn om te prikken. En als het kaas in het mondje is en het vlaggetje begint, moet je terugtrekken. Anders kan het heel pijnlijk aflopen.
1: Maar ze smelten niet.
0: Maar ze smelten niet. Nee, dat is absoluut waar. Dat is
2: wel lekker. Waar. Pikken wel lekker, hoor.
0: Morgen dus, Joe Oranjedag. Zorg dat je luistert, want vanaf 6:15 bij de Koen en Sander Show al het eerste rondje van het Joe 1-2'tje.

0: spel bij Minute to Win It.
1: Niks minder dan het Joe Prijzenpakket.
0: Fantastisch. Ja. En wat moet je daarvoor doen?
1: Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Je hebt 1 minuut de tijd. Daarom moet je 5 begrippen raden die omschreven worden door jou, Kai, of door mij, Guido. En als dat lukt, dan win je dat pakket.
0: En degene die mag gaan kiezen met wie die wil spelen is Henk. Hallo, Henk.
2: Goedemiddag.
0: Welkom in de show. Met wie denk jij Minute to Win It tot een goed einde te brengen zo?
2: Ja, met Kai natuurlijk.
0: En waarom natuurlijk?
2: Ja, ik heb er goed gevoel bij Kai. En dan moet je keuze maken tussen Guido en Kai. En dan was Kai bij mij meteen degene van, hey, die gaat het worden.
0: Nou, en dan kun je maar beter afgaan op je goede gevoel, Henk. Want meer heb je ook niet natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Nou, hartstikke leuk. We gaan spelen na het nieuws van 7 uur. En muziek van Elton John hoor je ook over een paar minuten.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Libra.
7: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
9: Daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
20: Dat gaan we vieren.
19: Zo goedkoop, daar word je fan van.
21: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Hé, hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia, movement that inspires.
25: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
26: Ik heb letterlijk niks.
27: Het gaat de hele dag regenen, hè?
28: Nee, ik heb geen regenjas.
27: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Dit is jouw... En muziek van Elton John en ABBA na het nieuws van 7 uur. Gelezen door Nathalie van Suylenkom.
29: Goedenavond. Door de hitte is er een verhoogd risico op natuurbranden. Die waarschuwing geeft de brandweer voor bijna het hele land. Hulpdiensten voeren extra controles uit en adviseren bezoekers van natuurgebieden voorzichtig te zijn met vuur- en sigarettenpeuken. Door de warmte gaan de werkzaamheden op de A27... tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hoijpolder dit weekend niet door. Dat betekent dat de snelweg dit weekend gewoon open is. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden. Dat is niet gezond om op te werken. Het is trouwens ook niet goed voor het asfalt en daarom wordt op sommige plekken zelfs gestrooid.
30: Het asfalt wat nu met deze hitte kan gaan smelten, dat wordt wat zachter. En als er dan zware auto's of vrachtauto's overheen komen, dan raakt het beschadigd. En door het zout verdampt het water een beetje en dat zorgt voor een verkoelende laag op het asfalt, waardoor het niet beschadigd raakt.
29: Als bij de NOS, eerder werd al bekend dat de wegwerkzaamheden aan de A12 ten oosten van Utrecht komend weekend niet doorgaan. Op het Griekse eiland Kos is een Nederlandse vrouw van 18 doodgevonden. Ze lag volgens de Telegraaf in een appartement. Een misdrijf wordt uitgesloten, maar waardoor de vrouw dan wel is overleden is niet bekend. En dan sport, goed nieuws vanuit het Oranje Kamp in Kansas City. Het Nederlands elftal heeft met de complete selectie getraind. Ook goed nieuws dus voor bondscoach Ronald Koeman, die een fitte selectie heeft. Later vanavond is er nog een perspraatje. Morgen nacht om 1 uur speelt Oranje dan de laatste poolwedstrijd tegen Tunesië. Er worden trouwens 25.000 Oranje-fans verwacht in Kansas City voor de inmiddels wereldberoemde Oranje Mars met voorop de Oranje Bus. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang 30 graden of warmer. Dus ja, je raadt het al, we krijgen een plaknacht. Morgen opnieuw zonnig en heet, 27 tot 37 graden.
1: Nou, ik zou zeggen, blijf even lekker plakken voor muziek van ABBA. Zometeen eerst het Joe Verkeerde Flitsmeister. Nog viel op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en Gorkum. Is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is daar dicht. Je gebruikt daar de rechte parallelrijbaan. Een vertraging daar nu is 10 minuten. Verder ook nog viel op de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elst en Kronenburg. 6 minuten vertraging.
31: Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: En een nieuwe ronde, Minute to Win It. Zometeen verder muziek van de runner Michael Walden en Paddy Austin. Gimme, gimme, gimme naar Elton John.

0: Gimme Gimme bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen ABBA SOS.
1: Minute to win it.
0: 7:10, tijd voor een nieuwe ronde. Minute to win it. Kai, goedenavond.
2: Goedenavond, Guido.
0: Henk, goedenavond.
3: Goedenavond, Kai en Guido.
0: Kijk, jij bent nog lekker bij de tijd, ondanks die hitte.
3: Ja.
0: Fijn, fijn.
3: Moet maar, hè. Gewoon rustig blijven, dan gaat alles goed.
0: Oh, heel goed. Heb je op die manier ook een beetje cool kunnen houden, of heb je daar je eigen technieken voor?
3: Mijn eigen techniek door in de auto te zitten en koeler te blijven binnenshuis.
0: Oh, binnenshuis. Je hebt niet de hele dag in de auto gezeten?
3: Nee, niet de hele dag. Nee. Wel behoorlijk tijd, maar niet de hele dag.
0: Oh, waar ben je allemaal naartoe geweest op zo'n warme dag dan?
3: Nou, ik ben met mijn broer op stap geweest. Die moest naar zijn werk toe. En ik ben een taxichauffeur geweest op en neer tussen de kleine 80 kilometer.
0: Dat is eigenlijk wel lekker even op zo'n warme dag. Ik moet zeggen,
3: prima.
0: Ja, in de auto. Ik vond het heerlijk. Gewoon even lekker. Ja. Ik rijd iets van 40, 45 minuten. Heerlijk, even lekker cool.
2: Ja, je rijdt toch anders.
0: Ja.
2: Als de zon schijnt. Dat doet die zon, hè?
0: Ja, inderdaad.
2: Dat doet die zon. Kan je niet schelen.
0: Ja. Even lekker die verkoeling. Henk, we gaan een nieuwe ronde Minute to Win It spelen. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als je dat lukt, dan win je het Joe Prijzenpakket. Je wilde met Kai spelen vanavond.
3: En, ja, dat klopt. Ik had meteen een goed gevoel bij Kai. Dus laat maar doen, hè.
2: Ja, dat hoor ik vaker. Ja. Hey, fantastisch.
0: Ik hoop dat dat gevoel uitkomt, mannen.
3: Dat ligt niet aan Guido, maar ligt aan de Kai.
0: Oh, fijn. Maar ik ben wel extra streng als jury vanavond. Dus hou je vast. Daar gaan jullie in 3, 2, 1, go!
2: Ja, dit is echt iets zomers. Dit is om te eten en het is bevroren.
3: Eetje.
2: Ja, maar wat voor soort ijsje zoek ik dan?
3: Waterijs.
2: Ja, zeker, dat klopt. Hier kun je in duiken. Heerlijk.
3: Zwembad.
2: Ja, dit moet je smeren.
3: Zonbrand.
2: Ja, hier kun je ook in zwemmen. En dat ligt vaak aan het strand.
3: Zee.
2: Ja, inderdaad. En dit is, als we een paar dagen achter elkaar ontzettend warm weer hebben, dan is
3: het... golf?
2: Ja, Henk!
0: Oh, ja! Wat goed. Ja, ik dacht, ik hang er een keer een thema aan.
2: Ja, we hadden de zomereditie.
0: De zomereditie van Minute to Win It. Waterijsje, zwembad, zonnebrand, zee en een hittegolf.
2: Ja, natuurlijk. Ja,
3: Henk, de eerste twee was inderdaad wel duidelijk dat er een bepaald thema aan hing. Dus
0: die Henk is niet gek, hoor.
2: Nee, die kun je niet gek krijgen. Dus bij zonnebrand hoefde ik ook alleen maar te zeggen, dit moet je smeren. Ja, dat wist hij al. Ja. Hij had ook paté kunnen zeggen, maar hij koos gelukkig voor zonnebrand.
0: Godzijdank, zeg.
2: Ja.
0: Henk, jij wint het Joe Prijzenpakket. Van harte gefeliciteerd daarmee.
3: Dank je.
0: Hou jezelf een beetje cool, hè.
3: Ja, jullie ook, hè. Succes met dit programma verder.
2: Goed, Henk. Dank.
0: We gaan nodig hebben. Henk, een fijne avond en morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Wil je meespelen? Kun je zelf natuurlijk opgeven. Doe je gewoon via de app van...

0: 2,5 uur. Dan gaat de zon onder in Nederland en dan pas gaat het echt weer een beetje verkoelen. Al houden we toch wel een plaknacht. Je bent bij Joe, de hits uit de 70s, 80s en 90s met Europe en The Final Countdown. Hey, en heb je wel eens last van het imposter syndroom? Dat je bijvoorbeeld goed bent in je werk, maar toch bang bent dat je door de mand valt en mensen erachter komen dat je eigenlijk maar wat doet en dat dat dan toevallig goed gaat. Daar ben je niet alleen. Er heeft ook een heel groot artiest last gehad van het imposter syndroom. Maar bij deze man was het wel echt terecht. En hij is ook gepakt. Wie het is, hoor je zo meteen. En verder muziek van Eric Clapton en Michael Jackson.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Schat, je hoeft niet te huilen.
4: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
5: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
4: Dat lucht op.
6: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een

0: scherp tarief en reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: De

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Het is bijna alvast. Goedenavond. Je bent bij Joe en krijgt de Joe Verkeer op Flitsmeister. Nog een file op de A27, Utrecht-Breda, tussen Noordloos en Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan is daar dicht. Je gebruikt daar de rechter parallelrijbaan en je vertraging daar nu 11 minuten.
7: Dit is Joe met Guido Kuijn.
6: Ja, en heb je ooit last gehad van het imposter syndrome? Je bent niet alleen. Ik leg het zo meteen allemaal uit. Eerst Michael Jackson.

0: Eric Clapton. En Leila bij Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Joshua Kittison en Jesse.
1: Dank je.
0: En heb je wel eens gehoord van het imposter syndrome? Misschien heb je er zelf ook wel last van. Dat je ergens eigenlijk heel goed in bent, maar bang bent dat je toch door de mand valt. Dat mensen er toch achter komen van, joh, die persoon die is helemaal niet geschikt voor wat hij doet. Die kan dat helemaal niet. Terwijl je eigenlijk daar wel gewoon goed in bent. In principe zou ik willen zeggen, joh, maak je geen zorgen. Tenzij je echt niet geschikt bent voor je werk. Heeft Rod Stewart ook last van gehad. Die werkte in een fabriek waarin hij allemaal kleuren en patronen moest aanbrengen op behang. Is hij uiteindelijk ontslagen omdat hij kleurenblind was. Nou, gelukkig was hij niet doof. Hij heeft goede muziek gemaakt namelijk. Dit is Do You Think I'm Sexy bij Joe.

Joshua Kerrison en Jesse bij Joe. Terwijl we vandaag de aftrap hebben gehad voor een aantal warme dagen. Morgen wordt het ook nog 34 graden. Vrijdag zelfs 38.

0: is Joe met het allerbeste de jaren 70, 80 en 90. Zometeen een beetje verkoeling. Prince and the Revolution, Purple Rain komt eraan. Ook Bryan Adams en Mel C, When You're Gone. En ook nog een liedje uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1998. En jou de vraag, welke wil je horen? Stem op jouw favoriet. Doe je nu alvast in de app van Joe. Liedje met de meeste stemmen hoor je straks. En het nieuws krijgen van Nathalie. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond Guido. Morgennacht moet ik eigenlijk zeggen. Dan speelt natuurlijk Oranje de laatste groepswedstrijd. Blijf jij ervoor wakker?
0: Ik denk dat ik het eerste half uurtje toch even ga kijken.
1: Toch wel, ja.
0: Jij?
1: Ja, ik denk dat ik ook wel eventjes blijf kijken. Ja, ik vind toch wel, ondanks dat het misschien niet heel spannend meer is, is
0: nou,
1: dat wel leuk.
0: Onderschat Tunesië niet. Hallo.
1: Nee, ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, en je hoort straks hoeveel procent van de Nederlanders van plan is om wakker te blijven morgennacht.
0: 100, sowieso 100.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl vindt voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontwetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra, altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's.
16: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is deal scoren. Kom voor nog meer mega mooi.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
9: Dit is jou. Met muziek van Bryan Adams en ook Prince. Net nieuws van 8 uur door Nathalie van Zuylenkom.
10: Goedenavond. In Venlo is een man opgepakt. Hij zou vorige week twee vrouwen hebben mishandeld in Utrecht. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en daarna onder andere in een nekklem gehouden. De politie gaat ervan uit dat de twee willekeurig zijn gekozen. Het is warm vandaag. Hittekrachtcijfer 10 op meerdere plekken. En het is de warmste 24 juni ooit in ons land. Deze mensen proberen het hoofd koel te houden.
11: Gewoon veel binnen zitten en anders lekker naar buiten het verkleur opzoeken.
12: Rustig blijven.
13: Dan een koude douche en dan probeer ik gewoon alle ramen te dik te houden. Ventilatie aan.
14: Ik ga naar huis toe, ga naar binnen door de airco en ga binnen zitten.
10: Als bij de NOS, door de hitte is er een verhoogd risico op natuurbranden. Mensen moeten in natuurgebieden extra voorzichtig zijn met vuur- en sigarettenpeuken. En parkeer je auto even niet met de uitlaat in de bosjes. Medewerkers van de universiteiten krijgen volgend jaar een hoger loon. Gemiddeld gaat het om zo'n 4% extra. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van ruim €1.500. En ruim een derde van ons is van plan er een latertje van te maken morgen nacht. Dan speelt Oranje natuurlijk de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Ruim 35% blijft daarvoor wakker. Ondanks dat het een doordeweekse dag is, blijkt uit onderzoek. 1 op de 10 kijkt zelfs in de kroeg. De rest thuis en zelfs in bed. Wie niet zo lang de luiken kan openhouden, heeft daar ook een oplossing voor. 30% zet vooraf een wekkertje voor de wedstrijd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijven nog lang 30 graden of warmer. Morgen opnieuw zonnig en heet 27 tot 37 graden.
9: Krijgen nog het Joe-verkeer door Flitsmeister. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en Gorkum. Daarom is de hoofdrijbaan dicht. Je gebruikt daar de rechter parallelrijbaan. Je vertraging daar nu nog 7 minuutjes.
15: Dit is Joe met Guido Kuijn.
9: Ja, en stem in de app van Joe vast even op jouw favoriete liedje uit 1998. Er staan er 2 voor je klaar. En het liedje met de meeste stemmen draai ik straks.

0: Zometeen nog Supertramp en The Logical Song. Het is 24 juni 2026 en een flink drukke dag voor airco-monteurs. Maar zulke dagen hebben ze de laatste tijd vaker, want sommige airco-monteurs krijgen zelfs 10 keer zoveel aanvragen binnen dan gewoonlijk. Dus mocht je nu een airco willen, kan ik je nu ook al teleurstellen, want dan moet je nog minstens een maand wachten. En niet alleen airco-monteurs die komen om in het werk, want ook de ANWB heeft het druk gehad vandaag. Door de hitte houden namelijk veel auto-accu's ermee op. En daarom hield de ANWB rekening met bijna 4000 pechgevallen vandaag. En dat zijn er 400 meer dan gewoonlijk.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Ja, en ook op deze warme dag heb je gewoon de keuze uit 2 liedjes... die ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die we al even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag, 24 juni, maar dan in 1998... Toen, in de top 40, stond 5 en Got the Feeling.

Lynn of Benny en Monica, The Boy Is Mine. Stemmen op jouw favoriet? Dat doe je nu in de app van Joe. Gewoon op de homepagina, tik op je favoriet. Dit je met de meeste stemmen over 7 minuten naar Sade. En dit is Supertramp.

0: Operator, je bent bij Joe. Het allerbeste de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Maar vanavond, of nu eventjes, waren we ons muzikaal gezien in het jaar 1998. Het jaar dat de Sex and the City voor het eerst op tv te zien was. Weet je nog, met Carrie, Amanda, Charlotte en Samantha. En die vier die maakten een hoop mee hoor in New York in Sex and the City. Vooral natuurlijk over het liefdesleven, maar natuurlijk ook over seks. Ja, het is natuurlijk niet voor niets Sex and the City. In de top 40 stonden vandaag 24 juni, maar dan in 1998, deze twee liedjes.

0: zoals iedere avond mag jij het zeggen. Welke van deze twee liedjes wil je liever horen op Joe? 5 met Got a Feeling of Brandy and Monica, The Boy Is Mine. Dank voor het stemmen in de app van Joe. Vandaag heeft de winnaar 62% van de stemmen. En die winnaar is 5. Got a Feeling.
1: Oh ja.

0: 5 en Got the Feeling. Morgen een nieuwe editie van Oh Ja, die had je ook nog. Dan de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van morgen. Maar dan in 1979. Zometeen The Village People, YMCA, ook Roxette, Listen to Your Heart. En de man die als hij een scheet laat, nog complimenten krijgt. Vertel je zo wie het is.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
8: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
9: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
9: Tuurlijk.
8: En ik was. Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
9: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij...

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op NBI.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
2: De Steenmeesters.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement?

0: Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl. It's playtime.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navel. Diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra, altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: Ja, en ik meen het hoor, die man die kan een scheet laten en iedereen vindt het fantastisch. Ja, echt ongelooflijk. Ik ben het zelf niet. Wie het wel is, hoor je zo meteen. En

CA bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En wanneer heb jij voor het laatst een complimentje gehad? Gewoon omdat je even iets had gedaan, een klein schouderklopje. Nou, ik ken een man die er heel veel krijgt. Sterker nog, als hij een scheet laat, krijgt hij er nog één. Hij had een filmpje gemaakt op social media, waarin hij gewoon wat workouts in de sportschool deed. Nou, even één reactie die binnenkwam. Oh hemeltje, wat zijn we allemaal gezegend om jou je workout te zien doen. De beste versie van jezelf zijn. En zo'n prachtig voorbeeld van ons allemaal. Deze grootheid, Robbie Williams, hoe je naar Steve Miller bent.

Robbie Williams en Angels bij Joe. Zometeen nog Sister Sledge. Ja, ik ga het toch zeggen. Je mag het best weten. Ik ben jaloers op de mannen van Man at Work. Ja, want terwijl hier de mussen van het dak vallen, is het waar zij wonen, Down Under in Australia, winter. Een graadje of 15, 16 en zelfs een beetje regen misschien. Wat een geluksvogels.

0: thuisbasis van de hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Ever, David en Words. Zometeen muziek van Tears for Fears, Fleetwood Mac en ook Sting. Love is the Seventh Wave ga je horen. En het nieuws krijgen we zometeen van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een nieuwe dag is aangebroken op het WK voetbal. 6 wedstrijden staan op de planning en ik praat je er zo over bij.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
7: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
9: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
8: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
10: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Oh, ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
20: ANWB en gaan.
21: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
22: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia, movement that inspires.
24: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en... een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Oranje fans opgelet.

0: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Dit is jou. Met Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Na nieuws van 9 uur door Nathalie van Zuylenkom.
3: Goedenavond, we beginnen uiteraard met de hitte. Het blijft heel warm de komende dagen met ruim 35 graden. Veel evenementen gaan al niet door. Maar ook de markt duurt de komende dagen korter. Kramen worden eerder afgebroken. In Zeist en in Moerdijk al om 1 uur 's middags. Ook is de markt kleiner. In Oosterwijk bijvoorbeeld staan alleen de kramen aan de schaduwkant van het plein. En op de markt in Moergestel staat alleen nog een kaasboer. Ondertussen draaien airco-monteurs overuren door de warmte. Sommigen krijgen zelfs 10 keer zoveel aanvragen binnen als normaal, meldt Omroep West. Ze proberen eerst de meest kwetsbare mensen te helpen, zoals senioren en zieken. Daardoor moeten anderen die nu airco willen soms wel een maand wachten. En het kan nog heter. De Franse hoofdstad Parijs heeft een warmterecord aangetikt. Daar was het vandaag 40,9 graden. Het is daar al dagen code rood. Toeristische trekpleisters zoals de Eiffeltoren en het Louvre gaan eerder dicht. En in Disneyland zijn alle buitenattracties dicht. En dan sport, het WK voetbal. Vandaag beginnen de eerste landen aan hun laatste groepswedstrijden. 6 wedstrijden in totaal. Nu trappen Zwitserland, Canada en Bosnië-Herzegovina, Qatar af. Later speelt Brazilië tegen Schotland. En bij Brazilië is supervedette Neymar weer fit en zou mee kunnen spelen. Sportverslaggever Riepke Bakker.
4: Neymar is 34 jaar, heeft een kruisbandblessure gehad en speelt niet meer in de absolute top, maar in de Braziliaanse competitie. Dus verwacht niet te veel van hem. Hij lijkt vooral te zijn meegenomen op basis van prestaties uit het verleden en omdat hij zo populair is bij het Braziliaanse volk.
3: In deze groep komt ook Marokko in actie. Net als Brazilië kan ook Marokko nog groepwinnaar worden. En dus mogelijk tegenstander van Oranje in de volgende ronde. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang 30 graden of warmer. Dus je raadt het al, we krijgen een plak nacht. Morgen opnieuw zonnig en heet 27 tot 37 graden.
5: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: En muziek van Phil Collins, Another Day in Paradise. Zometeen ook muziek van Fleetwood Mac. Eerst Tears for Fears.

0: Sting bij Joe. Love is the seventh wave, terwijl het WK in volle gang is. Net is de aftrap geweest in de wedstrijden Zwitserland tegen Canada en Bosnië-Qatar. In allebei die wedstrijden nog 0-0. En wij zijn in de nacht van donderdag op vrijdag weer aan de beurt. Of kan ik misschien beter zeggen, in de nacht van Joe Oranjedag op vrijdag.
1: Joe Oranjedag.
0: Want morgen kleuren we hier bij Joe weer helemaal oranje. Spelen we ook het Joe 1-2'tje, is een soort voetbalmemory. En daarin maak je kans op de limited edition Joe Oranje pet en de WK-splank en ook nog een gloednieuwe tv. Ja, en ik durf te stellen dat het niet de laatste Joe Oranjedag wordt, want als Oranje deze morgen nacht alleen al gelijk speelt tegen Tunesië, dan zijn we door naar de knock-out fase. Dus we gaan uit van de winst. Maar, wat zeggen we altijd? Bloemen na de finish. Dus of ze echt doorgaan, weten we vrijdag pas. Ik heb er in ieder geval vertrouwen in. Of tenminste, ik heb het ingevuld in de pool. Dus ik hoop wel dat het gaat gebeuren. Zometeen bij Joe. John Sakai.

en Just Another Day bij Joe. Gisteravond sprak ik Renske. Zij werkt in een bouwmarkt en alle airco's daar die waren al uitverkocht, afgelopen weekend al. Maar goed nieuws, je kunt ook zonder airco, zag ik net online. En dat doe je door een washandje vol met ijsklontjes voor een ventilator te hangen. Blijf je slaapkamer lekker koel vannacht. Maar wil je toch liever een airco, kun je zo meteen wat geld bij elkaar spelen in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro.

0: Die steden. Young Hearts, Run Free bij Joe. Zometeen Pat Benatar, Love is a Battlefield. Ook Shania Twain, That Don't Impress Me Much. En je maakt nog kans op 100 euro. We spelen zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Weet jij zometeen die volle 100 euro binnen te slepen? Is het de vraag. Moet je jezelf eerst opgeven. En dat doe je met de app van Joe. Stuur in een berichtje het antwoord op de volgende vraag. Onder welke naam is de brandstof B5 ook wel bekend? Dus onder welke naam is de brandstof B5 ook wel bekend? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

0: Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: anders doe. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: De prijs

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hé, hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Je hebt Zeeuw, je hebt Super Zeeuw en je hebt de Simpel Super Super Super Zeeuw. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: Ja, en onder welke naam is brandstof B5, dus Bernard 5, ook wel bekend? Stuur dat antwoord in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100 in de 10 voor 10. En Shania Twain hoor je na Pat Bennett.

0: Trick. I want you to want me bij Joe. Zometeen nog Pretenders en ook Fugees, Killing Me Softly.
1: De 10 voor 10.
0: Verder stellen we zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro en misschien wel voor Rut vanavond. Hallo Rut.
2: Goedenavond.
0: Een nieuwe fiets.
2: Een nieuwe fiets, klopt. Ja, van mijn zoontje. Ja, die wordt volgende week jarig.
0: Ach, wat leuk. Hoe oud wordt je zoontje?
2: Hij wordt 7.
0: 7. En wat moet er allemaal op die fiets zitten?
2: Nou, er zit, als het goed is, zit een nieuwe versnelling op.
0: Ja.
2: En een hele brede bandjes.
0: Kijk, lekker.
2: Dus dat hij niet zo onderuit kan vallen, zeg maar.
0: Hij is de fatbike met brede bandjes.
2: Nou, het is wel een fatbike, maar geen elektrische motor op, gelukkig.
0: Oh, oké. Okay. Oh, hij moet wel zelf trappen. Ja, ik wou net zeggen.
2: Hij moet zelf trappen, ja.
0: Ja, ik wou net zeggen, man, voor een jochie van 7.
2: Dat vind ik wel belangrijk, ja.
0: Ga je straks met 60 door de wijk heen, man. Doe normaal.
2: Dat moeten we niet willen.
0: Dat moeten we niet hebben, nee. Nee, heel goed. Oké, okay, dus een fiets met brede banden en mooi opgeknapt dus. Dus je hebt hem al uitgezocht.
2: Ja, ik heb hem al uitgezocht, ja. Ja, okay. Ik moet hem alleen nog even ophalen.
0: Oh,
2: ja.
0: Mag ik vragen wat die fiets heeft gekost?
2: 75 euro.
0: Oh, 75 euro. Oh, dus het zou kunnen dat we zo meteen, die hele fiets terugverdienen.
2: Nou, dat zou heel mooi zijn, ja.
0: Dat zou lekker zijn. We gaan er zo meteen achter komen. We spelen een nieuwe ronde van de 10 voor 10 over een minuut of 6. Tot zo, Rut.
2: Oké, hè.
0: In de tussentijd, Pretenders, don't get me wrong.

0: 80's en 90's. Dit is Joe met Fugees en Killing Me Softly. Zometeen nog Brian Ferry en Let's Stick Together.
1: De 10 voor 10.
0: En blijf er nog even bij voor een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Speel ik vanavond met Rut. Volgende week is een zoontje jarig. Die krijgt geen vlieger. Nee, hij krijgt een fiets. En die fiets is al uitgezocht. Kost 75 euro. Dus zou lekker zijn, Rut, als je de volle 100 euro wint. Dan hou je zelf nog 25 euro over.
2: Absoluut, ik kan naar de taart verkopen.
0: Ja, zo is het. Is het hele feest compleet.
2: Ja, precies.
0: Eerst eens even kijken hoeveel budget je gaat verdienen. Je krijgt 10 vragen in de 10 voor 10. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo kom je maximaal op 100 euro. Maar let op, je kunt niet passen of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een fietsenmerk, noem ik echt een fietsenmerk. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Oké, okay. Ja, duidelijk.
0: Mooi, daar ga je. Rut, als vrachtwagenchauffeur weet je het antwoord op de eerste vraag. Onder welke naam is de brandstof B5 ook wel bekend?
2: Dat is biodiesel.
0: Inderdaad, 10 euro. Vraag 2. Van welke muziekstijl was Elvis Presley zogenaamd The King?
2: Pop.
0: Wat?
2: Pop.
0: Pop, nee. Michael Jackson was The King of Pop. Elvis Presley was The King of Rock'n'Roll.
2: Ah ja, tuurlijk.
0: Je blijft staan op 10 euro. Vraag 3. Je mag er 10 vanaf zitten. Hoeveel botten heeft een menselijk lichaam?
2: Oeh, 25.
0: Nee, veel meer. Het menselijk lichaam heeft 206 botten.
2: Ja. Ik heb dus een vermoeden, ja.
0: Je blijft staan op een tientje. We gaan naar vraag 4. Maak de titel van de Joe-hit van Brian Ferry af. Let's stick...
2: Together,
0: yes. 20 euro. Vraag 5. Welk automerk heeft de Twingo, de Clio en de Captur?
2: Renault.
0: 30 euro. Kijk, we zijn op dreef. Je bent een dieseltje.
2: Let's go.
0: Vraag 6. Welk Nederlands sprekend land grenst aan Brazilië?
2: Curaçao?
0: Suriname.
2: Suriname, ja.
0: Je blijft staan op 30 euro. Vraag 7. Welke planeet is de grootste in ons zonnestelsel?
2: Cerulus.
0: Wat zeg je?
2: Scapulus.
0: Venus. Nee. Jupiter is het. Zelfs 1300 keer groter dan de aarde. Hou je rust, Rut. We gaan naar vraag 8. In de nacht van donderdag op vrijdag speelt Oranje hun derde en beslissende WK-groepswedstrijd in Kansas City. Maar welk land is de tegenstander? Rut! Je lacht je tijd weg. Wat gebeurt hier?
2: Hij zijn de zenuwen, denk ik.
0: Wat jammer.
2: Ja, dat is heel jammer.
0: Je bent nu je geld kwijt, maar we gaan gewoon nog de laatste 2 vragen doen. Adem in, adem uit. Moet je nog lachen, want dan kan je dat beter nu doen.
2: Ik doe mijn best.
0: Oké, Rut. Vraag 9 met 0 euro op de teller. Wat was de originele achternaam van Maxima?
2: Zo, dat is een hele mond vol. Ik heb er zo even niet afkomen.
0: Ja, het is Zorigeta.
2: Oké.
0: Oh, Rut. We hebben nog 1 vraag te gaan.
2: Ja.
0: Voor dat tientje, kom op.
2: Let's go.
0: Doe het, let's go. Rut.
2: Let's go.
0: Welke sport beoefende Mohammed Ali?
2: Boksen.
0: Ja! Nog nooit zo blij geweest dat iemand toch nog een tientje vol zegt.
2: Ja, precies. Dat doen we voor, hè?
0: Zo is het, man. Ach, wat ben jij een goede winnaar. Wat fijn.
2: Ja. Kijk, het is morgen gift, toch?
0: Hé, zo is het. Ja, een paar minuten geleden had je het nog niet. Nu heb je het zo binnen.
2: Nee, precies dat.
0: Ach.
2: Het scheelt me wel een tientje op 75 euro, dus dat scheelt.
0: Ja, hey, zo kan je het maar zien. Rut, ach man, jij bent echt de positiefste man die ik in tijden heb gesproken. Fantastisch.
2: Nou, dat is ook leuk om te horen.
0: Ja, nou, en een complimentje en een tientje heb je gekregen. Nou, jij bent spekhoper.
2: Nou, geweldig, jongen. Dankjewel.
0: Jij bedankt en een mooie avond nog, hè.
2: Ja, van hetzelfde.
0: En veel plezier volgende week op de verjaardag van je zoon.
2: Ah, dat gaat zeker goed komen. Jullie nog een fijne uitzending.
0: Morgen.

0: Brian Ferry. Let's Stick Together bij Joe. Met zometeen Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Ook Hot Chocolate en Wet Wet Wet.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, of jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Streekt. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
4: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
5: Dat gaan we vieren!
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren!
7: Aldi, je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
8: Dit is jou.
9: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
10: Goedenavond. Een nieuw plan tegen het cellentekort. Gevangenen worden overdag vrijgelaten. Ze mogen dan met een enkelband bijvoorbeeld buiten werken. 'S avonds slapen ze dan weer in hun cel. Met dat idee komt justitie-staatssecretaris Van Brugge, meldt de NOS. Er is al langer een enorm tekort aan cellen. Nu worden gevangenen al soms 2 weken voor het eind van hun straf vrijgelaten. In Venlo is een man opgepakt. Hij zou vorige week 2 vrouwen hebben mishandeld in Utrecht. De vrouwen werden van hun fiets getrokken 's nachts en daarna onder andere in een nekklem gehouden. De politie gaat ervan uit dat de 2 willekeurig zijn gekozen. Dan een heftige misbruikzaak in Frankrijk. 10 mannen zijn daarvoor opgepakt. Ze zouden beelden van een ernstig kindermisbruik hebben gedownload. Die zou jaren eerder zijn gemaakt in Australië en sindsdien rondgaan op het dark web. En smeren, smeren, smeren, dat is de kreet op dit soort dagen voor mensen die in de volle zon werken, zitten of liggen. En dat geldt uiteraard ook voor jongeren. Maar 1 op de 3 jongeren smeren dus minder en minder, meldt het AD, vanwege de hoge kosten van zonnebrand. Verder blijkt dat volwassenen veel vaker zonnebrandcremes van het huismerk kopen, omdat die een stuk goedkoper zijn. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang warm, 30 graden of warmer zelfs. Morgen opnieuw zonnig en heet, 27 tot 37 graden.
9: Dit is de avond van Joe.

0: waarheid. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij

0: stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op gammaverf.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA.

0: voor je vakantie vind je bij Bol. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi...

0: meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op Belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
10: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
9: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
11: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
8: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
12: It's playtime.
13: Easy Toys.
14: It's playtime.
15: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Dit is jouw. Het nu.nl nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond. Een nieuw plan tegen het cellentekort. Gevangenen worden overdag vrijgelaten. Ze mogen dan bijvoorbeeld met een enkel band gaan werken. 'S Avonds slapen ze dan weer in hun cel. Met dat idee komt justitie-staatssecretaris Van Brugge, meldt de NOS. Er is al langer een enorm tekort aan cellen. Nu worden gevangenen al soms 2 weken voor het eind van hun straf vrijgelaten. Premier Jette heeft het nog eens herhaald. Gemeenten moeten meer vluchtelingen opnemen. Hij bezocht vandaag het aanmeldcentrum in Ter Apel. En Jette vindt de situatie daar nog steeds zorgelijk, zegt hij bij RTV Noord.
5: Maar het is natuurlijk eigenlijk onuitlegbaar dat dit nodig is. Binnen zie ik dat COA-medewerkers een uitstekende asielopvang voor elkaar krijgen. Laten we dat ook op een aantal andere plekken in het land doen, zodat we van deze erbarmelijke situatie afkomen.
4: Hij zei ook dat er goede plekken nodig zijn waar we liefst jaren mee vooruit kunnen. Het gaat nogal een paar weken duren om alle schepen weg te krijgen die zijn gestrand bij de Straat van Hormuz. Dat denkt de internationale scheepvaartorganisatie die dat regelt. Het zijn 600 boten en er kunnen er maar 50 per dag doorheen. De vaarroutes zijn smal om zeemijnen te vermijden. En dan het WK voetbal. Het Nederlands elftal heeft vandaag met de complete selectie getraind. Morgennacht om 1 uur speelt Oranje de laatste poolwedstrijd tegen Tunesië. Dat land is al uitgeschakeld, maar toch wordt het geen makkie, denkt bondscoach Ronald Koeman.
6: Ik verwacht een moeilijke wedstrijd, want het lijkt me als een team 2 wedstrijden speelt, 2 pittige nederlagen krijgt, dan wil je het toernooi goed afsluiten. Niet op de manier waarop ze de 2 wedstrijden hebben gespeeld. Dus ik denk dat daar een reactie van gaat komen.
4: Of Crescencio Summerville weer in de basis staat, dat weten we later. Het is zijn eerste WK, maar voor leerlingen op de basisschool in Dordrecht, waar Summerville ooit op zat, is hij nu al de held. Dat hij ooit op hetzelfde veldje voetbalde als zij nu, dat is bijzonder.
7: Het is wel cool om gevoeld te hebben dat zo'n goede voetballer die nu heel hoog speelt in hetzelfde school en in hetzelfde voetbalkoortje heb gevoetbald als mij.
8: Ik was best wel verbaasd. Ik dacht dat wij gewoon een compleet normale school hadden, maar dat blijkt dus niet zo.
4: Als bij de NOS. Er worden trouwens 25.000 Oranje-fans verwacht in Kansas City voor de inmiddels wereldberoemde Oranje-mars met voorop de Oranje-bus morgen. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang 30 graden of warmer. Dus je raadt het al, we krijgen een plaknacht. Morgen opnieuw zonnig en heet. 27 tot 37 graden.
3: Dit is de avond van Joe.

0: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
7: Als ik terug in de tijd zou mogen... Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je om te wachten staat.
8: Door ons werk en door Tef lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
7: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
9: Stream de docu Suzanne en Freek. We vieren het leven. Nu bij Videoland.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar 2,25. En high protein drink. Per flesje 95 cent. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: ene pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Dit WK voetbal. Kleur Joe. Oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En morgen is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
15: Ja, ja, schieten dan, schieten.
14: Morgen is het Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can. Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
16: Schat, je hoeft niet te huilen.
17: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
18: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
17: Ah, dat lucht op.
19: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
20: Goedenacht. In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Op vrijdag en zaterdag zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Mark Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En Zwitserland en Canada zijn de eerste landen die definitief een plek in de volgende ronde van het WK hebben bemachtigd. Ze speelden tegen elkaar en Zwitserland won met 2-1. Bosnië won met 3-1 van Qatar. Zij staan derde in de groep en kunnen nog doorstromen naar de knock-outfase. En rond deze tijd begint Marokko aan zijn wedstrijd tegen Haiti. En dan nog het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In IJmuiden is vanavond een drenkeling uit de zee gehaald. Er ging een zoektocht van zeker 2 uur aan vooraf, meldt het AD. De persoon moest gereanimeerd worden en is naar het ziekenhuis gebracht. Of het de persoon was die eerder op de avond vermist raakte, of iemand anders, weet de politie nog niet zeker. De langverwachte game GTA 6 gaat €80 kosten. Het spel is vanaf nu te reserveren en kan vanaf 19 november gespeeld worden. Fans wachten al jaren op de game. Het vorige deel van de Grand Theft Auto-reeks verscheen 13 jaar geleden. Het maken van de game kostte $2 miljard... en kenners verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. Het gaat nog wel een paar weken duren om alle schepen weg te krijgen die zijn gestrand bij de straat van Hormuz, denkt de internationale scheepvaartorganisatie die dat regelt. Het zijn 600 boten en er kunnen er maar 50 per dag doorheen. De vaarroutes zijn smal om zeemijnen te vermijden. En bondscoach Ronald Koeman hoopt dat het weer niet voor problemen zorgt tijdens de wedstrijd tegen Tunesië morgennacht. In Kansas City, waar de wedstrijd wordt gespeeld, wordt onweer, storm en veel regen voorspeld. De wedstrijd Frankrijk-Irak werd maandag urenlang stilgelegd vanwege onweer. En dan het weer in Nederland van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.